0: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
5: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterk alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Sturing, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een ruime meerderheid van de ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: Nieuw Business Radio.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Raedion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten. Voor business shapers. New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers om nieuwe energie en de energie van ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: staan.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
2: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jette. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
11: Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
12: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je direct de handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom. Dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien wetgeving niet als randvoorwaarde, maar als een hefboom. Ze accepteren de regels niet zoals ze zijn. Ze werken actief mee om ze te verschuiven. Dat klinkt misschien wat groot, maar de logica is eenvoudig. Hoe goed jouw product of dienst ook is, zolang het probleem dat je oplost niet structureel wordt aangepakt door regels en normen, blijf je dweilen met de kraan open. En dus werken impactgedreven organisaties naast en met hun businessmodel aan systeemverandering. Onder dit inzicht ligt een aantal redenen waardoor het heel goed werkt. De eerste is schaal. Een succesvol product bereikt misschien een paar miljoen mensen. Een goede norm bereikt iedereen. Als jouw missie een wereld zonder voedselverspilling is, dan moet ook de hele wereld zonder jouw app toch schoner kunnen worden. De tweede is samenwerking. Verandering komt zelden van één partij. Ministeries pleiten al jaren in Brussel voor strengere regels. Maar zonder een coalitie van marktpartijen komt die er niet doorheen. En andersom geldt hetzelfde. Zonder beweging vanuit de overheid kom je als bedrijf niet aan tafel. De derde is geloofwaardigheid. Beleidsbeïnvloeding is geen achterkamertjeswerk, maar publiek werk. Wie aan een nieuwe norm wil bijdragen, moet zich publiek committeren. Met data, met campagnes en met inzicht. En belangrijk, dit is fundamenteel iets anders dan klassieke lobby. Klassieke lobby gaat om het verdedigen van je eigen belang. Impact lobby gaat om het verschuiven van de norm. Soms zelf ten koste van het korte termijn belang. Dat verschil wordt herkend en dat werkt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die dit in Nederland zichtbaar voor elkaar krijgt is Too Good To Go. Bekend van de app waarmee je voor een vriendelijke prijs voedseloverschotten redt. En in 10 jaar is het Deense initiatief uitgegroeid tot 's werelds grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Maar minstens zo interessant is wat er buiten de app gebeurt. Want Too Good To Go heeft het bekende kijk-ruik-proef-logo geïntroduceerd om consumenten te leren dat tenminste een houdbaar tot iets fundamenteel anders is dan te gebruiken tot. Het logo staat inmiddels op miljarden producten van honderden merken. In Nederland tekende het bedrijf in 2024 mee aan de coalitie Houdbaarheid. Samen met onder andere Albert Heijn, Unilever, FNLI en Friesland Campina. Om gezamenlijk in Brussel te lobbyen voor uitbreiding van de Europese houdbaarheidsregels. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf is actief in 19 landen en internationaal de grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers en de omzet tikte 75 miljoen aan. En er zijn inmiddels meer dan 450 miljoen geredde maaltijden. Bovendien is Too Good To Go een coalitiepartner van overheid, retail en ook fabrikanten. We bellen met Gijs van Schoot, landendirecteur Nederland en België, om te vragen hoe je dat eigenlijk doet, een hele sector mee laten bewegen. Gijs, goeiedag.
2: Hallo.
1: Jullie werken niet alleen aan je eigen platform, maar ook aan de regels en normen die in de hele markt gelden. Hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit en wat doe je als landendirecteur concreet om wetgeving en normen te beïnvloeden?
2: Nou, wij zijn met name heel erg aan de normenkant bezig. Als je op een gegeven moment een poosje rondloopt in de strijd tegen voedselverspilling, dan kom je erachter dat er ook heel veel onnodige verspilling is. En dat gaat met name over houdbare voedingsproducten die over de datum zijn, maar eigenlijk nog prima gegeten of gedronken kunnen worden. En daarvoor zijn we een date labeling initiatief gestart. Samen met de Stichting tegen Voedselverspilling en allerlei bedrijven, groot en klein, uit de voedingsmiddelenindustrie. Om het zogenaamde kijk-ruik-proef-label op verpakkingen te krijgen. En daarin adviseren we eigenlijk consumenten om voordat ze een product dat over de datum is overwegen weg te gooien, eerst te kijken, te ruiken en te proeven of het gewoon nog steeds wel gegeten kan worden. En op die manier hebben we sinds hiermee begonnen zijn. Dat was eigenlijk net voor COVID. Dat voelt al heel lang geleden. Maar dat hebben we inmiddels meer dan 1 miljard producten verkocht met een label hierop, alleen in Nederland.
1: Ja, en dat zijn, Gijs, dan producten van allerlei fabrikanten, toch?
2: Ga maar in de supermarkt kijken. Elk schap heeft wel producten met deze labels erop. Dus of het nou, ik zal geen merken noemen, dat is voor mij niet zo gepast. Maar alle grote fabrikanten die doen hier aan mee. Eigenlijk.
1: Fantastisch. Dankjewel, Gijs. Weer een prachtig voorbeeld voor hoe je uiteindelijk werkt aan een wereld zonder voedselverspilling. Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Het beïnvloeden van systemen begint niet in Den Haag, maar in een gesprek. Deze week misschien al. Breng deze week 1 blokkade in kaart. Welke wet, regel of welke marktnorm staat het meest in de weg van wat jij wil bereiken? Niet de 10 grootste, kies er gewoon 1. De leukste en de juiste komt vanzelf boven als je er even rustig over nadenkt. Onderweg naar kantoor bijvoorbeeld. Schrijf hem op en ga ermee aan de slag. Bel daarnaast deze week bijvoorbeeld 1 collega-ondernemer met hetzelfde probleem. Niet om te klagen, maar met de vraag: wat houdt jou tegen om sneller impact te maken? 10 minuutjes aan de telefoon zonder agenda. En het levert meteen een antwoord op de vraag hoe je verder komt. En hoe bouw je samen aan een coalitie? En verder zet 1 concrete vraag aan een wetgever of een brancheorganisatie, bijvoorbeeld op je kwartaalagenda. Niet 1 uitgebreid lobbyplan. Gewoon een concrete vraag. Welke norm zou over 2 jaar de standaard moeten zijn in onze sector? Stuur die mail, die tekst en vraag een gesprek aan. 1 keer per kwartaal, dat is genoeg om te beginnen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het systeem in je branche veranderen? Begin dan niet bij de minister, maar bij je collega. De stap voor deze week. Bel of mail 1 collega-ondernemer die hetzelfde probleem oplost als jij. Met 1 eenvoudige vraag. Wat houd je tegen? 1 telefoontje, 1 antwoord. Het is het begin van een verschil. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
10: De transitie naar circulair plastic is in volle gang, maar blijkt te stokken in Nederland en Europa. En dit terwijl de noodzaak groter wordt. Dat blijkt overigens uit een tweejaarlijks onderzoek van Plastic Europe's Nederland, de brancheorganisatie. In deze aflevering van Let's Talk Business hoor je waarom circulair plastic niet alleen een duurzaamheidsvraagstuk is, maar ook gaat over industriebeleid, concurrentievermogen, strategische autonomie van Europa, ketensamenwerking en de economische haalbaarheid van recycling en hergebruik. Bij mij in de studio Drea Berghorst, zij is Managing Director van Plastic Europe Nederland, en Thor Tummers van Unilever.
9: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Zo, goedemorgen. Van harte welkom in de studio, Drea. En Thor natuurlijk ook.
11: Goedemorgen. Dank.
10: Ja, we hebben een vraagstuk. En mensen horen er natuurlijk steeds meer over. Hè? Je ziet het op de verpakkingen ook. Circulair plastic, het komt steeds meer op. Maar er is natuurlijk een heleboel aan de hand. Want er komen heel veel plastics komen er vanuit buiten Europa, eigenlijk Europa in. En dat is concurrentievermogend gezien nog steeds eigenlijk veel goedkoper dan wat hier in Europa geproduceerd wordt.
11: Ja, dat klopt. Ja, dat is... Ja, plastic is natuurlijk, veel mensen hebben een beeld bij plastic. Maar het is een na beton en staal het derde materiaal in onze economie. Hè. Zonder plastic zouden we alle maakindustrieën en sectoren zouden gewoon een essentiële grondstof missen. Dus het is ook iets wat wereldwijd verhandeld wordt. En het gaat over circulair plastic. Hè. We willen het liefst plastic op een andere manier produceren. Niet meer van olie gebaseerd, maar van hernieuwbare bronnen. Dus plastic zelf weer terugnemen in de keten.
12: Ja, dat eigenlijk gebruiken als basisgrondstof. Precies, ja. Als basisgrondstof. Ja.
11: Dat is de essentie.
12: Dat is natuurlijk een project wat eigenlijk al jaren loopt. Maar waar dus ook veel concurrentie is. En wetgeving nodig vooral ook.
11: Ja, nou, je hebt wetgeving nodig om de stimulans te geven om die verandering in te zetten. En we doen dat Europees. Hè. Ik ben vertegenwoordiger ik vertegenwoordig de Europese industrie. Dus de bedrijven die hier in Europa 50, 60 jaar geleden met de productie van plastic zijn begonnen. Europa is ook echt een bakermat. Hè. Plastic is er echt in hele vele soorten en maten. Dus om dat gewoon ineens om te schakelen op een totale andere productiewijze. En ook in de keten tot allerlei toepassingen ook weer terug te krijgen. Ja, dat is een enorme transitie. Van lineair naar circulair. Ja. Hè. Dus,
12: Even over jullie als brancheorganisatie. Want jullie zijn een branche- en handelsorganisatie. En 90% van de kunststofvolken die polymeren, dat is eigenlijk dat zijn leden.
11: Dat zijn leden van Plastic Sure. Ja. Ja, precies. En dat zijn dus de polymeerproducenten. Maar die leveren de grondstoffen aan tal van bedrijven die plastic verwerken in de keten tot allerlei toepassingen. Waarvan, nou ja, hier naast me een vertegenwoordiger van Unilever verpakkingen een hele belangrijke is.
12: Ja, want Thor, hoe is het op dit moment met Unilever? Jullie proberen dus op allerlei manieren proberen jullie eigenlijk het virgin plastic als het ware te mijden. Dus door recyclebaar plastic of ander soort verpakkingen toe te passen.
13: Klopt. Ja.
12: Gaat dat volgens wens? Gaat dat volgens de snelheid waarop jullie eigenlijk de ambitie hebben neergelegd?
13: Het gaat met horten en stoten en zeker niet snel genoeg. Dus aan de ene kant probeer je verpakkingen recyclebaar te maken. Dat die in de keten gerecycled kan worden. En daarna wil je weer nieuw materiaal ook toepassen. Dus je wil gebruikte plastic, circulaire plastic, gerecyclede plastics of soms biobased plastic van planten ook weer inzetten. En dat is erg lastig, vooral als je voedingsmiddelen maakt. Want dat heb je hoge kwaliteit voor nodig en je wil absoluut geen risico nemen dat het niet veilig is. Dus daar heb je ook weer technologie voor nodig. Dus het is zowel een technologische uitdaging als een juridische en een organisatorische. Laat ik de belangrijkste voor het laatst, de financiële. Het is ontzettend ook, kostbaar en prijzig en kapitaalintensief om dat te doen.
12: We gaan eigenlijk al die invloeden gaan we vandaag proberen te ontleden. In een uur, volgens mij kan je hier echt dagen over praten.
11: Ja, vast
12: want het is ja. Maar we gaan proberen
11: maar we zullen het behapbaar proberen te houden.
12: Zullen we eerst gewoon eens even naar de cijfers gaan? Want jullie hebben natuurlijk dat rapport opgesteld. Dat is in mei gepubliceerd. Productie van circulair plastic is 15,8% van de totale plastic productie in Europa in 2024. Dat is een groei van 1,2% in 2022. Ja. Kan je dan spreken over afvlakking of dat het gewoon nog steeds toeneemt?
11: Dat is een hele lichte toename. Maar we hadden nu eigenlijk moeten zien dat het echt veel sneller zou gaan. Want als je even teruggaat naar de wet en regelgeving. Hè, Europa hebben we gezegd, we willen in 2050, langer termijn, willen we dat plastic helemaal overgeschakeld is op andere grondstoffen. Dat we het circulair maken, dat we die keten sluiten. En dat daarmee ook in die hele keten we nul uitstoot hebben. Dus voor het maken van verpakkingen, voor het maken van whatever, hè, in de bouw, toepassing. Al die plastics moeten weer terug in de keten. En dat moet leiden tot echt hele grote stappen in CO2-uitstoot. Dus circulair is daarvoor de hefboom. Ja. En dat maakt dat je daar gewoon een plan en een route op uit moet zetten. Dat heeft de Europese industrie gedaan. He, die hebben gezegd, ja, daar kunnen we grote stappen in nemen. En je ziet nu in de cijfers dat als je kijkt naar Europa, hoe doen we het dan ten opzichte van die ambitie en die doelen? Dan zeggen wij van 1,2%, dat is een afvlakking. En we zien dat het stokt.
12: En is het eigenlijk een alarmbel ook naar de wetgever in dit geval?
11: Zeker.
12: Van, de wetgeving. Hè? Er zijn natuurlijk verschillende wetgevingen die hierbij moeten bijdragen.
11: Zeker.
12: De ETS-regelingen. De uitstoot verminderen. Maar ook de Carbon Border Adjustment Mechanism. Dat CBAM.
11: Ja, nu praat je het over de industrie.
12: Ja,
11: praat je over de energie en
12: precies, maar goed, dat speelt wel mee. Want uiteindelijk heb je ook te maken met plastics die geproduceerd worden in Azië, die stukken goedkoper zijn.
11: Exact.
12: En daar was natuurlijk het idee van, we moeten de concurrentie, moeten we proberen een level playing field te creëren. Ook met buiten Europa, toch?
11: Exact. En dat level playing field, dat is in de kern. Waarom is dat niet goed in Europa? Een van de elementen is, we hebben hele strikte wet- en regelgeving. Maar we doen niets aan de Europese grenzen om te zorgen dat de producten die hier naartoe komen aan diezelfde hoge eisen moeten voldoen. Dus dat level playing field is dus heel erg verkeerd.
12: Ja, dus die CBAM-wetgeving die werkt niet eigenlijk.
11: De CBAM-wetgeving is niet voor plastic van toepassing. Maar als je kijkt naar plastic, dan
12: wel over uitstoot.
11: We wel allerlei eisen in Europa straks die van kracht worden. En waar de industrie op in moet spelen. Om een verplicht aandeel gerecycled plastic toe te voegen. Circulair plastic noemen we dat. Mm-hmm. En dat is heel goed, hè, want dat geeft een stimulans om dus van fossiel af te gaan. En steeds meer over te schakelen op gerecycled plastic. En daarmee zou je in theorie ook een impuls moeten geven voor die investeringen te doen voor die grote ombouw van onze industrie. Om polymeren te produceren. Maar waarom komt dat niet van de grond? Omdat productie, investeringen, dat investeringsklimaat is in Europa heel ongunstig. We hebben hele hoge energiebelastingen in vergelijking met het buitenland. We doen dus te weinig aan de grenzen. Het is ingewikkeld qua vergunningverlening. En dus het buitenland zit niet stil. China is nu de grootste producent van circulair plastic. En dat komt dus omdat het daar goedkoper wordt geproduceerd. Komt het gewoon in overvloed naar de Europese markt. En gaan we de situatie zien, hebben wij gezegd met onze rapportage, dat we straks onze doelen dreigen in te vullen met recyclaat, gerecycled plastic, wat van elders komt.
12: Ja.
11: En ook het gesorteerde plastic afval, wat dus waardevolle grondstof is, wat we in dat proces nodig hebben, zien we een zorgelijke trend dat steeds meer buiten Europa getransporteerd wordt en om daar te verwerken. Dus er staan allerlei ambities en doelen die heel goed zijn en die we nodig hebben als stimulans en stok achter de deur om investeringen te doen. Maar allerlei andere voorwaarden. Het gaat echt om heel veel randvoorwaarden die maken dat ook bedrijven, ook mijn achterban, zeg maar, die grote investeringen in nieuwe fabrieken, want dat zijn totaal nieuwe processen die je moet inregelen. En ook innovaties die zij in hun R&D-labs opschalen samen met de Unilevers van deze wereld om die producten en of dat gerecycled plastic ook in allerlei producten te kunnen toepassen. Ja, we zien dat die technologie, dat Europa niet concurrerend genoeg is om dat hier te doen. En dat is jammer.
12: En nu wordt er al jaren gesproken over strategische. Ja, dat begrijp ik. En dan wordt er ook gesproken al jaren over strategische autonomie. Met andere woorden, we moeten het in Europa gaan houden. We moeten in Europa gaan ontwikkelen. En dat geldt eigenlijk voor allerlei sectoren. Maar eigenlijk zeggen jullie dus, de wetgeving die er gemaakt is, is afdoende. Daar moet iets mee gaan gebeuren. Het is een noodklok eigenlijk. Die luidt toch?
11: Het is een noodklok, maar ook wetgeving om zeg maar te stimuleren dat die ontwikkeling van circulair plastic, ook daar kan het nog nodig aan gebeuren. Hè? Want we hebben het heel veel, als we het hebben over plastic, over verpakkingen. We zien dat we daar ook het verst zijn. Hè? Ook als je kijkt naar inzameling, sortering. Zien we ook dat het gewoon de afgelopen jaren we het steeds beter zijn gaan doen, hè, qua inzameling en recycling. En Nederland doet het daar overigens ook nog steeds binnen Europa het best van.
12: Ja, want ik zie hier een rapportdaling van 14,4% in Nederland. Hè, verantwoordelijk voor de afname en de productie van virgin plastics eigenlijk.
11: Dus de grootste afname is in
12: van circulair plastic, moet ik zeggen.
11: Ja, is in virgin geproduceerd plastic. Want we hebben in Nederland een relatief grote plastic industrie die nauw verbonden is met de chemische industrie. In de chemie maak je de bouwblokken voor plastic. En die moleculen voor de chemie, om het even makkelijk te maken, worden voor plastics weer in ketens aan elkaar geregen. En in heel veel verschillende ketens. En in Nederland hebben we een heel rijk ecosysteem eigenlijk van plastics. Omdat we relatief veel industrie zich hier heeft gevestigd en ook zich heeft gespecialiseerd in die polymeerproductie. Dat maakt ook dat we als Nederland een motor zijn van tal van ketens waar heel veel innovatieve materialen, kunststoffen, verwerken.

0: dus ook als plastic ketenpartijen. We moeten in samenhang dingen gaan doen. En we moeten ook een eenduidig toekomstbeeld hebben van hoe gaan we dat uitfaseren. Hoe gaan we minder verbranden en hoe houden we die grondstof in de keten, zodat we dat als grondstof kunnen gebruiken voor die verduurzaming. Dus dat is het grondstoffen of de, het,
1: brand, ja, het grondstoffenverhaal.
0: Het feedstockprobleem, ja. Van wat je straks nodig hebt om die fabriek stabiel te kunnen laten draaien als die technologie hier opschaalt. En nou, dan moeten we wel eerst zorgen dat we een gunstig investeringsklimaat hebben, zodat we die fabrieken ook kunnen ombouwen.
1: Ja, en een heel concreet voorbeeld is natuurlijk ook de Straat van Hormuz. De grondstoffen, ja, van plastic zijn natuurlijk, ja, oliën of olie.
0: Ja, zeker.
1: Daarbij pleit het alleen maar voor om nog meer circulair plastic te kunnen produceren. Om daar onafhankelijk van te worden, toch?
0: Ja, dat is op de lange termijn natuurlijk waar je naartoe wil. Dat je die afhankelijkheid van fossiele grondstoffen afbouwt. Dat kan niet in één keer. Maar dat is exact wat de leden van Plastics Europe ook hebben in hun routekaart hebben uiteengelegd. Van als je dan 2050 wil halen, kan dat. En daar hebben we voor de korte, middellange en de langere termijn. Want 2050 is ver weg. Maar je moet gewoon wel een plan hebben van waar wil je naartoe dan? We hebben die doelen. En daar hebben we een heel realistisch traject op uitgezet. En daar zie je dus dat stokt. Omdat het van heel veel factoren afhankelijk is. Waar we nu met Europa, vooral Europees, maar ook hopelijk met de Nederlandse overheid zeggen van kom nou met ons ook. Laten we gewoon samen aan tafel gaan. Om ook dat plan voor Nederland gewoon in elkaar te smeden. Zodat we niet ieder voor zich allemaal zeggen nee, maar het moet zo. Nee, maar wij willen deze biofabriek nu. Nee, maar wij hebben deze duurzame opschaling en die moet nu. Nee, het moet allemaal.
1: En ineens dat ook niet. Precies, en is dat ook niet als op het moment dat je dat zou inzetten in de lijn van strategisch autonoom worden. Waardoor je eigenlijk als Europa met elkaar gaat samenwerken. Dus ook de industrie, wat eigenlijk al gebeurt middels jullie brancheorganisatie. Dat je daardoor een sterker bolwerk wordt ten opzichte van concurrentie van buiten Europa.
0: Ik denk dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat samenwerking, dat de kern is. De keten van plastic sluiten is best ingewikkeld. Maar we kunnen dat wel. Alleen geen enkele schakel kan dat op zichzelf.
1: Ik begon,
0: het vereist een samenhang en afstemming.
1: Ik begon deze uitzending ook met wetgeving. En ik noemde bewust ook die CBAM. En wat als industrie stoot je uit.
0: Ja.
1: Dat moet gaan veranderen. Daar word je gedwongen om te gaan innoveren en eigenlijk minder uitstoot te realiseren. Nu kan ik me ook voorstellen dat eigenlijk in die wetloop die er nu dus bestaat tussen plastic uit China en Europa voor jullie nu heel nadelig werkt. Hoe ervaren jullie dat?
0: Nou, sowieso, ik heb er ook al iets over gezegd. Het is ongelooflijk ingewikkeld om aan de Europese grenzen handelsstromen te controleren die alleen al voor de producten, de talloze pakketjes China, daar hebben mensen misschien wel een beeld bij. Maar zo is het ook met de boten, met plastic korrels, waar hier tal van ketens, van automotive tot de bouw, afhankelijk zijn van hun productielijnen en logistieke lijnen. Dus hoe wil je dat dan doen? Wat we wel zeggen als industrie Europa, wees nou verstandig. En ga nu als je strengere stimulerende wetten, moet ik eigenlijk zeggen, opstelt. Hè, voor andere ketens ook. Om de productie van gerecycled plastic te ondersteunen en te versterken. Zorg er dan voor ook dat je tegelijkertijd iets doet om die handelsstromen te controleren. En om te controleren. Of om te zorgen dat je fossiel plastic van gerecycled plastic kan onderscheiden. En dat je ook dat op een of andere manier probeert te weren.
1: Want, dus los van die uitstoot.
0: Concurreert het ons weg.
1: Ja, want los van die uitstoot. Want daar hebben ze geprobeerd met die CBAM. Om dat in ieder geval de concurrentie gelijkwaardig te trekken. En ook eigenlijk wereldwijd daar een verandering in te realiseren. Is er dus nog geen wetgeving die ervoor zorgt dat dat stuk. Dus puur de producten gelijkwaardig zijn.
0: Nee, maar we zijn in Europa ook een ster in wet en regelgeving die op papier klopt. Maar ook voor CBAM moet dat nog maar allemaal uitreizen.
1: Maar het werkt nog niet voldoende. Nee,
0: we maken het daarmee ook ontzettend ingewikkeld. En we zeggen bedrijven die in Europa...

0: iets willen doen, moeten allemaal op papier aan dingen voldoen. We verzuimen om die eisen ook van toepassing te laten zijn voor internationale opererende bedrijven en landen. Want er is, nou, kijk naar de geopolitieke situatie. Er is geen continent dat niet zijn eigen industrie beschermt. En dat moet Europa ook gaan doen. Want anders, ja, is het prachtig alle doelen voor weerbaarheid en grondstoffenzekerheid en
1: dus wat ik eigenlijk hoor.
0: En welvarende economie. Ja, we zijn van gewoon materialen en spullen afhankelijk van onze grondstoffen toevoer. En voor plastic zou je. En de, weet je, en ik wil vooral ook. Ja, is zo'n kans ook.
2: Er is een groot verschil in de discussie die altijd over duurzaamheid ging. Ja. En circulariteit. En de discussie die nu over strategische autonomie gaat en afhankelijkheid. Dat is misschien wel een sterkere reden. Voor veel politici, voor veel bedrijven, voor veel duurzaamheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties, om deze transitie wel te versnellen. Dus omdat je het niet alleen al vanuit duurzaamheid zou moeten doen, wat wel het geval is, doe je het zeker omdat je afhankelijkheid enorm toeneemt.
0: Exact.
2: En dat is een sterker argument en hopelijk is dat dan ook een positieve stimulans. Dat
1: het, en wat ik jullie eigenlijk beide hoor zeggen, want ja, af en toe dan kom ik dus in het parlement en dan hoor ik eigenlijk daar heel veel over gesproken wordt. Maar wat er eigenlijk gebeurt, je loopt nu nog steeds met je neus achter de feiten aan als het ware. Er wordt nog niet voldoende geacteerd, omdat er nog veel over gesproken wordt, toch? Nee,
2: er is ook wel echt wetgeving die helpt, moet ik zeggen. En er is ook,
1: wat helpt er wel?
2: Bijvoorbeeld in de Europese wetgeving moet je minimale hoeveelheid gerecycled of circulair plastic toepassen vanaf 2030. Dus als jij een verpakking op de markt brengt, dan moet daar minimaal 10, 20 en op een gegeven moment 30% gerecycled plastic in zitten voor elke verpakking. Nou, dat gaat een enorme vraag creëren. Dat noemen ze eigenlijk vraagcreatie. Dat moet je wel goed handhaven, want anders wordt dat alleen maar ingevuld met circulaire plastics buiten Europa. Maar dat is op zich denk ik een heel goede maatregel. Vervolgens moet je wel de randvoorwaarden creëren dat je dus ook miljarden investeringen doet die aan dat materiaal gaan produceren. Daar schort het nog aan. Maar die basis is denk ik wel een goed uitgangspunt.
1: Ja, want in feite, jullie zitten eigenlijk als het ware aan het onderaan de keten. Hè?
2: Ja.
1: Dus daar ligt ook de verantwoording weer met rapportages.
2: Klopt.
1: En in hoeverre hebben jullie contact ook met, ja, ik denk veel waarschijnlijk, maar tot hoever gaat jullie wens, als het ware?
2: Nou, dat is wel een verandering. Ik denk, initieel waren we veel meer bezig met onze klanten. Dat zijn de retailers of online kanalen. En dan heb je consumenten. Dus dan ga je verder in de keten. Maar toen wisten we ook wel, ja, je moet ook terug in de keten. En niet alleen jouw leveranciers die verpakkingen maken. Die leveranciers die weer plastics maken. En de leveranciers daarvan die weer de grondstoffen voor plastic maken. Dus we zijn ook wel 3-4 stappen terug in de keten gegaan. Omdat we eigenlijk zeiden, we hebben een gezamenlijke uitdaging.
0: Ja.
2: En dat heeft wel geholpen om gezamenlijk meer te innoveren. En te zeggen, oké, wat is er dan nodig als je even uitzoomt en strategisch kijkt. En dan is een grote transitie nodig. En daar gaat het echt over miljarden investeringen. Dus dat heeft wel geholpen. Maar dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan in de praktijk. En bovendien denkt niet elk bedrijf daar hetzelfde over. Wij kunnen natuurlijk als bedrijf kiezen. Gaan wij een pak soep in een plastic verpakking aanbieden, in een blik of in een glazen pot. En daar, dat zie je ook. Dus er zijn ook nog wel keuzes tussen materialen. Maar op zich is de stap ketensamenwerking daarbij wel gerealiseerd.
1: Dat bewijst eigenlijk ook waarom je hier bent.
0: Ja.
1: Dreja, toch ook de vraag van hoe is het eigenlijk met die industrie? Want er zijn ook fabrieken die het gewoon niet redden, die eigenlijk juist die vraag proberen in te vullen. Meer recycled plastic op de markt te brengen. Maar ze redden niet allemaal. Hoe zit dat precies?
0: Nee, we hebben het er al over gehad. Op dit moment is Europa onvoldoende concurrerend. En ik denk dat we in Nederland, als we puur kijken naar de plastic industrie, daar ook nog wel een schepje bovenop hebben gedaan. Als je kijkt naar de voorbije jaren, hoge ambities voor wat betreft circulariteit en plastic. Maar waar het ontbreekt is dat er ook besef is dat je het dan ook moet ondersteunen. Dat je niet alleen, je kan geen hek om Nederland zetten. En je kan niet zeggen van, verwerkers moeten hier verplicht vooruitlopend op Europa al gerecycled plastic bijmengen. Of we gaan een heffing op polymeren. Welke discussies hebben we
1: alle lidstaten nodig eigenlijk?
0: Zonder dat er begrip is hoe dat doorwerkt in, nou, een industrie die toch al gewoon het lastig heeft om concurrerend te zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Omdat dat verknoopt zit met elkaar. Dus Ja, wij roepen vooral de politiek op om hier ook een beetje met moed en lef te kijken naar hoe kun je gewoon de bedrijven die hier zijn helpen om hier uitbreidingen te doen, investeringen te doen. Met ons ook te kijken naar de randvoorwaarden waar Tor het ook heeft. Hoe kunnen we die verbeteren zodat we innovaties hier wel krijgen? Want dat is wel de sleutel waarom we het wel kunnen. Hè? Want dat is gewoon ook wel... ja, we kunnen het hebben over... maar dan hebben we gewoon niet zo'n leuk verhaal wat er de afgelopen jaren al weg is gegaan. En dat is een sluipend proces.
1: Ja. Maar het is ook aan de andere kant... gisteren heb ik hier een onderwerp gehad waar het ging over recyclebaar beton. Daar is op dit moment een soort van... kantelpunt bereikt waarin niet per se die grondstof op het moment dat het gerecycled is duurder is dan de virgin versie, zeg maar.
0: Een mooi voorbeeld, ja.
1: Waar ik zo benieuwd naar ben ook, want we gaan zo meteen daarover verder praten, is wat hebben jullie daar specifiek nu voor nodig? Zijn dat fondsen? Is dat wellicht loskomen van de kapitaalmarktunie? Hè? Want die strategische autonomie die gaat geholpen worden op het moment dat daar heel veel investeringen vrij kunnen komen. Dus dat is ook een juridisch verhaal. Maar waar kijken jullie zelf naar?
0: Ik denk dat Thor daar een heel goed voorbeeld van kan geven. Van wat we aan de plastic tafel hebben uitgedacht. Om extra volume in de markt te proberen te zetten voor gerecycled plastic. Hè?
2: Ja, er zijn een aantal dingen die denk ik cruciaal zijn. Heel veel investeringsbeslissingen hangen af van onzekerheid. Ja. Het wegnemen van onzekerheid is eigenlijk het allereerste wat je moet doen. Dan heb je nog geen extra geld nodig. Dan moet je gewoon aangeven, zo gaat de wetgeving eruit zien. Zo interpreteren we die. En deze randvoorwaarden zitten daarbij. Dus dat is echt een politieke taak. Als bedrijf moeten we ook aangeven, zoveel gerecycled plastic gaan wij inkopen. En dan wachten wij niet tot 1 januari 2030. Wij gaan alvast dat nu doen. Zodat we ook leren. We moeten die supply chains opzetten. De nieuwe leveranciers onboarden heet dat dan. En daarmee kan je niet te lang wachten. Dus dat doen we eigenlijk al sinds 2010. En we denken dat als we dat gezamenlijk doen met meer bedrijven. Dan krijg je grotere volumes. En die investeringsbeslissingen worden dan ook over grotere volumes gedaan. Dus als je een testje doet. Gaat het misschien over 100 gram of een kilo. Mm-hmm. Als je naar een demofabriek gaat. Gaat het misschien over 100.000 kilo. En een echte fabriek gaat over 50 of 100 miljoen kilo. Dus die opschaling gaat echt exponentieel. Dat is ook een voordeel, omdat wij dan niet alleen als Unilever dat willen doen, maar dan willen wij heel graag samenwerken met concurrenten of met retailers die onze producten afnemen, want dan krijg je grotere volumes van. En de stap die we hebben proberen te zetten is dat signaal te geven. Hoeveel willen we dan nu alvast gaan inzetten richting 2030, zodat we een soort van ingroeifase hebben. Nou, ik denk dat daar ook een goede reden voor is om dat te doen. En dan help je de sector ook. Dat moet je niet alleen maar importeren. Want dan help je de sector niet.
1: Want wat los van eigenlijk de technologische vraagstukken. Want ik bedoel, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Er moeten compleet nieuwe productielijnen neergezet worden. Zijn er nu bepaalde grondstoffen of bepaalde materialen die op dit moment eigenlijk dus al goed gerecycled worden? Ik noem net als voorbeeld beton. Zijn er nog meer van dit soort voorbeelden waar jullie eigenlijk naar kijken en kunnen kijken of daar een blauwdruk uit te halen?
0: Dat is juist het mooie. Technologisch is er enorm veel mogelijk. Ja. Juist omdat we zo'n rijk geschakeerde plastic industrie en keten in Nederland hebben opgebouwd. Met ook tal van gerenommeerde instituten. En het is echt het kennisniveau is ongekend. Je ziet dat er gewoon technologisch heel veel mogelijk is. Zelfs de hardere plastics. Ik neem een voorbeeld van Trenseo. Dat is een styreen gebaseerde polycarbonaat maken ze. Het zijn harde plastics die in de lampenkappen worden gebruikt van Signify, meen ik. En die kunnen ze via een bepaalde technologie, gasification noemen we dat, kunnen ze dat weer tot op de moleculen terugbrengen, zodat er weer harde polycarbonaat plastic, echt gewoon heel, heel waardevol materiaal. Dat is op pilotschaal in Terneuzen. Het is een afsplitsing van Dow Chemical. Is dat ontwikkeld. Maar de fabriek gaat nu gebouwd worden in China. Dus ja, dit zijn dus van die voorbeelden dat je ziet dat in de technologie. En dat is meteen ook een voorbeeld van alle technologieën om plastic circulair te maken. En er zijn er vele en verschillende. Hebben ook allemaal een andere route in wat ze nodig hebben. Want sommigen zitten nog in een beginstadium.
2: Misschien antwoord op jouw vraag is bijvoorbeeld blik en metaal. Ja. Daar betaal je geld voor om dat te mogen recyclen, want het eindproduct is nog meer waard. Plastic, daar krijg je geld voor. Je krijgt eigenlijk een berg plastic en een zak geld om het te gaan verwerken. Ja, die situatie is natuurlijk onwenselijk. Als dat materiaal waardevoller wordt, dan krijg je het zelfs met blik. Bij glas is het ongeveer gelijk. En dan gaat het vanzelf, zeg maar. Dan gaat het in ieder geval een stuk makkelijker. Ik denk dat sommige plastic types daar wel naartoe kunnen werken. En anderen hebben nog wel een x aantal jaren dat nodig.
1: Neem bijvoorbeeld veel gebruikte petfles.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hoe is het daarmee? Want dat is natuurlijk iets waar jullie veelvuldig... op inzetten ook.
2: Ja, PET heeft natuurlijk een ander inzamelsysteem. PET voor dranken. Dus dat is een statiegeldsysteem.
1: Merk je dat het daardoor makkelijker wordt?
2: Ja, want je krijgt eigenlijk controle over de stromen. Maar je kan niet op elke verpakking statiegeld gaan heffen. Want dan moeten consumenten met een volle kar naar huis en met een volle kar weer terug. En dat is vrij inefficiënt. Maar het principe dat je dat aan de achterkant heel goed regelt... is wel heel sterk. Want dan zeg je eigenlijk als producent... ik wil een fair share. Ik wil een aandeel van wat ik op de markt heb gebracht... ook terug hebben. Want dat is mijn kwaliteit. En ik weet dat die goed is. En daar ben ik ook zo goed in... dat ik dat ook weer in durf te zetten. Dus daar heb ik geen voedselveiligheidsrisico. Dus van een groene fles iced tea... kan je weer een groene fles iced tea maken. En van een paarse fles shampoo... kan je weer een paarse fles shampoo maken. Dus dat systeem kan wel. Maar wij denken niet dat je voor elke verpakking... de consument moet vragen om het weer in de winkel terug in te leveren... en de winkel wil ook geen inzamelpunt worden van alle verpakkingsmaterialen. Dus we moeten toch een route bedenken daaromheen. Maar het principe is zeker waardevol.
1: We gaan zo verder praten. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: today, Swedish Taboo.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: In Let's Talk Business vandaag heb ik hier te gast Drea Berghorst. Zij is Managing Director Nederland voor Plastics Europe Nederland. En Thor Tummers van Unilever. We hebben het over recyclebaar plastic. Hoe kunnen we die industrie sneller laten groeien? En het stagneert, blijkt uit een rapportage. Zijn er nog meer eigenlijk onderwerpen uit deze rapportage? Want we kunnen natuurlijk nooit in dit uur helemaal bespreken. Maar waarvan je zegt van ja, die vind ik wel heel interessant om te benoemen. Ik wil straks natuurlijk heel graag hebben over start-ups. Van ja, hoe hou je die dan in Europa? Want het gaat natuurlijk over die strategische autonomie, ook voor de Europese industrie. Wat staat daar nog meer in bijvoorbeeld?
2: Wat ik zelf, en dan zoom ik even in voor Nederland, hè, want tweejaarlijks kijken we dan ook op specifiek landen, hoe doen ze het dan? Nou, dan zie je dat Nederland qua productie het meest verliest, het snelst verliest. Dus dat is echt wel alarmerend. Europees loopt het allemaal terug, maar in Nederland nog iets harder qua plastic productie, dus primair. En daardoor komen dus ook de alternatieven voor fossiel onvoldoende van de grond. Maar dat hadden we al gezegd.
0: Ja.
2: Maar wat daar... ik ben ook een optimist. Dus als ik dan ook kijk naar voor Nederland wat er wel goed gaat, is dat we ten opzichte van de rest van Europa hier qua infrastructuur die we nog wel hebben, downstream zeggen wij dan, ook heel veel potentie nog hebben wat we gewoon laten liggen, wat we wel kunnen benutten. Dus als je gewoon daar een goed plan voor de middellange en lange termijn opzet.
0: En heb je het dan eigenlijk over dat we, we zijn een land met een goede infrastructuur, goede bereikbaarheid. Is dat eigenlijk waar je op doelt? Met name de havens waar je natuurlijk gebruik van kan maken.
2: We hebben hier alle schakels van de keten hebben we hier. Ja. Dat hebben we ook ervaren een jaar geleden. Exact een jaar geleden zaten we de laatste hand te leggen aan het advies, eindrapport van de plastic tafel. Dat waren alle partijen in de keten van begin tot eind. Inclusief maatschappelijke organisaties die daar probeerden een pakket neer te leggen. Waarmee we zeg maar dit toch in een andere vaarwater kregen. En die versnelling erin kregen om ook in co-creatie met de overheid te kijken van wat kunnen we aan knelpunten wegnemen. Hoe kunnen we het versnellen? Hoe kunnen we als Nederland inderdaad een voorsprong nemen? En dat was wel onder de druk geboren van een nationale norm die werd teruggedraaid en een heffing die werd verlegd naar de afvalsector. Dus het was wel enigszins
0: twee jaar geleden
2: afgedwongen.
0: Was het ongeveer.
2: Deze een jaar. Het is exact een jaar geleden dat het eindrapport verscheen.
0: Precies. Ik heb daar ooit een frisdrankfabrikant ook over gesproken. Dus ik herken het verhaal een beetje.
2: Ja.
0: Maar waar ik ook benieuwd naar ben, want we hebben net geconstateerd.
2: Maar dat zouden we weer op moeten pakken.
0: Ja.
2: Was eigenlijk wat ik nog even af wilde maken.
0: Nee, precies. Nou, maar volgens mij komen we uiteindelijk ook wel weer op dat stuk. Maar waar ik benieuwd naar ben is, Nederland loopt ergens voor met de industrie, maar daar blijkt ook uit dat er fabrieken gesloten worden. Hoe zou je die fabrieken kunnen typeren? Zijn dat start-ups of zijn dat wel fabrieken die al behoorlijke volumes kunnen produceren?
2: Nou, ik praat voor een heel groot deel voor de gevestigde industrie. Hè? En dat is wel het fundament, denk ik, waar je ook waar je ziet dat ook start-ups en nieuwe ontwikkelingen uit voortkomen. Dus in dat opzicht, nou, nogmaals, is het gewoon heel zorgwekkend dat we dat de primaire productie dat afkalft en dat de investeringen om die fabrieken die hier 50, 60 jaar geleden zijn gebouwd, die infrastructuur, dat die investeringen niet hier komen, maar dat die naar elders vertrekken. Want uiteindelijk op de langere termijn is dat denk ik ook niet goed voor het investeringsklimaat van allerlei nieuwe chemische ontwikkelingen en nieuwe technologieën die hier nu die ook proberen heel acuut hun ontwikkeling gefinancierd te krijgen voor de next fase. Hè? Dus we zijn allemaal van elkaar afhankelijk, maar we hebben ook allemaal weer net wat anders nodig op de korte termijn. Vandaar ook steeds mijn pleidooi. En dat vinden beleidsmakers en politici ook wel ingewikkeld. Maar ja, je moet wel een plan hebben. En je moet een duidelijke richting hebben. Duidelijkheid is wat alle ondernemers je zullen vertellen, dat hebben ze nodig. Ja, duidelijk, stabiel beleid. Ja, weten waar ze aan toe zijn voor de langere termijn.
0: En dat dan heb je ook te maken met, hè, want het is toch een nieuwe techniek met startups bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het verleden, startups, veel tech-startups zijn eigenlijk allemaal Europa uitgetrokken omdat ze hier de investeringen niet kregen. Dus het investeringsklimaat bleef achter. Is dat ook de reden dat als je dit zou vergelijken met in dit geval recyclebare plastic, ook iets waarvan jullie denken van nou, was dat niet snel veranderd, gaat het hiermee hetzelfde gebeuren?
2: Ja.
0: En missen we weer de boot?
2: Ja, dat is al aan het gebeuren. Hè. We zien dat China is de grootste producent van gerecycled plastic nu. Maar ook andere landen in Azië en in de Verenigde Staten, waar energie goedkoop is, daar is het ook heel makkelijk om een gerecyclede plastic fabriek dan daar van de grond te krijgen. Dus ja, die stromen die gaan elders heen. En dat is al aan het gebeuren. En ik denk dat voor mijn tak van de industrie, niet voor de delen in Nederland waar dat heel erg wordt gevoeld. Hè. Ik 2 weken geleden kondigde Dow aan, 600 mensen in Nederland gaan naar uit. Dus de signalen zijn er.
0: Staat zwaar onder druk.
2: En dit kost gewoon heel veel werkgelegenheid. En dit gaat. Ja, dit is al een paar jaar aan de gang dat we horen over fabriekssluitingen. En heel veel is al dicht. En dat is heel zorgwekkend.
0: Is energie per se altijd de oorzaak? In dit geval bij jullie industrie? Of speelt er meer?
2: Er speelt veel meer. Energie is wel een factor. Want we zien dat we gewoon duurder zijn dan ook de ons omringende landen in Europa. Maar daarnaast maken we het in Nederland ook erg ingewikkeld. Eisen die weliswaar op papier kloppen, maar in de praktijk, mag het nou wel of niet? Dan gaat het ook over wanneer mag je plastic ook als grondstof gebruiken. Daar zijn ook allerlei regels voor. Afvaltransporten. Ik kan een eindeloze lijst van randvoorwaarden maken die best wel ingewikkeld zijn. En waar we ook gewoon als industrie last hebben van Europa. Kom eens gewoon met 1 kader wat voor alle landen geldt.
3: Misschien kan ik een beetje toelichten ook over de scale-ups. Dus ik denk dat het rapport laat een alarmerend beeld zien van bedrijven die gaan productie verliezen en dus reorganisaties doen. Daarmee heb je het nog niet over wat je gaat missen, wat misschien wel heel mooi opgebouwd kan worden. En dat zijn scale-ups die innovatieve technologie hebben bedacht. Die hebben ruimte nodig, die hebben financiering nodig, een snel vergunningstraject. Soms hier en daar een beetje extra hulp in de vorm van subsidies of cofinanciering vanuit bedrijven. Als je dat vergelijkt met de VS bijvoorbeeld, dan is het niet een beetje beter, dan is het 3-4 keer beter.
0: Dus dat is eigenlijk feitelijk al bewezen.
3: Ja, en als je dan een kleine scaler bent, dan zeg je, ik ontwikkel die wel hier, want ik heb allemaal slimme chemici hier en ik heb een goed contact met autoriteiten om dingen te testen. Maar als ik mijn fabriek ga bouwen, dan doe ik het in de VS. Want of in Zuidoost-Azië of rondom Saudi-Arabië. Want daar krijg ik de ruimte, de snelheid en de financiering.
0: Ja, daar kennen we natuurlijk alle uitspraken van Trump weer bij. Van hè, laat maar stromen. De grondstof in dit geval. Gewoon op de ouderwetse manier toch ook.
3: Ja, die hoeft de transitie misschien niet te maken.
0: Nee, dat vind ik
3: niet
0: zo belangrijk.
3: Nee. Maar de transitie wordt wel gemaakt omdat in Europa die wetten er wel zijn om het te verplichten. Maar dat zou je ook graag in Europa als investeringskans willen zien. En dan krijg je dus ook innovatie van en banen en investeringen. En dat is een positieve spiraal. Ja. We zitten nu helaas in de negatieve spiraal.
0: En waar ik dan zo benieuwd naar ben, want er wordt allerlei wetgeving ontwikkeld. Daar is nu ook de belofte, we gaan vereenvoudigen. Dat zie je op allerlei fronten. Is dat aan de gang? Maar waar is dan misgegaan bij de ontwerpen? Worden jullie wel voldoende meegenomen in wetsontwerpen, dat soort zaken?
2: Nou, ik denk dat een fundamentele fout, een beperkend inzicht, laat ik het zo maar zeggen, is dat naar circulariteit heel lang gekeken is vanuit het perspectief van milieu, afval. Ik begon ook al te zeggen, iedereen denkt bij plastic ook aan, ook helaas heel veel negatieve zaken. Terwijl het een fantastische uitvinding en heel goed materiaal is. Maar we zijn het allemaal over eens. Plastic hoort niet in het milieu. Maar laat nou circulariteit ook een fantastische kans zijn om ook iets te doen aan dat afvalprobleem. en te zorgen dat je het in de keten houdt. Maar dan moet je niet louter door die economische of door die milieubril kijken. Maar dan moet je het ook als een industrie en
0: je moet economisch een sluitende business case zijn.
2: En een innovatie. Ja. En je moet zorgen inderdaad dat het ook aantrekkelijk wordt om daarin te investeren in die toekomst. Ja. Dat willen bedrijven. Want die zien dat ook als een enorme kans. Omdat Europa is de bakermat van plastic. En nog heel veel hoogwaardige materialen worden hier. De innovaties wat Thor net ook als voorbeeld gaf. Men wil hier die innovaties doen en zou ook de vervolginvestering wel willen doen als we dat aantrekkelijk maken. Maar dat is dus wel als we met z'n allen, en ik denk dat we dat maatschappelijk gezien, ja, willen we dat. En dat is ook het goede streven, dat we de economie veel duurzamer maken. Ja. Hè, want we kunnen niet doorgaan met alles maar verbruiken.
3: Dat de wetgevers die consulteren wel degelijk bedrijven. En die proberen echt wel inzicht uit de markt te halen. Ik denk dat een van de nadelen is dat ze ook verkeerde signalen krijgen. Een van die signalen is bijvoorbeeld, consumenten zijn prima bereid om meer te betalen.
2: Ja.
3: Voor dierenwelzijn, voor eerlijk loon, voor duurzamere ingrediënten.
0: Daar is gewoon een kentering gaande.
2: Ja, dat
3: is gewoon niet zo.
0: Je moet die verantwoording ook nemen. Dat is geen discussie meer.
2: Nee, dat is niet zo.
3: Nee, dus als je als wetgever dat signaal krijgt, dan denk je, nou, ik kan dit allemaal prima doen, want dat komt wel goed. En in de praktijk komt dat dan dus niet goed. En zeker niet als je bedrijven ook wil stimuleren om bovenwettelijke inspanningen te zetten. Dus ik denk dat wetgevers weten wel degelijk wat de effecten in de praktijk zijn, maar ze krijgen onjuiste signalen over het gemak van die transitie. En dan is de praktijk vrij hard en dan zie je dat dergelijke innovatieve start-ups het niet halen. Terwijl iedereen er eigenlijk over eens is dat het wel een goed idee is.
2: En dat is denk ik ook een heel erg belangrijk element wat je aansnijdt. Dat we moeten ook kijken naar consumptie. Hè? Want consumptie neemt toe. De plastic consumptie in Nederland. In Europa vlakt het af. Dus we hebben het gewoon ook nodig. Voor verduurzaming. Want het is ook als je kijkt naar auto's. Het maakt het lichter, sterker. Dus het is een interessant rapport van het PBL verschenen gelijktijdig. Mm-hmm. Waarin ze verschillende visies over plastic naast elkaar hebben gezet. En daar zie je ook in dat maatschappelijk heel erg sentimenten die bij de politiek binnenkomen natuurlijk. Het voorstellen van
0: iedereen die,
2: het is een kraan die kunnen precies, we dicht doen.
0: Iedereen denkt aan bijvoorbeeld hebben plastic aan plastic soep.
2: Ja.
0: Als voorbeeld.
2: Ja.
0: Maar dagelijks leven, we ontkomen er eigenlijk niet aan.
2: Nee, het is een essentieel materiaal. En nogmaals, we zijn het allemaal eens dat we het moeten verduurzamen. Dat we ook moeten afschalen van fossiel. Dat we het van andere materialen moeten maken. Maar dat is ook niet een knop die je zomaar omzet. Dat is een enorme transitie. En die transitie willen we maken. Die kunnen we maken. Maar dan moet je daar ook een duidelijk richtinggevende stip op de horizon zetten. Ja. En daar ook een plan op zetten.
0: We hadden het net al even over de ketensamenwerking. Want volgens mij is dat cruciaal om dat goed met elkaar te laten samenwerken. Hoe volwassen is die ketensamenwerking op dit moment volgens jou, Thor?
3: Ik denk het toch nog wel in een prille fase. Er zijn goede voorbeelden en er wordt echt wel samengewerkt in projecten. Dan moet je denken aan kleinschalig, innovatief, nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen. En dat werkt op zich. Laat dat vooral doorgaan. Als je echt kijkt naar opschaling en bijvoorbeeld standaardiseren, kan je ook bepaalde problematische materialen uitfaseren en er echt mee stoppen. Dan zie je dat er toch altijd wel een deelbelang is om te zeggen, nee, ik ga dat toch even doorzetten. Want ik heb wel een paar klanten die dat willen. Of zullen we samenwerken? Ja, maar dan ga ik jou wel een factuur sturen en dan moet jij die maar betalen en dan noem ik het samenwerking. En ik denk dat er nog heel veel van dat soort voorbeelden zijn. Dat noem ik nog niet echt ketensamenwerking. Daar zit ook gewoon deelbelang in en commerciële kansen. En ik ben daar helemaal niet tegen, maar ik denk wel dat de oproep tot samenwerking is makkelijker gedaan. Maar als je door gaat kijken, wat verwacht je dan van de ander? Moet ik de verpakkingen aanpassen als Unilever zijnde? Moet mijn leverancier aanpassen? En dan wordt het al moeilijker. Dus als je eerlijker bent over wat verwacht je van de ander en welke stap ga je zelf zetten om die transitie te begeleiden, nou dan wordt de groep al een stuk kleiner.
0: Stel je nu voor hè, dat de concurrentie van buiten Europa level playing field is. Schoon gelijk. Probleem is opgelost. We hebben eerlijke regels, wetten, regelgeving. Iedereen produceert onder dezelfde voorwaarden. Waar zit dan nog de grootste uitdaging?
2: Goh. Ik denk, en dan praat ik even puur. Hè, Thor gaf net aan qua samenwerking. Hoe dat is vanuit het perspectief van een grote multinational. En ik praat vooral met beleidsmakers. Ja. En met politici namens het collectief van de plastic producenten in Nederland. En dan denk ik vooral dat we als Nederland de blik openen. En gewoon... ook ons gedragen als een klein land in een grote wereld. En zien hoe we ook samenwerking in Europa. Als Nederland van oudsher, ja, ik loop al wat langer mee. Waren we altijd heel erg ambitieus in Europa. Maar
0: eigenlijk
2: maakten we het ook waar.
0: Buiten de postzegel kijken.
2: Buiten de postzegel kijken. En zorgen dat we Europees ook samenwerken. Om die goede wetten en regelgeving voor Europa. Om te zorgen dat we hier die weerbare economie en duurzame samenleving neerzetten.
3: Ja, ik denk misschien aanvullend. Ik denk dat jouw stelling is heel interessant. Stel dat dat level playing field er is. Ik denk dat een van de uitdagingen die ik in het begin noemde. Je hebt dus financieel los je dan redelijk op. Juridisch los je redelijk op. Technologisch ontwikkelt er veel. Eentje die dan nog wel bestaat is organisatorisch. En je hebt het over ongelooflijke hoeveelheden. Mensen kunnen zich daar bijna geen voorstelling van maken. Maar ik zou iedereen willen aanmoedigen om een keer bij een grote recycler of een inzamel of een sorteerder te gaan kijken. En dan zie je pas wat voor over extreme hallen dat gaat. En online kan je dat ook wel vinden. Dat stuk is nog wel een interessante uitdaging. Hoe ga je ervoor zorgen dat die bergen met ingezamelde materialen uiteindelijk weer in nieuwe producten terechtkomen? En dat zijn twee ketens aan elkaar koppelen die tot nu toe heel weinig met elkaar van doen hebben. Want de een krijgt gewoon super schone nieuwe grondstoffen en de ander schuift het erover in.
0: Ook hier zou je een parallel mee kunnen trekken, bijvoorbeeld bij de goedkope kledingindustrie. He, want daar bergen
2: zeker
0: stoffen die eigenlijk gewoon niet meer terug in de keten kunnen, omdat ze gewoon niet voldoen aan de standaarden die men wenst, toch?
2: Ja, nee, voor een deel denk ik hetzelfde beeld. Ja, er blijven altijd van die bergen over. Ik reed toevallig inderdaad dit weekend door het havengebied van Gent en dan zie je ook dat circulariteit is ook wel... kost veel ruimte en het is ook veel meuk, zeggen wij thuis, en rotzooi.
0: Maar het is bijna vergelijkbaar eigenlijk met het datasysteem. Hè? Dus zorg dat je goede kwalitatieve data hebt.
2: Ja.
0: Dan pas gaat je systeem werken. Dat geldt ook voor grondstoffen, toch?
3: Dat geldt identiek. Dus je moet zorgen dat als je iets ontwerpt, of het nou een verpakking is, of een plastic product, of een t-shirt,
2: exact,
3: of textiel, dan moet je eigenlijk al rekening houden hoe wordt dat uiteindelijk ingezameld en kan het dan weer circulair ingezet worden. Het geldt zelfs voor elektronica. Je kan dat allemaal op elkaar persen en lassen, zodat dat niet meer los kan. Maar als je daar in design rekening mee houdt, dan kan je er daarna nog veel meer mee. En als je dat niet doet vanuit het milieu, doe het dan vanuit de waarde. Het is gewoon geld waard. En daarom zie je dat sommige circulaire stromen wel groot zijn en andere veel kleiner.
0: Dus je noemde aluminium eigenlijk als voorbeeld ook.
2: Precies, dus we moeten ook wel toe naar juist innovatie in het materiaal, zodat we ook minder grondstoffen gaan gebruiken, uiteraard. Ja.
0: Maar wat zijn de concrete stappen? Als jullie het voor het zeggen zouden hebben, als industrie, maar ook als afnemer, die er nu gezet moeten gaan worden?
2: Ja, dat zit hem denk ik veel meer in de dingen bij elkaar brengen. En zorgen dat we vanuit hetzelfde plaatje richting waar werken we naartoe, gaan kijken naar wat moeten we dan één doen. Ja, ik praat toch voor de industrie om te zorgen dat de plastic industrie die we hier hebben, dat we die hier houden. Dat we zorgen. En dat is, dat is ook geld. Of ondersteuning voor die industrie. Maar dat is voornamelijk ook, denk ik, een allocatieprobleem. Want we hebben een klimaatfonds. En we hebben ook gewoon de energietransitie gezegd. Wat vinden we belangrijk genoeg, ook maatschappelijk, om dat te financieren. Het is altijd een vorm van cofinancieringen. Zorgen dat die investeringen weer... Dat die bedrijven weer gaan investeren. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Precies. En welke overheid moet hier als eerste de stap zetten? Is dat de Nederlandse overheid? Of moet Nederland toch bij wijze van spreken op Brussel wachten? Of andersom Brussel moet gaan activeren?
2: Nee, dit moet ook Nederland doen. En tegelijkertijd moet Nederland ook als de wiede weergaar zorgen dat ze met de goede dingen in Brussel aan tafel komen. Want daar wordt nu op dit moment over al dit soort vraagstukken van hoe gaan we de Europese industrie helpen? Hoe gaan we instrumenten maken die zowel investeringen aanjagen als ook zorgen dat we gewoon iets aan de grenzen gaan doen op handelsgebied? Nou, concurrentiekracht, weerbaarheid. Europa is wakker, maar we horen nog eerlijk gezegd vanuit mijn brancheperspectief weer iets te weinig. We horen wel de goede taal, maar we horen nog iets te weinig wat Nederland gaat doen met ons.
0: Om een voorbeeld te noemen, de Industrial Accelerator Act is daar een voorbeeld van. Is dat op dit moment iets wat wel, waarvan je een bepaalde beweging ziet? Werkt dit?
3: Ja, ik denk dat dat een heel goede denkrichting is. Dat is echt veel meer vanuit het industriebeleid gedacht en veel meer vanuit strategische weerbaarheid en minder afhankelijkheid. Dus ik denk dat dat echt een bal is die in Europa ligt om daarmee door te gaan. Ik denk niet dat alleen maar aan wetgevers de kansen of de verplichting ligt in die drie prioriteiten. Ik zou ook zeggen, bedrijfsleven weet eigenlijk wel waar het heen gaat en moeten die investeringen ook nemen en moeten ook gaan kijken of ze dat meer in gezamenlijkheid kunnen doen. Wij proberen dat dus met concurrentie. Dat is echt een andere aanpak dan voorheen, want dan regel je eigenlijk je eigen winkeltje. En ten derde is het zo dat we als die randvoorwaarden aantrekkelijk zijn, dan kan je opschalen. En als je gaat opschalen, dan wil je eigenlijk innovatie blijven stimuleren. En dat is ook een gezamenlijke inspanning van overheden die daarvoor randvoorwaarden schetsen en cofinancieren. Kennisinstellingen, universiteiten en toegepaste kennisinstellingen die allemaal nieuwe technologie ontwikkelen. En bedrijven die daar gewoon ook als klant dus een lange termijn afnamegarantie zouden moeten geven. Als je dat soort stappen zet, dan denk ik dat die transitie vele malen sneller kan gaan. Dus niet alle ballen bij de Europese Commissie, maar wel duidelijkheid over wetgeving. En die Industrial Accelerator Act is daar een goed voorbeeld van.
0: Drea?
2: Ja, zeker. De Industrial Accelerator Act is de goede richting. Is de richting waar we naartoe moeten. Waar nog onvoldoende aanknopingspunten zijn, is voor chemie en plastic. Maar dat vindt echt op dit moment plaats met de Critical Chemical Alliance en Circular Plastic Alliance. Dat zijn platformen die door de commissie in het leven zijn geroepen om juist ook voor plastic en voor chemicaliën ook te kijken naar hoe krijgen we dan niet alleen de productie, hoe stimuleren we die, maar hoe zorgen we ook dat we vraag naar circulaire producten stimuleren. Hoe doen we gelijktijdig ook iets aan de Europese grenzen, aan de handelsstromen, zodat we ook onderscheid kunnen maken tussen fossiel en circulair plastic wat elders geproduceerd wordt. Nou, tal van ingewikkelde vragen waar de oplossingen en instrumenten moeten komen die in die Industrial Accelerator Act gaan landen. En die, dan noem ik er nog één, die heel belangrijk gaat zijn voor circulair plastic. Dat is de Circular Economy Act, waar Brussel nog dit jaar mee gaat komen. En waarvan wij ook zeggen als Plastics Europe, daar moeten een heel aantal dingen gewoon in neergelegd worden. Op tal van knoppen zijn moeten we gaan draaien.
0: De voorwaarden moeten eigenlijk.
2: Maar dan moet je die voorwaarden daar in die wet verankeren.
0: Ja, met andere woorden, we kunnen wel afsluiten. Er wordt aan gewerkt. Alleen dit moet nu nog een stuk sneller. Is dat de conclusie?
3: Nou, ja, wat mij betreft is dat wel de oproep.
2: Ja.
3: En we moeten dat zelf ook doen. Hè? Laten we eerlijk zijn. Er zijn dus heel veel redenen om te zeggen dat iets nog niet kan. Dat kan
0: maar het ecosysteem,
2: en we zitten ook niet
0: dat stil. Moet gaan functioneren. Precies.
3: Ja, klopt. En eigenlijk liggen die kansen er ook wel. En ik denk dat we vooral over de duidelijkheid en opschaling moeten hebben. En wat minder over überhaupt dat hele verre toekomst speelt. Er zijn natuurlijk altijd partijen die zeggen, ik zie een toekomst voor me zonder plastic. En anderen zeggen, ik zie een toekomst voor me met helemaal circulaire plastics. Nou, daar kunnen we nog jaren over praten. Maar
0: de trap moet iets meer treden krijgen.
3: Ja, exact.
2: Nou ja, het motto van het kabinet is aan de slag. Hè? Dus dat zijn wij ook. En dat gaan we hopelijk iets meer gecoördineerd ook. We hebben ook gezegd als Plastic Tafel van, maak plastic nou tot ook daadwerkelijk in je aanpak tot een speerpunt voor je industriebeleid.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio, voor dit gesprek. Nou, we hopen dat we over een jaar alweer vordering kunnen constateren, toch? Zou je kunnen zeggen?
3: Ja, dat durf ik wel op in te zetten.
2: Nou, daar sluit ik me bij aan.
0: Ja. Drea Berghorst, Managing Director van Plastics Europe Nederland en Thor Tummers van Unilever. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
4: Dit is New Business Radio.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteerden wist. Het gaat om en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
0: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Nou, welkom en fijn dat je weer kijkt en luistert bij een nieuw business update. Van een scherpe mobiele provider naar een complete speler voor het hele huishouden. Het telecomlandschap is continu in beweging en vandaag bespreken we dan ook weer een grote strategische verschuiving. Hollands Nieuwe bestaat inmiddels namelijk 15 jaar en groeit nu door. Een transformatie van een mobiele provider naar een full-service telecommerk, inclusief internet en tv. Achter de schermen is dit een enorme transitie geweest. Er is fors geïnvesteerd in technologie en een nauwe samenwerking binnen moederbedrijf Vodafone Ziggo om eenvoud en directe klantenhulp centraal te stellen. Van waar deze grote stap? Wat komt er allemaal bij zo'n grote transitie kijken? En wat zijn dan ook de vier belangrijkste pijlers? Dit en meer gaan we bespreken in deze nieuw business update. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Maurice Gillissen, director, en daarnaast ook Erik Tigges, lead customer en technology, beide bij Hollands Nieuwe. Heren, van harte welkom.
3: Dank u wel.
2: Fijn dat jullie er zijn. Eerst eventjes ook van harte gefeliciteerd. 15 jaar Hollands Nieuwe. Dat is al een hele mooie mijlpaal, kan ik me voorstellen.
3: Ja, absoluut. Nee, ja. Ja, we hebben het ook groots gevierd in mei en in juni.
2: Ja.
3: 15 jaar, ja, dus dat is al een tijd geleden, 2011. De wereld is flink veranderd. We zijn er zelf ook flink veranderd. En daar wilden we ook even bij stilstaan. Dus dat was heel mooi.
2: Ja, Erik, toch voor de mensen kan ik me bijna niet voorstellen die jullie nog niet heel goed kennen. Hollands Nieuwe, waar staan jullie echt voor?
4: Nou, wij zijn echt we noemen dat zelf een no-frills speler. Dus wij willen waarde brengen naar de klant door het simpel en gemakkelijk te houden. Maar wel een heel goed product te leveren met ook een hele goede service erbij.
2: Ja, die service is ook heel erg belangrijk iets voor jullie ook.
4: Zeker,
2: wel. Hè?
4: Ja.
2: En simpelheid volgens mij ook wel.
4: Ja, niet te veel keuzes. Makkelijk houden. Zorgen dat je goed of beter kan kiezen en het daar lekker bij houden. Dat is eigenlijk het idee.
2: Ja, hoe kijk jij dan op die afgelopen 15 jaar terug?
4: Nou, die afgelopen 15 jaar, daar ben ik zelf maar een anderhalf jaar deel van geweest.
2: Ja.
4: Ik ben vorig jaar begonnen, maar dat is een ontzettende rit geweest. We hebben in die tijd hard gewerkt aan het verbeteren van onze service. Tegelijkertijd internet en tv gerealiseerd. Dus dat is, het is echt een hell of a ride geweest.
2: Ja.
4: En ook met een ontzettend leuke club. Want het is een vrij kleine club, Hollands Nieuwe. We doen heel veel met weinig mensen. Maar dat maakt het zo leuk om samen te werken. En heel veel zelf te kunnen doen ook.
2: Hecht team dan ook?
4: Ja, heel hecht team. Ja. Ja. Nou, er zijn een aantal mensen zijn ook echt vanaf het begin, 15 jaar geleden, al gestart. Niet heel veel meer, maar er zijn er een paar die dus nog die hele historie hebben. En ik denk, ja, er zijn wel bepaalde kenmerken van de mensen die bij ons werken, die we dan met z'n allen ook delen.
2: Maurice, hoe kijk jij daar dan naar? Hè? Want Erik die zegt het eigenlijk al. Toch wel echt wel een hechte sfeer. Cultuur ook.
3: Ja.
2: Hoe zou jij zelf dan de cultuur omschrijven, jullie?
3: Nou, we besteden daar ook wel echt aandacht aan. Het is ook een skill-up. Eigenlijk binnen een grote corporate. Ja. Hè, Vodafone Ziggo.
2: Ja.
3: Op onze eigen plek binnen het pand. En we waren al wat kleiner. Een jaar of twee geleden waren we een stuk kleiner dan nu. Dus we groeien ook een beetje uit onze voegen daar. Maar we weten elkaar te vinden. Hè? Dus we groeien naar elkaar toe. Ook met de club eigenlijk van Erik. Zitten korte lijntjes, zorgen dat we de dingen niet laten liggen. Maar en ook niet echt heel erg discussie hebben over wie iets moet doen of wie iets moet oppakken. Maar gewoon samen erin staan, dat is wel echt heel belangrijk. Dat is ook echt elke dag voelbaar. Je voelt ook heel erg, als je iets goed doet, dat je collega daar profijt van heeft. Of andersom, omdat je zo dicht bij elkaar zit. En dat versterkt wel ja, het gevoel van kwaliteit leveren, van het samen doen. En dat is al 15 jaar zo, weet ik van die collega's die er nog zijn.
2: Yeah.
3: Ik ben er zelf 5 jaar iets langer ingestapt. Toen was het ook meteen voelbaar. En ik geniet daarvan. En ik wil dat alleen maar meer versterken. En je merkt ook dat heel erg wordt bewaakt. Niet alleen door mezelf, maar ook door mijn collega's. Ja.
2: Echte team spirit dus, als ik het zo hoor. Nu een nieuwe grote stap na 15 jaar.
3: Ja, die was... Dat is een flinke stap,
2: nou,
3: inderdaad.
2: Zeg dat.
3: Ja, dus
2: waarom? Waarom deze stap?
3: Waarom?
2: Want je zou ook kunnen zeggen, het is goed zoals het is.
3: Ja, dus we noemen onszelf ook.

0: gewoon goed. Hè? Dus dat is een beetje een no-frills gedachte. En gewoon goed de basis leveren. En niet veel toeters en bellen die wij niet nodig vinden. Of die onze klanten niet nodig vinden. Waarom we dit wel nodig vinden, is eigenlijk ook wel de basis. Hè? Dus de basis op mobiel staat gewoon heel goed. Dus zowel de processen, IT als de producten. En dan merk je toch dat het ook wel meer kan. Dat je ook eigenlijk in de markt van internet en televisie ook wel een simpelere, duidelijkere variant kan neerzetten. Ja, dan intern natuurlijk uitgebreid over gehad. En wie kan het dan beter dan een merk wat dat al uitstraalt en al doet. Ook al best wel grote scores heeft op die vlakken. Ja, toen hebben we het helemaal zelf gebouwd. Hè? Dus Greenfield, zoals ze dat noemen in IT. Dus echt helemaal die IT-infrastructuur bouwen. Zodat je het zelf wil. Geen onnodige legacy, onnodige complexiteit. Een product wat daarbij hoort. Ja, nu klinkt het allemaal heel makkelijk. Maar dat is wel natuurlijk even een aanloopje. Maar ja, ik denk dat de klanten waren er klaar voor. Wij zelf waren er klaar voor. Ik denk dat de markt er klaar voor is. En die combinatie zorgt er dan voor dat wij in april dat hebben gelanceerd.
1: Ja.
0: En dan is het eigenlijk toevallig rondom ons 15 jaar. Maar het valt wel lekker samen op die manier. Ja,
1: ja, het is natuurlijk echt groei en uitbreiding.
0: Ja.
1: Nou zou je ook kunnen zeggen, ja, er is al enorm veel concurrentie. Waar zit dan het gat in de markt?
0: Nou, ik denk het gat in de markt zit wel echt op dat toch een andere doelgroep aanspreken dan het voorheen. Hè. Dus ook even Ziggo is natuurlijk onze andere merk.
1: Ja.
0: Is echt heel bewust voor de rijkere pakketten. Hè. Dus dat is veel keuze, veel extra's. Hè. Dus sport en dat soort zaken. Wifi, zeg maar het ontzorgen. Surfbeleid hebben ook winkels. En eigenlijk daar is een hele grote groep die daar geïnteresseerd in is. Dat is ook een grote groep die eigenlijk met minder af kan. Die zegt nou gewoon een goede connectie. Een tv-product, simpel, 50 zenders, heb ik voldoende aan. Hoef ik daar niet meer aan te denken. Service via met name de app. Anouk, onze voice en chatbot. Helemaal prima. En die groep die is er en die is ook groeiende. En wij denken dat daar dan ook een plek voor is voor ons om daar in te springen.
1: Ja, dus hier het eigenlijk ook weer heel simpel houden eigenlijk.
0: Ja, ja dat is wel het idee.
2: De rode draad.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en ik denk ook dat een koppeling is. We leren veel van onze mobiele klanten. Dus we hebben bijna 800.000 klanten daar. Die ook aan de internet- en televisiekant diezelfde behoefte hebben. Niet altijd kunnen vinden. Dus daar springen we ook op in.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Mooie stap die jullie nu ook echt zetten. Tegelijkertijd lijkt me dat ook een uitdaging. Ook in jouw rol ook weer, Erik. Technisch gezien komt hier natuurlijk ook wel heel veel bij kijken.
2: Nou, zeker. Ja. Ja, want Hollands Nieuwe was eigenlijk een VNMO heet dat. Dus een Virtual Mobile Network Operator binnen de context van Vodafone. Dan ga je nu ineens internet te lanceren. Dat is echt wel een ander product. Dus we hebben een ander systeem neergezet waarin we ons klantbeheer doen. Andere connecties gemaakt. En dat is echt een hele operatie geweest, ja.
1: Ja. Wat is de grootste uitdaging daarbij geweest?
2: Uiteindelijk ervoor zorgen dat met alle partijen waar je samen mee werkt. We werken zelf vanuit Hollands Nieuwe veel met partners. Dus we hebben een relatief klein team en veel uitbesteed. En dan heb je ook nog het achterland van ons moederbedrijf, waar we technisch ook op bepaalde plekken op inprikken. Hoe zorg je er nou voor dat iedereen precies weet van elkaar wat hij moet doen, hoe we de touwtjes aan elkaar knopen? Ik denk dat dat wel een van de grootste uitdagingen is. Ja, dus dat zit hem ook echt op communicatievlak. Hè? Zorg dat partijen elkaar goed begrijpen.
1: Ja.
2: En dat er goed wordt samengewerkt door het hele traject heen.
1: Ja, hoe zorg je daarvoor?
2: Ja,
1: dat is natuurlijk heel mooi gezegd. Hè?
2: Ja,
1: communicatie. Maar hoe doe je dat ook echt?
2: Ja.
1: Dat goed en simpel loopt ook met elkaar?
2: Dat is denk ik een van de leuke dingen. Want toen ik binnenkwam, toen was het project al wel gestart. Maar was het nog klein. Ons team van specialisten was begonnen met het bouwen van de eerste processen.
1: Ja.
2: En vervolgens zijn we eigenlijk al die partijen steeds meer bij elkaar gaan brengen. En dat doe je gewoon door continu te kijken wie heeft wat nodig. Waar zitten vragen? Wanneer moeten we met elkaar om tafel? Het is natuurlijk ook wel eens dat het soms knettert hè, in zo'n project. Omdat we dan toch niet helemaal scherp hebben. Moet jij het nou bouwen of moet jij het nou bouwen? Waar komt het dan precies bij elkaar? En je moet dat denk ik zien. Open op tafel kunnen leggen met elkaar. Daar ook eerlijk over zijn. Dat gaat dan niet over personen. Maar het gaat gewoon over waar hebben we het nou over? En dat dan gelijk beslechten. En ook niet dingen laten liggen. Maar gewoon nu om tafel.
1: Ja.
2: Dat is in ieder geval wat ik probeer te doen. Ook om snel door te kunnen.
0: Ja, en ik denk ook wel dat de energie was er eigenlijk vanaf dag één. Hè? Dus je zag dat mensen er ook behoefte aan hadden. En het is ja, als je bij een groot project kan beginnen wat echt iets nieuws neerzet, dan wil iedereen daar ook graag deelgenoot van zijn. Dus het was eerder dat we de structuur meer moesten aanbrengen dan dat we echt moesten motiveren of zo. Ja.
1: Dat scheelt in ieder geval heel veel.
0: Dat scheelt heel veel. En daar hebben we ook wel goed aan gewerkt hoor, daar in ieder geval. Maar dat ik denk dat het zat er meer in hoe hou je dingen simpel. En verval je niet in dingen zoals je dat voorheen ook deed. Hè? Dus dan, je hebt nu de kans om het echt simpel neer te zetten. Dat is denk ik aardig gelukt. Het zit ook in de timings. Hè? Dus er zit waarschijnlijk, wij hadden wat wensen hoe snel we live wilden gaan. Daar zat wat spanning en wat uitdaging in. Maar dat volgens mij hebben we dat ook allemaal goed gemanaged. Maar het vrij snel weet iedereen elkaar wel te vinden. Want het is een ultiem en een uniek moment. Hè? Ook collega's van... om echt even boven jezelf uit te stijgen en dit mooi neer te zetten. Dat is aardig gelukt, vind ik.
1: Ja, hoe zet je dat ook echt simpel neer? Hè? Want juist ook voor consumenten, als het gaat om pakketten, dan wordt het vaak een stukje complexer voor mensen. Dan hebben ze ook vaak die, ja, maar wacht even. Nu raak ik het overzicht vaak toch wel een beetje kwijt.
0: Ja, nou, heel veel met klanten praten. Ja. Heel veel klanten onderzoeken. Heel veel kijken naar de systemen zoals ze waren en waar ze dan misschien vragen. Of je zegt van nou, dit had ik al jaren aan willen pakken, want dat zou zoveel beter zijn. Maar dat is gewoon heel lastig in het systeem zoals het nu is. Mm-hmm. Nou, dat konden we gewoon weglaten. Ze hebben elkaar echt continu uitgedaagd. Als iets in 2 kliks kan, dan moet het niet in 3 kliks.
2: Ja.
0: Als iets, ja. En dat eigenlijk continu in voeden, elke dag. Nou, dat zit het. En dan continu weer toetsen van of de keuzes die je maakt, of die passen bij de klant en doelgroep die je voor ogen hebt. Dat de hele tijd door eigenlijk.
1: Een beetje trial and error, als ik het een beetje ook wel zo hoor. Zeg maar uitproberen, kijken, lukt het of niet?
0: Ja.
1: Testen.
0: Ja. Ja, dus we hebben heel veel prototypes gemaakt eigenlijk. En dan ga je ook weer met klanten doorheen.
1: Ja.
0: Zeggen we nog niet welk merk het is, want dan krijg je een beetje bias misschien. Maar wel echt kijken van oké, wat het boekje? Wat als je op de site? Wat als je dit? Nou, als mensen dan ergens verdwaalden, dat is niet simpel genoeg, niet duidelijk genoeg. En zo blijf je dat continu, blijf je dat verbeteren. En ik daarmee niet zeggen dat we er nu al zijn, want van iets lanceren is heel mooi. Maar dan krijg je de echte feedback natuurlijk van klanten.
1: Dat is het.
0: Dus je krijgt er continu vanaf dag 1. Dus was nu even vieren van nou, we zijn live, joepie. Hè, gesprek met collega's en journalisten. Dag daarna is het gewoon, wat komt er binnen? En wat zeggen die? En wat zegt dat over waar we nu staan? En dan vanaf dan zit je in een soort continue verbeterloop.
2: Ik denk dat die aanpak ook wel echt belangrijk is geweest. Er is bewust voor gekozen om het ook qua scope van het project. Dus niet alleen wat de klant ziet, maar ook wat we zelf bouwen. Dat nog redelijk beperkt is. Dat je daar wel live mee kan. Het is natuurlijk een bekende MVP-gedachte. Maar ga het maar vasthouden gedurende het hele traject. En ook accepteren dat je daarna nog echt allerlei verbeteringen te doen hebt. Ja, dat hebben we denk ik best wel strak gedaan. We zijn daar niet van afgeweken eigenlijk. Van onze scope die aan het begin al helemaal was bepaald. En dat helpt gewoon. Dat helpt gewoon om met meer betrouwbaarheid die eindstreep te bereiken. Of althans, mijn streep. Laten we zeggen de tussen milestone.
1: Ja, eigenlijk komt het wel continu terug. Hè? Dat simpele, dat eenvoudige, zeg maar. Ja. Dat is een heel belangrijke kernwaarde ook wel voor jullie. Dat wil je natuurlijk ook wel vasthouden.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk cruciaal.
0: Nee, dat is super cruciaal.
1: Ja.
0: En dat maak je ook heel bewuste keuzes op. Dus we maken ook keuzes dingen niet te doen. Terwijl je denkt, ja, dat zullen ongetwijfeld klanten zijn. Die we dan ook aantrekken. Die nu denken, nee, ons nieuw is niks voor ons. Maar dan verwater je gewoon in je strategie, in je positionering. Wordt het onduidelijker hè, ten opzichte van andere aanbieders. Waar je nou eigenlijk voor staat. En dat gaat op de lange termijn gaat het alleen maar ten koste van klanten aantrekken en klanten behouden, denk ik. Dus we zijn er nu heel streng in ieder geval.
1: Houden jullie elkaar daar ook echt in scherp? Om het zo simpel mogelijk ook iedere keer weer te houden?
2: Ja zeker. Ja,
1: ja?
2: Ja want op het moment dat je gelanceerd bent, dan ga je natuurlijk zien, hoe wordt het gezien in de markt? Wat vinden klanten fijn? Wat vinden ze minder fijn? En dan is het natuurlijk altijd zo dat met name vanuit commercie er al gauw nieuwe ideeën komen. Hoe je verder kan groeien. En terecht ook. Hè?
1: Ja.
2: Maar is dat nou handig om dat dan te bouwen? Maken we het daar niet mee te ingewikkeld? Hè? Daar hebben we natuurlijk wekelijks discussies over. En dat moet ook, denk ik. Daar zit dan de scherpte. En soms kiezen we wel en soms niet om iets te doen. Maar altijd wel met die gedachte in het achterhoofd van hoe houden we de... stick true to the proposition eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, belangrijk iets, denk ik, juist ook voor die bestaande klanten.
0: Ja.
1: Maar juist ook weer voor die nieuwe klanten als het gaat om...
0: En dat is het ook. Hè? Het is nog steeds onder één noemer, Hollands Nieuwe. Dus het zou ook een beetje raar zijn als onze bestaande klanten ineens zichzelf niet meer herkennen bij het merk waar ze lid van zijn. Dat vind ik altijd wel mooi als mensen dat zeggen. Want dat is niet klant, maar het is nog even net één tandje loyaler, om het zo maar te zeggen. En dat waarderen we dan als die zouden zeggen, ja, wat ze nu om aan het doen zijn, is niet datgene waar ik voor gekozen heb. Dus die houden ons ook een spiegel voor in dat soort dingen. Dus dat vind ik ook gewoon heel belangrijk om mee te nemen dan in de stappen voorwaarts.
1: Ja, jullie zijn natuurlijk een onderdeel van Vodafone Ziggo. Hè?
0: Ja.
1: Hebben jullie daar ook veel gebruik van gemaakt? Van die kennis,
0: absoluut,
1: maar ook qua techniek. Hoe gaat dat?
0: Ja, op meerdere punten. Hè. Dus één, we zitten gewoon hetzelfde pand. En het zijn gewoon twee hele sterke merken. En daar passen wij goed in. Het portfolio passen wij tussen. Ziggo is al heel ervaren met internet en televisie. En de dingen die goed werken en dingen minder goed werken. Dus ja, dan zou het een beetje raar zijn als je die informatie niet tot je neemt. Dus daar hebben we gewoon heel hecht samengewerkt. En echt wel ook wel heel duidelijk de verschillen aangebracht in de positionering en in de proposities, denk ik. Dus dat is heel goed. Met Vodafone ook. We gebruiken de netwerken op best wel veel punten. Processen zijn weliswaar anders. En de customer center is ook anders. Maar sommige dingen hebben we echt al gewoon hetzelfde.
1: Ja.
0: Dus dat we hebben alleen andere, ja, we maken er alleen anders gebruik van. En zetten alleen andere producten en minder keuzes. Meer basic soms, hè. Dus 50 zenders, terwijl je bij Ziggo veel meer zenders kan. Nou, daar maken we meer keuze in. Dus ja, en op IT-vlak idem dito, denk ik.
2: Ja, voor mij is het dus echt de vraag van wanneer wel, wanneer niet. Hè? Dus je wil op de juiste momenten wil je wel goed samenwerken en die afstemming ook zoeken. Ook bijvoorbeeld met architecten aan de Vodafone Ziggo kant. Hè? Want je kan, als je iets gaat bouwen wat ook linkt of raakt aan het achterland, dan moet het natuurlijk allemaal wel op een manier dat we dat met z'n allen begrijpen. Maar soms, ik denk, er is ook een fase geweest in het bouwen van internet en tv, waarin we juist even meer op onszelf bezig zijn geweest. Met name in de beginfase, ook toen ik net binnenkwam. En dat kan ook ontzettend helpen om dan veel meer voortgang te maken. Hè? Want meer mensen is ook meer vragen en meer ideeën. Maar dat wil niet altijd zeggen dat dan ook beter is.
1: Klopt.
2: Dus per fase of per onderwerp probeer je gewoon goed te kijken van ja, wanneer dan wel en wanneer dan niet. Niet samenwerken.
1: Ja, dus wanneer maak ik wel gebruik van, wanneer niet?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, want je wilt juist ook die identiteit ook bewaken, kan ik me voorstellen.
2: Zeker.
1: Want je wilt juist niet een kopie worden waar we het zojuist ook over hadden. Dat wil je juist
0: Nee,
1: niet.
0: Maar ook even Vodafone en Ziggo zijn ook niet op zoek naar een soort copycat, maar nee, dan goedkoper. Hè? Dus het is de rollen van alle merken worden heel erg erkend, herkend en gerespecteerd. Dus dat werkt gewoon supergoed.
2: En ik denk ook als daar kunnen we denk ik best eerlijk over zijn. Maar Vodafone en Ziggo hebben natuurlijk veel langere historie met ook een veel groter landschap met dus meer complexiteit. En eigenlijk willen we daar van Hollands Nieuw ook zoveel mogelijk weer van wegblijven. Dus we gaan er ook echt wel prat op dat we ook ons IT-landschap simpel houden en standaard houden en niet te veel customizations erop. En zeker als je dan iets nieuws kan bouwen, ja, doe dat dan in één keer goed.
1: Ja.
2: Op die manier. Dus dat, ja, daar proberen we ook ons wel een beetje te onderscheiden eigenlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk echt die doelgroepafbakening eigenlijk ook wel. Hè? Heel specifiek misschien ook wel op een specifieke doelgroep ook wel daarin richten. Die juist ook dat simpele wil hebben. Dat basic meer. Moet ik me dat zo voor me zien? Dat jullie echt op een bepaalde doelgroep dan ook daarmee gaan zitten?
2: Ja, nou, doelgroep,
1: of richten jullie meer op die klant die er al is?
0: Ik knik ja. Ja? Erik, ja, nee, ja, wel. Ja, tuurlijk, ja. Ja, dus we hebben twee smaakjes. Internet snel en supersnel. Maar we hebben ook tv alleen via de app, hè, dus geen box. Daar spreek je wel een bepaalde doelgroep mee aan. Dat is een bewuste keuze. Hè. Sommigen willen een box en willen toch een afstandsbediening. Nou, dat kun je allemaal zelf regelen. Maar dat bieden wij niet aan. Want we gewoon denken dat via de app voor een hele grote groep gewoon prima is. En eigenlijk de manier is hoe je tegenwoordig daarmee omgaat. Dus ja, dat zat wel een duidelijke doelgroep voor ogen die ook geen monteur per se nodig heeft. Je kunt het prima zelf installeren. Zo makkelijk hebben we het ook allemaal gemaakt. Er is altijd een monteur beschikbaar als je hem nodig hebt.
1: Ja, als maar, je het wel wilt, dan kan het wel.
0: Ja, dan kan het. Maar in principe kun je alles zelf regelen. En wil je eigenlijk zelf regelen. Dat is eigenlijk een beetje het profiel wat we in gedachten hadden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jij bent nu zelf, ben je anderhalf jaar hiermee ook mee bezig, hè? Ja. In het team. Wat vind je het leukste in dit hele proces tot nu toe? Misschien wel het grootste succes tot nu toe.
2: Nou, een paar dingen. Maar wat ik zelf ontzettend leuk vind is om iets te werken wat echt belangrijk is. Hè. Dus dit was een van de grote strategische projecten binnen Vodafone Ziggo. Waar wij dan als Hollands Nieuwe ook een bijdrage aan leveren. Dat het dan echt ergens over gaat. En dat er ook eigenlijk heel veel druk zit op de tijdslijnen. Dat vind ik dan ontzettend leuk. En
1: ja. Je houdt wel van die druk.
2: Ja, daar ga ik wel goed op. Ja. Dan, daar krijg ik gewoon energie van eigenlijk. En dan vind ik het dus onder die omstandigheden dus heel mooi om het team van specialisten gewoon met name hun werk te kunnen laten doen. En dan zelf echt bezig zijn met stakeholder management. Zorgen dat iedereen weet wat hij mag verwachten. Wanneer komen we dan? Tegen welk budget? En dat ook een beetje weghouden bij het team. Zodat de bouwers ook gewoon kunnen bouwen. Daar word ik heel blij van. Als ik dat op een goede manier voor elkaar krijg. Daar heb ik me echt voor ingezet, ja.
1: Ja, hoe is dat voor jou, Maurice? Waar word jij echt heel erg blij van?
0: Nou, ik herken me heel erg in dit beeld. Hè. Dus vanaf dag 1 aan begonnen. Dat was een mooie, ik weet niet zozeer of het een opdracht is. Of het zelf vond dat het moest gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel mooi. En dat je het dan in die tijd naar volle wasdom krijgt en lanceert. Dat is gewoon wel mooi. De energie die dan vrijkomt in zo'n groep van we gaan het fixen met z'n allen. Die is gewoon wel... Ja. Die is wel heel mooi. En ja, het was gewoon vorig jaar. En dit jaar is gewoon een groeijaar. In de zin van, je groeide nog steeds op mobiel. Maar je groeide qua collega's. Je groeide qua aandacht, zowel intern als extern. Dus het is gewoon wel heel mooi om te zien dat je van... We hadden het ook vergeleken laatst toen we 15 jaar bestonden. Een beetje van je tien, een beetje naar je tien en je puberjaren. Dat je echt jezelf weer een beetje opnieuw aan het uitvinden bent. Soms maak je een fout en dan leer je van... Soms voel je je heel erg oververzekerd. En dan kun je de hele wereld aan. Ja, in die fase zitten we nu al. Dat is hartstikke mooi.
1: Mooi. Jullie hebben daarnaast natuurlijk ook echt geïnvesteerd in technologieën. Dat zei ik natuurlijk ook al in de introductie. Op wat voor manier hebben jullie dat gedaan?
2: Ja, dus onze mobiele stack, om even in IT-termen te praten, die draaide op een bestaande omgeving. We hebben eigenlijk voor gekozen om internet helemaal op een nieuwe omgeving te bouwen. Dus daar waar alle klantprocessen lopen en alle integraties worden gelegd naar de omgeving. Een volkomen nieuwe omgeving, een standaard omgeving in de cloud. Dus daar waar je zorgen dat je daar echt weer helemaal on par bent. Dus ja, dus nou hebben we dus twee omgevingen naast elkaar staan. Maar op die manier hebben we daar dus invulling aan gegeven. En ik denk ook onze online omgeving, onze digitale processen. Alles is digital en mobile first. Dus we hebben dat gewoon helemaal goed neer kunnen zetten.
1: Ja.
2: Ja, dus eigenlijk zo. Ja.
0: De primaire lijn die we hebben met
2: opnieuw
0: onze
2: opbouwen,
0: klanten.
2: Greenfield. Ja.
0: Ja. Dus alles is digitaal. Dus we hebben geen winkels. De callcenters zijn er inderdaad voor het beantwoorden van vragen enzovoort. Maar... alles is digitaal, dus daar moet je dan ook in uitblinken. Dat is een van de verschillen die we opzoeken, ook ten opzichte van andere aanbieders. Ja, dan moet daar de IT en dan moeten processen en dan moet daar de voorkant, moet daar dan wel helemaal kloppen. Dus daar hebben we wel best wel veel tijd in gestopt.
1: Ja, en de usability is denk ik dan knetterbelangrijk. Hè? Ja. Wil je juist een goede service kunnen leveren, dan moet het juist allemaal ook heel soepel.
2: Ja.
1: Te vinden zijn, zeg maar.
2: Ja, zeker. Nee, ja, dus de customer journeys, zoals we dat met z'n allen noemen, volgens mij, die zijn heel goed uitgetekend door het team. En daar wordt ook goed samengewerkt tussen marketeers en business analisten en customer journey experts. Om helemaal uit te tekenen welke stapjes, kan daar nog een stapje uit? Moeten we dat wel vragen? Nee, eruit. En zo hebben we dat zo kaal mogelijk eigenlijk gemaakt, zodat jij gewoon in een paar kliks je product kan afsluiten. En ook in een paar kliks iets kan veranderen. En dat staat nu. Maar dat blijven we natuurlijk altijd doen. Dit is een ongoing battle eigenlijk. Om steeds meer drempels weg te nemen. En het gewoon zo frictieloos mogelijk te maken.
1: Ja, en ik neem aan dat jullie met AI daar ook nog wel weer
2: stap in
1: hebben.
2: Zeker, ja. Dat is natuurlijk echt wel weer de next story. Want dat maakt weer zoveel mogelijk. Hè. Dus de vraag eigenlijk op alle assen. Hebben we op dit moment vraagstukken lopen van hoe kan AI daar ons bij helpen? Ik moet er wel gelijk bij zeggen. Kijk, we weten gewoon dat er altijd nog situaties zijn dat je gewoon een mens wil spreken. Hè? Dus gaat AI dan zometeen ook alle klantvragen direct beantwoorden? Nou, zeker gaan we mee experimenteren. En zeker op bepaalde onderwerpen kan dat heel gepast zijn. Ben je snel geholpen. Maar er zijn misschien ook nog wel onderwerpen waar je gewoon nog een mens wil spreken. Dus voorlopig hebben wij ook echt nog wel onze callcenter agents nodig. En willen we die ook graag goed inzetten.
1: Ja. Ik denk dat ook knetterbelangrijk is. Hè? Juist dat persoonlijke aspect.
0: Ja.
1: Daar blijven mensen toch altijd nog wel behoefte aan hebben.
0: Ja, want je denkt bij digitaal dat het onpersoonlijk is. Maar juist probeer je daar zo persoonlijk mogelijk te zijn. En alles inspelen op de behoeftes van de klant. Hè? Dus we hebben ook best wel... een mobiele kant, wat een oudere klantenbestand. Ja, die gaan nog gewoon echt graag bellen. En een mens aan de telefoon hebben, wat ik heel goed begrijp. Anderen willen het misschien snel, die houden niet meer zo van bellen. Ja, zo wil je voor iedereen, voor ieder wat wils, eigenlijk zoveel mogelijk inspelen op de wensen van de klant.
2: Maar wat we dus wel doen is...
0: helpen.
2: Ja, zeker, want de agents worden nu wel veel meer ondersteund met AI. Daar hebben we ook allerlei initiatieven lopen. Dus als jij een gesprek hebt gehad, dan wordt er automatisch een verslag gemaakt. Dat verslag wordt onderdeel van het totaal. Daar kunnen we weer eigenlijk de kerninzichten uitdelen. Dat komt al gelijk ter beschikking van het team.
0: Ja.
2: Daar gaan we alweer zoveel harder eigenlijk dan dat we dat deden. En waar heel veel tijd eerst in ook ging zitten. En je het nooit volledig kunt doen. Kun je het nu wel volledig doen. En het is nagenoeg instant. En dat is echt wel een soort spannend hoor. Dat geeft ook weer een versneller eigenlijk om verbeteringen door te voeren.
1: Dat is het. En jullie hebben al een award gewonnen wat dat betreft. Zeg maar, als het gaat juist ook. Hè, die customer experience. Hè, juist een goede service kunnen leveren. Is dit dan ook de manier waarop jullie verschil kunnen maken?
2: Ja, zeker. Dit is daar een element van. Dit is daar een belangrijk element van. Ik denk als je hier de goede keuzes in maakt en het op een goede manier kan implementeren, dat je voorop kan blijven lopen. Dus,
0: ik denk dat het de meest klantvriendelijke telecombedrijf van Nederland. Dat was wel echt wel een bekroning op wat zaken. We hebben eerder ook nog wel van de Consumentenbond wat dingen ontvangen. Dat was ook heel mooi. Maar deze is echt onder heel veel klanten. En dan zie je eigenlijk wat je elke dag doet. Die kleine verbeteringen die we gewoon optellen bij dit totaal. Dus ik wil toch ook Anouk, onze voice chatbot. Die doet daar ook gewoon heel veel in. Maar daar zitten wel heel veel mensen achter.
1: Ja.
0: die haar, ik noem hem even, zo intelligent en zo goed mogelijk maken. Dus elke keer als we iets zien, leert Anouk daar weer van met AI, maar ook echt wel gevoed door mensen en door wat we weer vanuit klanten die bellen leren, et cetera. Dus het zijn dat soort dingen waar je continu onuitputtend eigenlijk mee bezig moet zijn, wil je dit niveau bereiken. En dan ben je er nog lang niet. Hè? Dus er zijn ook genoeg klanten die denken, nou, dat kan nog wel beter. Dus dan is het weer de volgende stap daarin. Ja.
2: In aanvulling daarop denk ik wel dat het feit dat wij een klein team hebben en feitelijk de marketeers aan jouw kant direct even kunnen checken bij een developer aan mijn kant. Dat is allemaal zo, dat zit zo dicht bij elkaar. En we hebben zulke korte lijntjes. Dat maakt natuurlijk ook dat je die kleine iteraties on the same day nog kan doen eigenlijk. Hè? Dus het is natuurlijk niet alleen technologie, maar ook hoe organiseer je. Hou je de boel dicht bij elkaar. Dat is ook echt wel een succesfactor geweest, denk ik, de afgelopen tijd van Hollands Nieuw. En dat proberen we ook te bewaken. Ook terwijl je groeit. Want dat is dan wel de uitdaging natuurlijk. We worden steeds groter.
1: Ik wou net zeggen, want aan het begin zeiden we dit al. Hè? Team, hecht team, klein team. Daar ligt dus heel erg de kracht. Maar je gaat nu wel groeien.
2: Ja.
1: Dus hoe hou je dat vast?
2: Ja. Ja,
0: daar leren we ook elke dag van, denk ik. Hè. Dus ik denk dat 2 keer zo groot zijn geworden, wat op onze aantallen best wel fors wat was. Echt zorgen dat je, kantoor is maar een omgeving, maar zorgen dat je vaak echt fysiek contact en overleg hebt met elkaar en elkaar begrijpen. Met die jubileum ook gezegd, we zijn eigenlijk een groepje paradijsvogels, omdat we kwamen eigenlijk vanuit een groepje alleen marketeers met een beetje dezelfde profielen. Nou, dan heb je daar customer agents en heb je developers. Dat is wel echt een andere plamage, zullen we maar zeggen.
1: Yeah.
0: En dat, dan moet je ook iets meer werken. En iedereen ziet daar wel vrij snel de meerwaarde van. Hè? Dus je elkaar snapt. Dus ook als je dat maal 2 doet, dan weet nog steeds iedereen, we komen hier vandaan. We hebben dit met elkaar bereikt. Waarom niet de rest die er nu bij komt ook omarmen en daar samen voor gaan. Dus het is soms spannend. Soms denk je van, verlies je elkaar niet wat te veel of zo, hè? Maar ik denk dat we daar wel best wel consequent en gedisciplineerd in zitten om dat niet te laten gebeuren. Dus,
1: geen slapeloze nachten gehad bij deze stap?
0: Nee, dat vroeg laatst ook hier met mij. Maar nee, ik krijg hier juist van energie en dat je denkt let's go, maar niet van stress of zo, nee.
1: Gelukkig maar.
0: Ja.
1: Dat is alleen maar heel fijn.
2: Nee, ik ook niet, nee. En je kan natuurlijk heel veel afvangen door gewoon open en transparant te zijn met elkaar. Ik bedoel, ook als het spannend is. Nou, laat me bespreken dan.
1: Ja. Dus, komt toch weer dat hechte team eigenlijk dan weer terug. Daar ligt ook weer heel erg de kracht dan denk ik ook weer in. Om dit dan met elkaar te kunnen delen, zeg maar.
0: Ja.
1: Waardoor je het ook echt samen doet. En
0: dat was ook echt al een paar jaar geleden. En ruim daarvoor, mensen staan op met, ik werk voor Hollands Nieuwe.
2: Ja.
1: Ja.
0: En daarna komt je functie of team of et cetera. Dus en daar, ik hoor heel veel trots daarin. Waar ik op ben ingestapt 5 jaar geleden. Maar wat nog steeds zo is, wat jij ook voelt, Erik. Dus dat wil je natuurlijk ook vasthouden. Dat is natuurlijk mooi. En dan krijg je, maar dan moet je ook aan werken. Want hoe hoger bijvoorbeeld je NPS-score, of hoe meer klanten je binnenhaalt en behoudt, zijn allemaal wel meetmomenten van ben je op de goede weg of niet.
1: Ja.
0: En dat voedt wel weer dat die trots en dat geloof van dat je op de goede weg zit. En dat je dus inderdaad juist zo hecht bij elkaar wil zitten.
1: Ja, mooi. Ja. Inspirerend. Tot slot, stip op de horizon. Dit is een enorme grote stap. En nu? Waar zijn jullie over 3 jaar?
0: Over 3 jaar? Een goede vraag. Ik denk dat wij heel hard gaan met de AI. Ik denk dat wij daar echt nog wel stappen in kunnen zetten op alle facetten die Erik ook al noemde. Ik denk, we zitten nog een beetje van, we zijn 3 maanden geleden, zitten nog midden in die reis.
1: Yeah.
0: Ja, dus ik ga geen getallen noemen over hoeveel klanten we dan hebben. Maar ik denk dat als we zijn hard gegroeid, maar als voorwaardige, wij noemen dat FMC, dus Fixed Mobile Conversion hebben. Echt een volwaardig merk in de markt. Die echt wel een beetje de boel uitdaagt. En aan de ene kant, want het kan ook anders. De basis is een bewuste keuze aan de ene zijde. Anderzijds gewoon mooi meespelen en dat klant ons weet te vinden. Ja, dat wil ik al binnen nu in 2 jaar bereiken. Dus,
1: Erik?
2: Ja, misschien ook nog een beetje vanaf de achterkant bezien dan. Hè? Maar zoals ik al net aangaf, we hebben natuurlijk wel 2 omgevingen. Hè? Dus je wil eigenlijk naar 1 omgeving... 1 klant met meerdere producten toe. Ik denk dat meerdere bedrijven hiermee worstelen. Ik zou het fantastisch vinden als we daar mooie stappen in gezet hebben. Want dan is het simpel, dan is het goedkoper. Dan kun je ook sneller blijven ontwikkelen. Kun je sneller met nieuwe ideeën naar de markt. Dus dat is niet alleen dat idee van samenvoegen. Maar gewoon snel zijn en blijven. Ik hoop dat we over 3 jaar dat ook hebben gerealiseerd.
1: Ja. Ja. Mooie ambitie. Voor nu ook wel even genieten van deze stap.
2: Zeker.
0: Zeker doen we.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik wil jullie enorm bedanken voor het delen van jullie kennis en visie. En heel veel succes met alles.
0: Dankjewel.
2: Jij bedankt.
1: Dank jullie wel. Ja.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.
5: Take this heart now, give it up.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: De laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een ruime meerderheid van de ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
2: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
4: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
4: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Insured and Inspired. De plek waar verzekeringen en ondernemerschap samenkomen. Ron Lemmens en Ilse Bosland nemen je mee in praktijkvoorbeelden, deskundige inzichten en antwoorden op de vraag: wat als het misgaat? Insured and Inspired op New Business Radio.
4: Met vandaag Oom Verzekeringen. Is al meer dan 80 jaar specialist in het verzekeren van mensen en situaties die buiten de gebaande paden vallen. Van expat tot wereldreizigers en van monumenten tot mobiele horeca. Bij ons in de studio Sales Business Development Manager Chantal Deen en accountmanager Frans van der Wold. En het leuke is, ze waren hier niet voor de eerste keer vandaag. Want een jaar geleden waren ze ook hier. Toen spraken we over onder andere digitale vernieuwing, internationale dekking en de betrokkenheid van Oomverzekeringen bij de Nederlandse gemeenschap over de grens. In deze aflevering meer tips voor en over Nederlanders die in het buitenland wonen. Ook de geopolitieke situatie komt aan bod. En wat zijn de grote verschillen tussen verzekeren in Nederland en verzekeren in het buitenland? En daarnaast, ook mooi, het zomerseizoen komt eraan. En we gaan het hebben over verzekeren van strandpaviljoens.
0: Insured and Inspired op New Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.
4: Ilse is er natuurlijk ook weer.
6: Ja, natuurlijk ben ik er weer.
4: Goedemiddag. Van harte welkom.
6: Hi.
4: Leuk dat je er bent. Ja, we gaan denk ik heel veel interessante onderwerpen zo meteen behandelen.
6: Ja, dat denk ik ook.
4: We hebben al lang voor kunnen spreken over onder andere de evolutie van strandpaviljoens.
6: Nou, inderdaad.
4: Ook wel interessant, maar ook de situatie die bijvoorbeeld in het Midden-Oosten nu aan de gang is.
6: Ja.
4: Daar zo meteen meer over.
0: Tijd voor Polis Praat.
4: Zoals altijd gaan we het eerst hebben over Polispraat. Dat zijn ontwikkelingen in de verzekeringsbranche of iets wat welke luisteraar dan ook zou kunnen triggeren.
6: Ja, en ik heb er weer een paar. Dus ik denk, laten we maar van start gaan. Ja, de eerste die ik wil bespreken, en die komt denk ik straks zeker nog aan bod in het vervolg. Maar steeds meer bedrijven krijgen van hun verzekeraar de vraag: heeft u al een Scope 10 inspectie laten uitvoeren?
4: Die hebben we al een keer eerder voorbij horen komen.
6: Ja, dat is lang geleden, lang geleden. Ik denk ik gooi hem er toch maar weer even in. Ja. Want Scope 10 is een elektrische veiligheidsinspectie, waarbij een specialist de elektrische installatie van een bedrijf controleert op brandrisico's. En dat is natuurlijk niet voor niets. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de bedrijfsbranden ontstaat door elektrische installaties. En denk dan bijvoorbeeld aan overbelaste groepen, slechte verbindingen, oude installaties, apparatuur die te warm wordt. Nou ja, daar kan het dus misgaan. En dat geeft behoorlijk wat ellende natuurlijk.
4: Ik moet heel erg denken aan jaren 90, dat heel veel discotheken en dancings afbranden. Dat was, leek wel puur toeval, maar
6: ze gingen ze allemaal in één keer.
4: En ze gingen wel veel. En dat bleek toch vaak wel op de oorzaak houtje-toutje werk te
6: ja,
4: zijn.
6: Ja, dat zal ook vast wel. In die tijd was daar natuurlijk, denk ik, niet zo heel veel controle op nog. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk wel anders. Dus die Scope 10 is wel een belangrijke inspectie. En ik denk dat we daar straks nog wel wat dieper op ingaan.
7: Zeker.
6: Ja, toch? Daarom. Dus,
4: Oké, Frans. Ja, mooi. Ja. Ja, toch?
6: Dat is alleen maar mooi. Dus en ik had nog een puntje. Ja, de nieuwe cyberwetgeving komt eraan in Nederland. Naar verwachting ergens in 2026 komt er de cyberbeveiligingswet, gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn.
4: De NIS2, ja, dat is een bekende wetgeving inmiddels. En daar is iedereen druk mee.
6: Ja, daar is iedereen druk mee. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? Veel organisaties worden verplicht om hun cybersecurity serieus te organiseren. En dan moet je denken aan meldplicht bij cyberincidenten en strengere beveiligingseisen.
4: Dus, en je ook vertiepen. Is er iets over bekend om wat voor omvang het gaat? Wat voor bedrijven? Zijn dat ook de kleine zelfstandigen, de MKB'ers?
6: Ja, maar ik bedoel, dat kan iedereen overkomen natuurlijk. Dus,
4: daarom.
6: Dus uiteindelijk zal je je zeker daarin moeten verdiepen. En er zijn natuurlijk ook verzekeringen voor. Dus daar moet je zeker naar kijken om te zien of dat voor jou van toepassing is. Nou, dat denk ik haast wel. En dan moet je daar ook op acteren en die beveiligingseisen gaan stellen voor jezelf. Want je wilt toch niet gehackt worden of iets dergelijks.
4: Nee, en heb je er, hoeveel tijd heb je nog?
6: Ik heb er nog eentje.
4: Nee, maar ik bedoel, hoeveel tijd heb je nog om je te verdiepen?
6: Sorry. Ik dacht mijn tips. Yeah. Dit jaar komt die wet. Dus of daar nou echt een hele strakke lijn. Ik weet niet precies wanneer die komt. Ergens, ik dacht tweede kwartaal. Maar weet ik niet helemaal zeker.
4: Goed. Nou, oké. Hoeveel tijd heb je nog? Je hebt nog één. Grappie. Je hebt nog één ding.
6: Ja.
4: AI zorgt voor
6: nieuwe aansprakelijkheidsrisico's. Ja.
4: Hoe zit dat dan?
6: Nou ja, AI wordt natuurlijk steeds vaker gebruikt binnen bedrijven. Maar dat brengt ook nieuwe vragen met zich mee. En dan moet je denken aan wie er aansprakelijk is als een AI-systeem een fout maakt. En wat als een AI verkeerde adviezen geeft of schade veroorzaakt. Dus dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke dingen. Kijk, ChatGPT wordt natuurlijk massaal gebruikt. Maar kunnen we ervan uitgaan dat het klopt wat daar staat? Ik denk het niet. Mm. Dus je zal altijd uiteindelijk nog, ik zie Chantal hier al helemaal nee zitten knikken. Maar het is inderdaad zo dat je, ja, je kunt daar gewoon niet van op aan.
4: Gesloten AI-systemen?
6: Nou, nee toch. Uiteindelijk, ja, ik weet niet. Hij wordt uiteindelijk gevuld door onze kennis. Dus als mensen daar niet de juiste kennis invullen.
4: Nee, precies. Maar goed, dit is ook een ander programma overigens waar je het dan over kan hebben. Maar inmiddels wordt er heel veel
6: bij
4: ontwikkeld.
6: Ja, ze zetten het
8: staat
6: er wel bij.
8: Nu ook bij ChatGPT en bij Claude zetten ze het erbij. Het kan zijn dat deze informatie niet accuraat is.
6: Ja, dat klopt inderdaad.
4: Een soort disclaimer eigenlijk.
6: Ja. Ja. Maar
8: dat lezen mensen vaak niet.
6: Ik denk niet dat je ervan uit moet gaan dat wat je daar leest, dat klopt. Dus ga naar een adviseur in welke branche dan ook. Want uiteindelijk zijn zij degene die weten hoe het zit. Dus, maar goed, uiteindelijk kan het natuurlijk zijn dat er wel fouten worden gemaakt. Doordat je die kennis misschien deelt met iemand. Stel dat ik mijn informatie van ChatGPT zou halen en zou delen met mijn klanten. En uiteindelijk blijkt er schade te ontstaan en ik heb iets geroepen. Dan word ik natuurlijk wel verantwoordelijk gehouden. Dus ik gebruik geen ChatGPT om een verzekeringsadvies te geven natuurlijk.
4: Nee, en dat is eigenlijk een belangrijke.
6: Ja, daarom. Dus,
4: maar goed, wellicht in de toekomst dat het ooit ontwikkeld wordt, dat het wel zou kunnen. Want er zijn natuurlijk gesloten systemen waarbij je compliance-achtige vraagstukken in kan stoppen.
6: Nou ja, dan wordt het een ander verhaal misschien, maar dan zou ik er nog niet zo snel op vertrouwen, denk ik.
4: Nee, oké. Goed. Verder nog een belangrijke ding. Ja, dit is nu natuurlijk wel, dit zijn wel wat hersenkrakers voor de komende tijd. Die cybersecurity en ook AI, toch?
6: Ja, zeker.
0: Dit is Insured and Inspired op New Business Radio. We duiken de diepte in. Welke risico's kom je tegen? Wat zijn de ervaringen en oplossingen? Ron en Ilse bespreken het in Insured and Inspired.
4: Ja, we gaan naar onze hoofdgasten van vandaag. Ik zei net al, Oom Verzekeringen, al meer dan 80 jaar specialist in het verzekeren van mensen, situaties buiten de gebaande paden. En dat zijn dus expats tot wereldreizigers, maar ook monumenten, mobiele horeca, strandtenten. Maar ze heeft te beginnen. Frans van der Wolt is hier aanwezig en Chantal Deen. En ja, we gaan het dus straks hebben over situatie in het buitenland. Toch even een kleine cliffhanger misschien. Ja, je zou maar in Dubai wonen en denken dat je daar in een paradijs beland bent. En dan in één keer slaan die raketten in.
8: Ja, oeps.
4: Oeps. Ben je dan nog verzekerd?
8: Ja, niet voor alles.
4: Oké, goed. Daar zo meteen meer over. Maar Frans, eerst eventjes naar jouw expertise. Ja. Want ja, jij gaat dus misschien wel het hele jaar door nu inmiddels. Hoe zit dat met strandtenten?
7: Ja, die strandpaviljoens die zijn een jaar rond. En we hebben de seizoenpaviljoens. Die worden in as we speak worden die nu opgebouwd. Dus die hopen echt per april hopen ze open te zijn. En dan moeten ze gaan scoren. Want ze gaan er ook weer in november weer af. Dus, ja.
4: Kom maar regelmatig op het strand. Jij ook al heel
6: zo
4: denk ik?
6: Nou, niet zo heel erg veel moet ik heel erg. Ik woon te ver weg.
4: Ik heb altijd wel me verbaasd over hoeveel werk het is om zo'n strandtent neer te zetten. En dan uiteindelijk weer af te breken. Dan ga je zo'n seizoen door. Dan moet je daar voldoende omzet maken. In Nederland hebben we af en toe slechte winters. Maar ook hele slechte zomers. Ja. Maar goed, daar is ook een heleboel aan het veranderen. Maar voorheen was het echt tractoren die het strand opkwamen. Het werd een soort van in delen, houten barakken, werd het dan vaak neergezet.
7: Ja. Nou, kan
4: en
7: je
4: opgebouwd
7: zeggen,
4: door de strandhouders zelf, toch?
7: Dat gebeurt nog steeds.
4: Maar nog steeds helemaal puur?
7: Ja.
4: Ja.
7: Ja,
4: is dat onderdeel van het beroep strandhouder? Zou je strandhouders even kunnen zeggen?
7: Ja, die doen heel veel zelf. Om de kosten maar te beperken dus. De strandpaviljoenhouder doet heel veel. En die moet in korte tijd moet die doen.
4: Ja,
6: daar
4: heel
6: zit dan toch
4: tijd.
6: Ook heel veel risico aan bij het opbouwen van zo'n strandpaviljoen. Kan ik me voorstellen.
7: Ja, die jongens doen dat al jaren. Ja, okay. Dus wij krijgen daar niet zoveel schade op.
6: Oké, okay. Nee. Oh, dat vind ik bijzonder. Ja. Ja, dat is mooi.
4: Zie je overigens Frans dat het vaak familiebedrijven zijn?
7: Ja.
4: Van generatie op generatie ook?
7: Precies, ja. Vader, zoon en dan de kleinzoon. Ja.
4: Nu is het bekend, ze zijn van hout. Ze staan dicht op elkaar. En eigenlijk, als je het een beetje volgt, elk jaar is er wel weer nieuws over een bepaalde strandtent die je de zomer niet gered heeft, omdat die is afgebrand.
7: Zeer triest. Ik ben een paar keer bij zo'n brand geweest. En dat is gewoon hartstikke sneu voor die gasten. Maar die kunnen daar voor de rest denken we niks aan doen. Want ja. De branden die zijn er tussen 1 uur 's nachts en 4 uur 's ochtends.
6: Ja.
7: En dat is natuurlijk bizar dat gebeurt. En
4: vaak heb je te maken met gemeenten waar de vrijwillige brandweer actief is.
7: Ja.
4: Dus voordat überhaupt de brandweer er is, extra tijd, dan is het hout. Maar zijn er nu, kan je iets zien in een soort van stramien van oorzaak?
7: Nee, dat kan ik niet. Wat wel altijd opvalt, dat zeg je, hè, de brandweer komt aan. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze de duinen nat spuiten. Maar dat paviljoen laat ze gewoon gecontroleerd uitbranden. Ja, dat is voor ons natuurlijk verschrikkelijk frustrerend.
4: En is het al omdat ze zeggen, van ja, het is toch geen houden meer aan, laat me gaan?
7: Ja, dat is het.
6: Nou, maar je gaat toch proberen om die strandtent te redden?
7: Nee.
6: Maar dat heeft geen zin.
7: Heeft
6: want het gaat toch, het brandt toch af.

0: En dan zegt de brandweer van, wat gaan we doen? Nou, we gaan er dus niks aan doen. En dat is de filosofie van de brandweer. Ja. Dat weten we. Dus ja. Als er een paviljoen gaat, gaat hij ook helemaal.
1: En toch is dat opvallend ergens. Want wat je hoort in de bouwwereld, wordt hout steeds meer weer gebruikt in grote gebouwen. Waarvan natuurlijk altijd die perceptie heerst dat als er eenmaal brand in uitbreekt, nou dan is het verloren. Terwijl daar juist anders naar gekeken wordt. Ik zou als strandhouder dan denken, een provisorische sprinklerinstallatie in mijn dak. Toch?
2: Ja, kan dat?
0: Nee, dat gebeurt niet in de praktijk.
2: Nee.
1: Nee, dus, maar hoe ga je dan als verzekeraar, of als in ieder geval intermediair, daarmee om? En hoe beoordeel je zo'n strandpaviljoen? Want er staan er vaak meerdere naast elkaar.
0: Ja.
1: Dus als er één gaat.
0: De accumulatierisico, klopt. Goeie vraag. We zijn ook steeds meer bezig met preventie nu. Want in 2024 hebben we zeker 3 à 4 paviljoens zijn er van ons afgebrand. En toen hebben we ook gezegd, nou, nu moeten we echt iets met preventie gaan doen. Dus we hebben een fikse preventiepakket hebben we nu samengesteld. En we hebben helaas de premie omhoog moeten doen. Maar dat kan niet anders. Als wij strandpaviljoens willen blijven verzekeren. En als we er voor die strandpaviljoenhouder willen zijn. Ja, dan moeten we dit soort maatregelen treffen. Daarbij gaan we 1 keer in de 2 jaar gaan we daar fysiek naartoe. Ik heb nog een collega die doet de bovenkant van de A12. En ik de onderkant van de A12. En dan gaan we al die strandpaviljoens af.
2: Dat is ook geen straf. Toch? Op een mooie dag.
0: Ja, dat lijkt erg leuk. Maar heb jij je auto wel eens bij het strand neergezet?
2: Ja, nee, ik snap je.
1: Is goed voor je stappertel.
0: Ja, nee, het is goed. Ja.
2: Nee, ik maak een grapje. Maar het is inderdaad 2 accountmanagers. 1 boven en 1 beneden de A12.
0: Klopt, ja. Ja, dat is de goede verdeling.
2: Ja.
0: Ja.
1: En waar zitten nu, waar zitten de... Scheveningen is natuurlijk, ja, wat badplaatsen in Nederland betreft... De verstedelijking van een badplaats.
0: Ja.
1: Is dat ook het grootste aantal vierkante meter strandpaviljoen wat daar op het strand staat?
0: Ik schat dat daar ongeveer 80 à 100 strandpaviljoens bij elkaar staan.
1: En
0: dat
1: ongelooflijk.
0: Zijn meestal seizoenpaviljoens, hutje bij mutje. Dus we houden ons hart vast. Mocht daar een brand uitbreken, dan ben ik bang dat er een aantal gaan.
2: Ja.
0: En... ook daar zijn we nu mee bezig om dat beter in kaart te zetten.
1: Hey, wat preventie, hè? Want alleen met een brandblusser kom je er niet. Nee. Maar ze hebben bijna allemaal zijn ze voorzien van een keuken. Wat is de rol van een keuken in het preventieverhaal?
0: Nou, dan moet sowieso een blusser zijn die frituur ook blust.
1: Maar dan 's nachts, zeg je, gebeurt vaak.
0: Ja.
1: Gebeuren die branden, zijn ze er niet?
0: Dat klopt.
2: Kortsluiting dan natuurlijk.
0: Veelal denken wij dat het door de elektra gaat. Wat hebben we nu ingesteld? Dat elk paviljoen ook een scope 10 keuring moet hebben.
2: Ja, hier.
0: Dus dat was een aardig bruggetje van jou.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat willen we zeker. Dus het pakket en maatregelen is enorm vergroot. Waaronder een scope 10.
2: Oké. Okay.
1: Waar ik ook over na zit te denken is. Er zijn natuurlijk plekken in Nederland. Waar je strandpaviljoens inmiddels ziet komen. Die 24. Of ja, eigenlijk 24 uur per dag moet ik zeggen. Maar wel 12 maanden per jaar open zijn. Ja. Dan zou je kunnen denken dat je daar dan ook met, hè, omdat je permanent een gebouw neerzet, met andere materialen kan werken en veel meer kan doen aan die preventie.
0: Ja, dat wordt ook wel gedaan, maar het blijft grotendeels toch hout en houtbrand.
1: Maar moet het altijd van hout zijn? Kan je niet op een bepaald moment gewoon naar
2: kunststof,
1: stenen?
0: Dat zou kunnen, maar wat is idyllisch? Idyllisch is hout.
2: Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Maar...
0: En het strand is een houten strandpaviljoen. Dus ik denk dat de filosofie is. En ik denk dat de materialen ook iets wat goedkoper zijn dan kunststof of staal.
2: Ja.
1: Maar je kan toch ook een steen uit strandpaviljoen neerzetten?
2: Maar dat is toch niet leuk?
1: Maar dan zet je toch hout aan
2: de gevel? Ja.
0: Dat kan ook niet, hè?
1: Okay.
0: Je pacht een stukje strand.
2: Oh.
0: En je kan zomaar na 5 jaar kan gezegd worden, je moet een meter opschuiven. Nou, doe dat maar eens met een stenen
2: band. Ja, dat
0: gaat
2: niet lukken dan natuurlijk. Nee,
0: dat wordt, dat wordt een beetje moeilijk.
1: Dus wat dat betreft, je kan het nergens meer vergelijken met bebouwing. Want dit is gewoon een vak apart.
0: Ja, dat is een vak apart. Het is ook ik vind strandpaviljoen, dat is ook een soort missie wat je moet hebben. En wat je zegt al.

0: Het zijn meestal families die dat, die hebben dat gewoon in zich. Dus.
1: Zie je wel dat ze zich ontwikkelen? Wat betreft ook, ja, ze zijn natuurlijk ook wel bewust van de risico's die er zijn. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment denkt van, nou, mijn zoon die is bijna aan de beurt, of mijn dochter. Ja. Ik wil kosten wat het kost, die ervoor zorgen dat zij de bedrijfsvoering door kunnen zetten. En dat we toch veel meer gaan werken aan preventie.
0: Ja, dat zit er niet zo in. Waar ben ik? Ik wil gewoon flink mijn marges halen. Zodat ik dat binnen een half jaar binnen heb. En dat ik daarna naar Curaçao kan. En dat is ook wel logisch natuurlijk. Want die gasten moeten knijterhard werken. Mm-hmm. voor hun geld. Dus die zijn eigenlijk niet met preventie bezig. Als wij daar komen, dan zien we weer daar een plastic bak. Terwijl we zeggen, dat moet metaal zijn. Oh ja, dat is waar. Daar moet een brandblusser hangen. Oh ja, dat is waar.
2: Nooit meer aan gedacht.
0: En nooit meer aan gedacht. Maar daar moeten we met z'n allen een beetje van af. Dus dat moeten we meer top of mind zijn.
2: Ja.
0: Als we...
1: En dat is ook die brandrisico's. Daar zeg je eigenlijk van. Nou, dat is eigenlijk onvoldoende aanwezig. Dat ze daar bewust van zijn.
0: Klopt. Dat zeggen ze wel. En ze vinden het de grootste ramp als er een brand uitbreekt. Want dat hebben ze dan bij hun buren gezien. Maar ja, het zit er niet in. Het is, ze zijn daar niet mee bezig.
1: Ja, Ilse, jij komt dit natuurlijk in de praktijk ook wel tegen, denk ik. Zelfs ik word heel veel bewust van dingen in dit programma waar ik normaal gesproken ook niet over nadenk.
2: Ik heb dit natuurlijk wel bij bedrijfspanden, maar ik heb geen strandpaviljoens in de boeken. Dat is inderdaad echt een vak apart. En ik woon niet aan zee, dus dat is dan ook logisch dat ze niet bij mij komen, maar...
1: Zie je ook zo dat inderdaad jullie, ja, in de introductie hebt al gezegd, oomverzekeringen verzekert alles wat je normaal gesproken moeilijk kan verzekeren. Zie je dat eigenlijk de reguliere verzekeringsmarkt hier gewoon ook niet mee in zee wil gaan met dit soort pand?
0: De trend is nu dat we waren alleen, maar je ziet wel dat er steeds meer maatschappijen komen die dit ook wel een leuke tak van sport vinden. En die willen dan de krent uit de pap. Ik zeg prettige wedstrijd. Probeer het maar. Wij doen dat al jaren. En wij zijn er gewoon... Ik zeg, ja, het klinkt arrogant, maar we zijn er gewoon goed in.
1: En waarom ben je er goed in?
0: Kijk, wij weten wat een strandpaviljoenhouder beweegt. We weten wat er aan preventie moet komen. We denken met ze mee. We zijn er altijd. We komen één keer in de twee jaar komen ook langs. Samen met de tussenpersoon. Het schept gewoon een band. En daardoor merken we ook dat ze niet zo snel weg zullen gaan. Maar ja, als de premie de helft is. Dan zou ik zeggen van, wat zou jij doen, Ron?
1: Ja, weet ik niet. Ik vind het ook wel moeilijk. Omdat je ziet gewoon in het nieuws. Elk jaar zie je wel weer zo'n fantastisch mooi paviljoen. Helemaal aangekleed. Dus heel veel tijd en energie ingestopt. En soms dan denk je wel eens, het is meer dan alleen maar een tractor het strand oprijden en je pand weer terugzetten. Dan zie je zoiets in brand vliegen. Dat je wel denkt van, ja, hoe kan je dan er toch zelf voor zorgen dat in ieder geval het risico minimaal is.
0: Ja. Nou, dat is gewoon een kwestie van blijven herhalen. Dus ik zeg ook al, we zijn redelijk vaak op het strand. Blijven herhalen. En de intentie hebben dat de strandpaviljoenhouder ook zegt van... Ik ga ervoor en ik wil dat ook veilig hebben allemaal.
1: Ik zou willen weten waardoor die strandpaviljoens dan uiteindelijk toch in de fik vliegen.
0: Ja, dat zouden wij ook heel graag willen weten.
1: Is er dan misschien vandalisme? Ik bedoel, een strand is natuurlijk een hele fijne plek in de zomer om te vertoeven, ook 's nachts.
0: Ja.
1: Of is het dan echt inderdaad knullige elektrische aansluitingen?
0: We weten het niet.
1: Nee.
2: Maar merk je wel in de want jij doet dit al een tijdje.
0: Ja.
2: Merk je wel in al die jaren dat de bewustwording bij de paviljoenhouders, zeg maar, wel er is voor preventie? Of dat ze denken, oh, ik moet het toch wel goed geregeld hebben. Want mijn hele levenswerk gaat eraan als het niet goed geregeld is.
0: Nou, ze moeten wel. Er wordt nu een preventiepakket, ja, wordt hun opgelegd.
2: Ja.
0: Daar hebben ze eigenlijk helemaal geen zin in, maar nee, het moet. Dus dat beseffen is er wel. We proberen dat ook wel duidelijk te maken. Van, joh, doe dat nou. Goed, ook goed voor jou, hè?
2: Ja.
0: We doen het voor jou ook. Ja. Dus dat,
1: Ik zou denk ik toch heel creatief proberen om te gaan met een sprinklerinstallatie. Je kan op afstand toch een signaaltje krijgen van een rookmelder. Dan op afstand een pomp activeren. Waar alleen die pomp geactiveerd wordt. Waardoor er gewoon water uit de sprinkler komt.
2: Maar ja, wat blijft er over van nat hout, denk ik dan? Uiteindelijk.
1: Nou, die behandel je van tevoren.
2: Ja, impregneren. Maar ja. Nou ja, goed, er schijnt wel veel meer hout te komen. Ook in woningen en zo, hè, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, dat is precies. Ja, dus, dat is gewoon wat
2: dus
1: er gebeurt.
2: We gaan er natuurlijk wel naartoe dat een beetje misschien een nieuwe trend wordt. Ik heb geen idee.
1: Duurzame materialen. Maar goed, ja. Dan kom je natuurlijk weer met het kostenbatenverhaal.
2: Ja.
1: En dat lijkt me heel moeilijk. Omdat je heel erg weersafhankelijk bent met zo'n zaak.
0: Ja.
1: Dus ze staan altijd onder druk.
0: Ja. Ja, dat is ook zo.
3: Maar Frans, waar ik nou even nieuwsgierig naar ben, want het is niet mijn tak van sport. Als jij daar binnenkomt voor die, zeg maar die tweejaarlijkse inspectie. Mm-hmm. Waar kijk je naar en wat adviseer je ze dan qua preventie?
0: Ja, nou ik kijk sowieso naar de elektra. Want er stond
3: kom je daar in een pak binnen of in een zwembroek?
0: Nee. ik kom naar de vrije tijd. Ja, ik snap waar jij op doelt. Natuurlijk vroeger was dat natuurlijk wel heel anders. Want ik loop al een tijdje mee. En dan ging je met je pak en je attaché-koffer. Ging je daar en je mapje. Ging je daar naartoe met je stropdas nog. Hè?
2: Ja,
0: dat was allemaal nog met stropdas. En dan liep je daar over de naakte lichamen. En die zaten je dan zo aan te kijken van. Wat ben jij nou aan het doen, man? En dan ging je naar die bewuste strandpaviljoenhouder. En dan zei je van, goh, ik kom even de boel bekijken. En dan keek je dat zo even na. En dan zeiden we, oh, lekker bakje koffie had je. En dan ging je weer weg. Ja, dat is nu heel anders.
1: Ik snap dat je het lang volhoudt, overigens.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Maar we doen niet alleen strandpaviljoens verzekeren.
1: Dat is natuurlijk een grapje. Maar dat is nu anders. Wat is dan specifiek anders?
0: Ja, er is nu heel anders. We kijken veel meer naar de elektra. We kijken naar de orde en netheid. Wij zeggen altijd de vent, de krent en de tent. Oftewel, we kijken de vent. Wat doet hij precies? En zit hij er een beetje strak in? En de tent, ja, is die tent een beetje behoorlijk? Ziet hij er netjes uit? Goed geverfd? Of, en de krent, ja, doet hij toch steeds wel goed? Dat zijn allemaal risicofactoren voor ons.
1: Zijn er situaties waarvan je denkt van, nou, als ik niet langsgekomen was, was er misgegaan?
0: Ja, klopt. Dat heb ik wel gehad. Dan stonden er allemaal plastic bakken en de elektra was niet goed. En dan zeiden we van, kom man, dat kan toch niet zo. Ja, je hebt wel gelijk, we moeten wel wat aan doen. Nou, dan bespreek je dat met de tussenpersoon. Die staat het dichtst bij zijn klant. Hè? Ja. Dus dat is hartstikke goed. Die heb je ook als sparringspartner. Heb je die.
2: En een controlefunctie hebben wij natuurlijk
0: ook. En een controlefunctie. Ja. Dus hij moet er ook wat aan doen. Anders scheiden hier onze wegen.
1: Kijk je dan vaak naar tv's bijvoorbeeld? Ik heb wel eens verhalen gehoord van een tv als oorzaak waardoor een hele horecazaak is afgebrand. Omdat daar veel stof in die tv's hing. Maar ik kan me voorstellen dat doordat het ieder jaar verplaatst wordt, dat het daar bijvoorbeeld niet aan de orde is.
0: Ik kijk eerder naar de wasdroger en de wasmachine. De wasdroger moet ook niet te dicht bij het hout staan en die mag ook niet gevuld zijn. Daar kijken wij wel naar. Dus er mag ook geen natte wasgoed in die droger zitten. Want dat gaat allemaal broeien en dat, ja. Dat zou brand kunnen krijgen.
2: Ik vind het echt heel interessant wat je vertelt. Want wat ik net al zei, die strandpaviljoens, ja, dat is voor mij even wat anders. Want ik woon niet aan het strand, dus ik heb ze niet in de boeken. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel heel prettig is voor iemand als je al jaren contact hebt met dezelfde maatschappij. En dat je samen groeit naar iets. En ja, het is interessant. Maar er komt meer bij kijken dan even een strandpaviljoen opbouwen in de zomer. En in het najaar weer afbouwen. Want op het moment dat zei ik net al, van als die opgebouwd wordt, kan ik me voorstellen dat er ook best wel een groot risico aan zit. Er zijn misschien wat vrienden van de stranden, of de paviljoenhouder die komen helpen, die wellicht helemaal geen kaas gegeten hebben van het opbouwen van zoiets. Kan ik me ook wel voorstellen dat dat dan misschien toch nog weer mis kan gaan, dat de draadjes net niet goed zitten. Of,
0: ik schat ze wel zo in,
2: ja.
0: Dat ze dat niet toelaten. Dus de vrienden die niet handig is, die gaan maar een biertje drinken. Maar ik denk niet dat hij aan dat paviljoen mag komen.
2: Nee.
1: Wat voor tips heb jij voor nou, misschien wel de nieuwe strandhouder van morgen?
2: Toekomst, ja.
0: Ja. dan kom ik toch weer terug op mijn preventie. Kijk, niet iedereen kan de strandpaviljoen beginnen. Hè? Dus ga niet zomaar wat doen. Zeg niet van, goh, ik heb altijd op kantoor gezeten, maar het strand, dat lokt me zo aan. Nou, denk daar eerst even 3 keer over na, voordat je überhaupt de strandpaviljoen gaat beginnen, want dat is een vak apart. En ja, kijk wat je koopt en kijk hoe het eruit ziet en probeer goed op te letten wat je allemaal daarin doet. En ja, zorg voor je preventiemaatregelen, dat die goed op orde zijn. Dat
2: je kunt een bouwkundige keuring laten doen, denk ik ook al van tevoren, toch?
0: Kan ook.
2: Ja, ja, ja.
1: Zit er nou heel veel verschil tussen de eisen die gemeentes stellen aan een strandpaviljoen? Is dat heel lokaal beleid of is dat toch wel een beleid waar een lijn in zit?
0: Nee, dat is lokaal beleid.
1: En is dat ook niet iets waarvan je denkt van, nou, het zou fijn zijn als dat wat meer eenduidig is en wat duidelijker is daardoor?
0: Nou, dat weet ik niet of dat belangrijk is. Of iedereen daar hetzelfde over denkt. Ik denk dat de gemeente daar wel goed op zit. Want die hebben ook geen zin in branden. Hè? Want dat zijn allemaal kosten en daar heeft de gemeente helemaal geen zin in.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen inderdaad, er zijn gemeenten die staan er toe om daar gewoon 12 jaar lang of 12 maanden lang een strandpaviljoen te houden. En sommigen zeggen gewoon, iedere winter is ons strand leeg.
0: Ja.
1: De branden in Scheveningen, vooruit de uitzending, de nieuwjaarsbranden zijn het, geloof ik, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Haal die al even aan.
0: Ja, dat klopt. Ja. Die branden, die moeten we, kijk, het fijne van dat branden zijn die in de wintermaanden gebeuren. En dan staan er geen paviljoens. Dus daarom hebben we dat kunnen doen. Het was wel eventjes, daar herinner ik me opeens, daar corona. Toen hadden we wel beslist van, die paviljoens mogen allemaal blijven staan. Ja, in combinatie met die branden, dat is geen beste. Dus we moesten toen wel goed weten van de gemeente. En toen zijn Chantal en ik daar ook geweest. Hè? Ja. We hebben daarover gesproken van, hoe gaan jullie dat organiseren? Want we hebben geen zin in vliegvuur wat onze paviljoens raken. En dat we uit coulance zeggen van, blijf maar staan. En dat we zelf de pineut zijn. Dus daar hebben we goed over gesproken toen, hè, Chantal?
3: Ja, en voor degene die niet weet hoe dat in Scheveningen eraan toe gaat. Hè, je hebt dus je hebt volgens mij Duindorp en de Woeste Hoogte, als ik me niet vergis. Dus dat zijn twee wijken op Scheveningen. En die organiseren beide. Dus wie de hoogste pallets heeft. Ik weet even niet.
0: Dat mag niet meer, hè?
3: De afmeting, maar goed. Vroeger was dat met pallets.
1: Vroeger.
3: En dat heeft, ik weet niet precies het jaartal, dat heeft toen ook in combinatie met wind.
1: Een aantal jaar geleden was dat inderdaad. Ja.
3: Ja, dat is net volgens mij voor corona geweest. Voor heel veel schade gezorgd. Ook in de huizen daaromheen. Hè, dus niet alleen op het strand. En wij zijn toen, denk ik, dat jaar daarna betrokken geweest. En toen was het ook corona. Dat was natuurlijk voor die strandpaviljoen eigenaar natuurlijk ook wel een enorme uitdaging om sowieso nog je business te kunnen draaien en je centjes te kunnen verdienen. En op basis daarvan hebben zij toen gezegd, mag blijven staan. Ja. En toen zijn we wel als verzekeraar daarbij betrokken geweest. Van joh, hè, we hebben echt met de kaart, hè, met z'n allen om tafel gezeten, kaart, afstanden, wat kan wel, wat kan niet. En dus die samenwerking is toen wel heel prettig geweest.
0: Zeker. En waarom hebben we nou beslist om het te laten staan? Omdat het strandpaviljoen op- en afbouwen kost ongeveer, schrik niet, een ton. Dus daar zijn we ze ook nog mee tegemoet gekomen. Van jongens, dan hebben jullie die kosten niet. Dus,
2: Oké.
1: Ja. Wauw. Nou, het is in ieder geval langzaam weer zomer. Maar bedankt in ieder geval voor het inkijkje.
0: Ja, tot je dienst.
1: En je hoort het. Het is echt een speciaal vak.
0: Ja.
1: We gaan door. Zometeen gaan we het hebben over buitenland. Wonen in het buitenland. En komen ook een beetje wel bij de kern van waar Oom Verzekeringen ooit ontstaan is.
3: Zeker.
1: In oorlogstijd gaan we straks meer over horen.
4: Insured and Inspired op Nieuw Business Radio. Met Ron Lemmens en Ilse Bosland.

0: Summer en Home Wrecker op Nieuw Business Radio. Het programma Insured and Inspired. Waar we het net hadden over strandpaviljoens. We hebben het eigenlijk, Frans, hadden we het net eventjes over. Helemaal niet gehad over wat nu als de zee zo hoog komt. Dat het je strandpaviljoen binnenstroomt. Ben je dan verzekerd?
1: Bij ons wel. Je kan je namelijk bij ons verzekeren tegen het zeewaterrisico. En daar zijn wij uniek in. Niemand heeft dat. Dus daar zijn we ook hartstikke blij mee. Daarom zijn mensen zo de paviljoenhouders zo graag bij ons verzekerd. Omdat ze de zeespiegel stijgt meer en meer.
0: Dat is ook een reden waarschijnlijk waarom je niet permanent kan blijven staan. En men zegt 5 tot 10 jaar. En misschien moet je daarna
1: een plekje zoeken. Ja, dat zou allemaal kunnen. Ja, dat zou allemaal kunnen.
0: Oké, mooi. We gaan door. We gaan door praten met Chantal Deen. En dat begint eigenlijk bij de oorsprong van Oomverzekeringen. 80 jaar geleden.
2: We hebben het 86 jaar al.
0: 86 inmiddels. Ja. Ja, het staat ook meer dan 80. Maar vorig jaar hebben we het al even over gehad. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je dat misschien niet gehoord hebt als je nu aan het luisteren bent. Maar de oorsprong komt uit de periode Tweede Wereldoorlog.
2: Exact.
0: Van Oomverzekering.
2: Ja, Oom is een afkorting. Het is niet alleen de man van je tante, maar het is ook een afkorting voor onderlingen. Oorlogmaatschappij. Wij zijn opgericht, om precies te zijn, 16 juli 1940. De oorlog was al in volle gang. En wij zien altijd de mooie verzetsfilms op televisie en alle stoere verhalen. Maar feitelijk leefde meer dan 90% van de bevolking, voor zover dat kon, goed en kwaad verder. En werden dus ook bedrijven en huizen en boerderijen gebombardeerd of beschoten. En die moesten weer gerepareerd worden. En daar was natuurlijk geld voor nodig. In het begin zei de overheid, dat gaan wij betalen. Maar de overheid had iets anders aan haar hoofd. En er waren wel wat lokale initiatieven. En in die tijd, dus dat heeft zich waarschijnlijk afgespeeld ergens mei, juni, hebben 5 heren bedacht. Weet je wat, wij gaan een onderlinge verzekeringsmaatschappij gaan wij opzetten. En dat doen we puur voor het verzekeren en het kunnen uitkeren van oorlogsschade.
0: En helaas zijn we weer in een periode gekomen. Jij reist de hele wereld rond. Jij bent op zoek naar experts, Nederlanders in het buitenland.
2: Ja.
0: Vaak vanwege een mooie reden, een nieuwe baan, andere omgeving, mooi weer, minder mooi weer. Maar goed, avonturiers zou je kunnen stellen.
2: Ja.
0: En dan ga je naar Dubai als voorbeeld.
2: Ja, dat klopt. Ja, Dubai staat natuurlijk best wel bekend om het belastingparadijs. Daar kan ik ook gelijk wel een gat in schieten. Want natuurlijk betaal je daar minder belasting. Maar de Nederlanders die ik daar spreek, die moeten hun kinderen naar hun school sturen. En daar betalen ze ook weer bijvoorbeeld 25.000 euro per jaar voor. Dus het is niet alleen maar goud wat daar blinkt.
0: Kijk, dan help je ons ook. En de verhalen kennen we natuurlijk ook over het repatriëren van de influencers bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Je moet een x-aantal dagen daar verblijven.
2: Nou, kijk, die influencers die hebben zich waarschijnlijk, ik weet daar ook niet de hoed en de rand van, maar die hebben zich waarschijnlijk ingeschreven daar. Dan ga je dus daar ook belasting afdragen. Dus op het moment dat jij je uitschrijft in Nederland, vervallen niet alleen je plichten, maar ook je rechten. Dus die hebben zich waarschijnlijk ingeschreven in Dubai. En die zeggen op hun beurt van, ja, het kan natuurlijk niet een belastingparadijs zijn. Dus dat jij hier niet aanwezig bent, maar wel hier dus minder belasting betaalt. Dus ik heb ook begrepen uit het nieuws dat zij 183 dagen aaneengesloten daar moeten zijn.
0: Ja, dus nu zijn er sommigen in Nederland aanwezig. Die moeten dus hals over kop weer terug.
2: Ja.
0: Maar vraag maar niet hoe. Maar goed, dat is een ander verhaal, maar wel interessant om te kijken hoe dat dan gaat. Want stel je voor, jij komt in contact met Nederlanders zoals in het buitenland. En is het vaak aan de voorkant op het moment dat ze vertrekken? Of gebeurt het ook terwijl ze daar al wonen? En switchen ze net zo makkelijk ook naar een andere verzekeringsmaatschappij? In ieder geval naar jullie toe bijvoorbeeld.
2: Op je eerste vraag, ik ontmoet vaak klanten al daar. Dus die mensen die zijn al... die hebben zich al gevestigd, bijvoorbeeld in Dubai of ergens anders op de wereld. En ja, mensen die hebben helemaal geen zin om hun verzekeringen te regelen. Dus in principe blijven ze vaak bij dezelfde maatschappij. Ja, tenzij daar natuurlijk dingen gebeuren als premiestijgingen. Ja, op het moment dat je het voelt in je portemonnee, dan ga je wel een beetje om je heen kijken. En wat er denk ik ook gebeurt, is als mensen kijken, ja, wat heb ik nou eigenlijk voor dekking? Als ze geen dekking krijgen, dat ze dan ergens anders gaan kijken. Dat kan.
0: Ja, Ilse, hoe ver heb jij daar hier wel eens mee te maken?
3: Nou, ik heb wel te maken met mensen die inderdaad in Nederland zijn uitgeschreven en in het buitenland zijn gaan wonen. Rondreizen door Europa bijvoorbeeld. En dat heb ik via oom geregeld. Daar hebben we een verzekering afgesloten, waardoor zij ziektekosten en dat soort dingen, aansprakelijkheid en zo, hebben geregeld. En die kunnen nu in het buitenland verblijven. Maar die polis loopt maximaal 2 jaar, want dat kun je natuurlijk niet voor eeuwig doen. Kijk, nu is het dan zo, even een voorbeeld van klanten bij mij, die dus inderdaad aan het rondreizen zijn en niet weten wanneer ze terugkomen. Überhaupt of ze nog terugkomen, weten ze niet. Dus zij zeggen, nou, doe maar voor 2 jaar zo'n verzekering. En dan kijken we tegen die tijd wel waar we uithangen en waar we eventueel wel ons gaan vestigen of niet. En dan gaan we dan wel weer verder kijken.
2: Ja.
3: Dus, maar dat, daar heb ik inderdaad wel mee te maken. En ook wel gewone reisverzekeringen. En of studenten die voor zoveel maanden op reis gaan. Dan zie ik ook binnen de gewone doorlopende reis- en annuleringsverzekering dat tot maximaal 180 dagen dekking heeft.
0: Ja, want stel je gaat studeren in het buitenland. Mm-hmm. Dan moet je dit soort dingen regelen.
3: Ja, zeker.
2: Klopt. En dat is precies wat Ilse ook zegt. Hè, het is nu meer dan toen wij jong waren. Dat je ergens je master of een minor of wat dan ook in het buitenland gaat doen. Dus stel je gaat 6 maanden naar Hongkong. Ja, daar zijn de kosten ook een beetje anders. Hè? Ik denk een paar dingen. Kijk, als jij hier ingeschreven blijft in Nederland. Jouw Nederlandse zorgverzekering kent ook. Alle Nederlandse zorgverzekeraars kennen werelddekking. Dat staat overigens wel ter discussie.
3: Mm-hmm.
2: Omdat wij betalen wat het in Nederland kost. Hè, dus die zorgverzekeraar zegt, jouw behandeling, noem maar wat. Je hebt een blinde darm ontsteking. Dat kost in Nederland tussen de 3.000 en de 5.000 euro. Dus meer betalen we niet. Nou, wij zien rekeningen van 80.000 euro. Dus dat verschil moet je zien te overbruggen. Kijk, ga jij op vakantie, kun je een reisverzekering afsluiten. En dan is het zeer verstandig om ook je medische kosten daarbij te dekken.
0: Maar hoe kan je dat verzekeren en vertalen naar een premie als dat echt gaat om dit soort bedragen? 80.000 euro.
2: Kijk, die reisverzekeraar is eigenlijk een on-top-off dekking. He, dus die kan altijd zeggen van ik kan datgene wat de zorgverzekeraar zou betalen, daar kan ik, zoals dat zo mooi heet, regres op plegen. Maar ja, dus als je een verschil krijgt tussen 80.000 en 5.000 euro, ja, dat is dan toch het risico van die reisverzekeraar. Er zijn gewoon echt extreem dure landen in de wereld. He, wij zien natuurlijk ook onze zorgpremie stijgen. Maar die stijgt lang niet in verhouding tot hoe die in het buitenland stijgt. Ik zat gisteren een filmpje te kijken. Want je krijgt natuurlijk heel veel nieuws tot je via de socials. En dit was een dame die vertelde. Die zat in Amerika en die betaalt per maand $2000 voor haar ziektekostenverzekering. En dan heeft ze ook nog eens een keer een eigen risico van $6000 per jaar. En die had haar schouder geblesseerd en die ging naar het ziekenhuis. Daar was ze een uur was ze daar geweest. En ze kreeg een rekening van $2600. En ze hoorde achteraf dat als ze had gezegd dat ze niet verzekerd was geweest, dan had het haar de helft gekost.
3: Oh,
0: dus,
3: nee.
0: Ongelooflijk.
2: Dus alle landen hebben andere regels, andere afspraken. In Amerika is het eigenlijk een beetje het Wilde Westen. In de ene staat is dat geregeld, in de andere staat is dat geregeld. Maar ja, je bent dus heel erg afhankelijk van het land waar jij naartoe gaat.
0: En wat dat betreft in de Verenigde Staten, Obamacare is natuurlijk afgeschaft.
2: Obamacare is niet afgeschaft.
0: Maar wel verschaald.
2: Het is niet echt van de grond gekomen. Want het is natuurlijk, het is een beetje, het is de Affordable Care Act. Dus een beetje gestoeld ook op, zoals wij dat doen in Europa. Ja, dat is gewoon met de marktbewerking daar. Hè? Dus als je kijkt daar naar ziekenhuizen en wat voor prijzen daarvoor gevraagd worden. Het is, ik kom er vaak en iedere keer denk ik, en nou snap ik het. En dan kom ik terug en ik snap er eigenlijk gewoon helemaal niks van.
0: En kan je iets zeggen over jullie klantenbestand? Welke landen, waar zitten jullie meeste klanten? Is dat specifiek het Europese continent of is dat de Verenigde Staten?
2: Nee, de grootste groep is Amerika, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten. En ook Europa. En dan zal het je verbazen dat in Europa, zeg maar, op nummer 1 staat Duitsland.
0: Of niet?
3: Oh.
0: Het is natuurlijk. Gewoon je familie blijven bezoeken.
3: Ja, dat is natuurlijk wel.
2: Ja, Duitsland kent zeg maar het principe zoals wij dat hadden voor 2006. Ziekenfonds, particulier verzekerd. He, dus op het moment dat je een bepaald inkomen geniet, dat je je particulier kunt verzekeren, dan kun je ook een verzekering bij Oom sluiten.
0: En dan toch even naar het Midden-Oosten. Want daar heb jij klanten natuurlijk. Ja. Die je onlangs wellicht bezocht hebt.
2: Ja.
0: En ja, een dag of 10 geleden had je ze aan de telefoon.
2: Ja, ik ben tot nu toe 2 keer in Dubai geweest. Want wij zien daar ons klantenaantal groeien. Hè. Dit is een hele populaire bestemming. En dat even los van het belastingparadijs. Daar zitten natuurlijk nog wel meer positieve kanten aan. We hebben daar een klant. En deze meneer is 77. En dat is een luchtballonvaartinstructeur. Zij mag niet meer zelfstandig vliegen, maar hij is speciaal naar Dubai gehaald. Omdat hij de kennis heeft. En ik heb met hem in de luchtballon gezeten. Dat hij dus het examen aflegt. En dat zijn met name mensen die dus uit het Midden-Oosten komen. En die voegde me vorige week toe aan zijn groepsapp. Van wat er dus allemaal gebeurt. En hoeveel NL-alerts ze krijgen. En dat er ergens dus inderdaad een raket is neergehaald. Dat is natuurlijk een hele... Ja, surreële ervaring.
0: Want die heeft niemand verwacht aan zien aankomen.
2: En nee. En het is natuurlijk best wel lastig, hè? Want dan gaat het nu. Hè, de discussie is natuurlijk over die repatriëring, die best wel ingewikkeld is. Op het moment dat daar natuurlijk raketten en drones heen en weer gaan. Hoe ga je dat veilig regelen? Nou, je ziet dat we als overheid, vind ik, dat we het heel goed oppakken. Dat hebben we ook ten tijde van corona gedaan. Is dat er echt wel gekeken is van welke mensen zijn daar op reis. Hè? Dus niet mensen die daar wonen, maar echt mensen die op vakantie zijn. En die mensen hebben ze bereikt en gezegd van nou, we gaan vluchten regelen. Volgens mij is de tweede vlucht alweer weer aangekomen in Nederland. Dus dat wordt echt wel geregeld. En dan moeten die mensen een x-bedrag betalen. Ik weet dat even niet uit mijn hoofd, maar ze hoeven dus niet het hele ticket te betalen.
0: Nee, want die discussie hoor je overal losbarsten. Ja. Hè, van nou, je bent niet meer, je wilt niet meer in Nederland wonen. Je wil ook de lusten en de lasten ergens anders neerleggen.
3: Ja, dan moet je toch
0: en dan
3: in één
0: keer moeten we weer
3: worden.
0: Komen.
2: Nee, maar dat is dus dit is een groot verschil. Dit gaat om mensen die echt op vakantie waren.
0: Okay.
2: Dus echt op reis.
0: Precies, oké. Okay.
2: En als je kijkt naar dus onze klant die daar woont, die zegt ook, ik kan daar geen aanspraak op maken, want ik heb gewoon een visum en ik woon hier.
0: Ja, en heb je daar ook klanten die daar een bedrijf bijvoorbeeld runnen?
2: Ja, zeker. Ja, maar er zijn ook veel mensen die wel terug zijn gegaan.
0: Dus economisch heb je ook kans dat dit soort ondernemers enorm veel schade krijgen, doordat daar de zekerheid is weg.
2: Klopt. Maar ja, dat
0: toerisme zal eronder lijden, stap 1. Maar dat is natuurlijk nog niet alles.
2: Nee. Het is heel erg spannend hoe lang dit conflict aanhoudt. Maar ik denk dat het belangrijk is om te weten dat dus de mensen die op vakantie zijn, die op reis zijn, hè, die maken dus gebruik van een reisverzekering. En dat is de discussie op dit moment. Hè, en ook je annuleringsverzekering. Wat valt er onder, wat valt er niet onder? In principe, en hè, daar zijn overal uitzonderingen voor. In principe, op je reisverzekering heb je geen dekking. He, dus we hebben hier net al de discussie gehad van ja, is het molest, is het oorlog, is het een gewapend conflict?
0: Even molest uitleggen toch ook?
2: Nou, molest, dus daar valt onder terrorisme, relletjes. He. Je kan ook in landen komen, ik noem maar wat, kijk maar eens naar Laos of in Myanmar. Ja, dat zijn dan conflicten in het binnenland. He. Dus daar is geen ander land bij betrokken geweest. En molest is over het algemeen uitgesloten. En dat geldt op alle verzekeringen. En in dit geval specifiek op de reis- en annuleringsverzekeringen. Dus ja, dat is natuurlijk best wel lastig voor mensen. Want die denken, ja, maar ik wil gewoon naar huis. En jij moet dat ticket voor mij betalen. Nou, dan zegt die Nederlandse overheid, wij gaan dat voor jou regelen. Maar jij moet wel een bijdrage leveren. Want feitelijk ben je daar niet voor gedekt.
0: Nee.
2: En het gedeelte wat wij aanbieden is de ziektekostenverzekering. Dus... stel dat onze klant, onze 77-jarige luchtballonvader, geraakt zou worden door een granaat of wat dan ook. En hij moet daardoor naar het ziekenhuis. Bij ons is dat gedekt specifiek op die ziektekostenverzekering.
3: Ja.
2: Dus wij kennen ook op dat product geen negatief reisadvies. Kijk, nu wordt er gezegd, hè, dus als je kijkt op de Nederlandse overheid of wereldwijd bij het Verbond van Verzekeraars, dan kun je zien welke landen in het Midden-Oosten hebben een rood of oranje kleur. En dan wordt er gezegd, het wordt niet geadviseerd dat je daar naartoe reist. Doe je dat wel nu, hè? Dus niet 2 weken geleden, doe je dat wel. Ja, dan doe je dat op eigen risico. Ja. Wij zeggen bij de ziektekosten, het maakt ons niet uit waar je naartoe gaat. Wij kennen geen negatief reisadvies en daardoor hebben wij veel oorlogsjournalisten, fotografen, maar ook mensen, denk maar eens aan het Rode Kruis, weet je, dus vrijwilligers of mensen die dus hulptroepen in ja, dit soort landen die daar naartoe gaan. Dus dat
0: hoe,
2: is
0: hoe ga je dan om, een heel gekke vraag misschien, we hebben het net gehad over brandpreventie. Mm-hmm. Hoe ga je dan met dit soort gevallen om met preventieadvies?
2: Nou ja, kijk, wij gaan die mensen niet vertellen, jij mag daar niet naartoe.
0: Precies.
2: Dus omdat wij, hè, dus zeg maar bij het product wat wij aanbieden voor die ziektekosten, is dat gedekt. En ik denk dat het ook prettig is wat Frans al zei. Van, hè, dus wij hebben als unique selling point dat we zeewater dus verzekeren. Ja, wij hebben dat ook bij die ziektekosten. Dus wij verzekeren het wel op het moment dat jij dus medische kosten moet maken, omdat jij geraakt bent. En dat komt heel weinig voor. In de tijd dat ik er heb gezeten, heb ik dat nog niet meegemaakt. Maar het kan natuurlijk wel.
3: Ik kreeg zo'n vraag ook laatst, of vorige week nog, van iemand. Van ik heb een reis naar Jordanië en wat ligt er nog meer? Israël geboekt. Ik moet binnenkort die restant reissom betalen. Wat zal ik doen? En toen ben ik inderdaad ook naar Nederland wereldwijd gegaan. En toen zei ik, nou ja, het is code oranje. Ik weet niet, het zou mij al niet eens in me opkomen om daar überhaupt nu nog naartoe te gaan. Maar toen zei ik, ja, dat is een beslissing die je zelf moet maken. Ik geef je alleen maar mee dat als er inderdaad iets gebeurt, dat dan niet onder de dekking van de verzekering valt. Dus wat ze uiteindelijk heeft besloten, weet ik nu niet. Maar dat is inderdaad op de gemiddelde reisverzekering is dat gewoon uitgesloten dan natuurlijk.
2: Ja, is wel een mooi bruggetje wat je zegt. Dat is mensen hun eigen verantwoordelijkheid.
3: Ja.
2: Maar wat het natuurlijk nu lastig maakt, omdat er natuurlijk ook mensen zitten die daar wonen. En die zeggen, ja, maar ik wil dat Nederland mij nu helpt. En dat is natuurlijk best wel een lastig vraagstuk. Maar jij woont daar.
3: Ja.
2: En ja, wie is nou verantwoordelijk voor wie?
3: Ja, waar ben je ingeschreven dan, denk ik? En jij maakt de keuze ooit om naar het buitenland te gaan. En nu zit je daar vast. En dan, weet je wel, dan kun je eigenlijk niet verwachten dat Nederland je komt halen en helpen natuurlijk.
0: Maar goed, daarbij, we hadden het net over de taxverdeling, de taxverdeling in Dubai. Dan draag je daar tax af. Maar waarom? Wat is dan de reden dat je nog kiest voor een Nederlandse verzekeringsmaatschappij?
2: Omdat vaak in die landen het er niet is. Of als het er is, is het of heel duur of de dekking is heel beperkt. Veel verzekeraars, hè, er zijn heel veel internationale verzekeraars, noem een Cigna en een Aetna en een Bupa. En die gaan steeds meer afkalven van die dekking. He, dus wat ik net vertelde over die dame in Amerika, die ze zat dat niet zo vrolijk.
0: Maar zijn ze ten alle tijde dan nog Nederlands staatsburger? Of?
2: Je hebt altijd nog je Nederlands paspoort.
0: Precies.
2: Maar je bent niet meer ingeschreven.
0: Nee, maar heb je Nederlands, zolang je dat, als je dat paspoort niet meer zou hebben, dan kunnen je ook niks betekenen.
2: Nee, wij verzekeren echt Nederlanders in het buitenland.
1: Chantal, maar is het ook niet fijn dat je gewoon in het Nederlands ook wordt aangesproken en dat als je oom belt, dat je altijd het Nederlands sprekend mens krijgt? Dat is toch ook best wel een pre?
2: Ja, want het is toch zo als jij je niet zo lekker voelt en je moerstaal werkt toch het beste. Hè? En, maar ja, uiteindelijk staat er toch voor iemand in Bangkok een Thaise dokter aan het bed.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is hartstikke fijn. Hè? Dat is gewoon een plus. Maar het is, denk ik, nog meer is dat wij begrijpen waar mensen vandaan komen. Mensen komen uit Nederland, ze zijn gewend. Ik wil gewoon 21 keer fysiotherapie. Nou, dan krijg je dat in de dekking. Hè, een verloskundige in Amerika kijken ze aan alsof ze water zien branden. Dat kennen ze helemaal niet. Dus, nou ja, dus wij kunnen dan mee gaan kijken. Nou, dan heb je weer een nieuw beroep is een doula. Dan zeggen we, nou prima. Dan heb je daar dekking voor. Dus het is nog breder dan alleen die Nederlandse taal. Het is ook wat jij gewend bent in Nederland.
1: Ja.
0: Wauw.
3: Heel veel mensen denken hier niet aan, hoor. Nee. Voordat ze naar het buitenland vertrekken.
2: Nee, om dit, maar dat is ook altijd het sluitstuk van de verzekering. Ja. Ik geef presentaties op emigratiedagen. Het is, ik geniet er altijd enorm van. Want tuurlijk ben jij bezig. Welk huis ga ik kopen? Waar zit de supermarkt? Waar is de beste school voor mijn kind? Ja. En dan zeg je, maar wat gebeurt er nou als jij ziek wordt of je kind ziek wordt?
3: Ja,
2: dan is er toch iets. Nee, dat is niet overal zo.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jij nooit uitgeleerd raakt. Want nee. Ik bedoel, je kan al die landen, die kan je natuurlijk niet van haven tot gort kennen.
2: Nee, maar ik doe wel mijn best.
0: Wat is nou het meest opvallende land wat je op dit moment in je radar hebt?
2: Het meest opvallende land vond ik, ben vorig jaar in Zuid-Afrika geweest. En ik ben begonnen in Johannesburg. Nou, ja, als je dat tegen mensen zegt, die denken gelijk dat je daar wordt neergeschoten in de auto. Het is niet. Het is geen picknick daar om daar rond te rijden. Ik zou daar niet in mijn eentje in de auto rondrijden. Maar wat me daar opviel, en dat helaas bekrachtigt dat het verhaal ook wel. Want ik bezoek ook ziekenhuizen. Gewoon om te kijken van waar komen onze klanten nou binnen? Hoe worden ze behandeld? Worden ze anders behandeld? Ja. Zeker in landen waar het gewoon opvalt dat je uit het Westen komt.
0: Dan
2: denken
0: je,
2: ze, nou, laat het relief van die creditcard, laat je die er maar af.
0: Plukken die kip.
2: Maar daar was het zo. Dit zijn natuurlijk, dat kunnen ook hele grote verhalen zijn. Maar dat iemand had een auto-ongeluk gehad en de ambulance moest komen. En ze keken naar het pasje en dachten, ja, maar ik ga je daar niet naartoe brengen. Hup, ambulance weg. En dan moet je wachten tot de volgende komt. Dus dat zijn dingen, daar kunnen wij ons natuurlijk helemaal niks bij voorstellen. Hoe dat in zijn werk gaat. En dat je soms een beetje aan de goden overgeleverd bent. En daar in Afrika op het moment, in West-Afrika op het moment dat het salarisdag is. Dan gaat de drank in de man. En dan komen er net iets meer steek- en schotwonden binnen. Dus het zijn gewoon echt andere werelden. En onze verzekerden, die kiezen daarvoor om daar te wonen. En die kennen de Morris ook wel. Maar ik ben er natuurlijk maar heel eventjes. Ik ben daar niet op vakantie. Ik ben er soms 2 of 3 dagen. Dus je probeert zoveel mogelijk.
0: Maar je komt niet op een salarisdag, begrijp ik.
2: Nee, liever niet.
3: Ver van weg blijven.
2: Ja.
0: Nou, mooi verhaal. Overigens beide mooie verhalen. Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. En de wereld is niet saai op dit moment. En dat kan je negatief, maar ook positief uitleggen. In ieder geval, dankjewel Chantal Ding voor jouw verhaal. En wat betreft het seizoen, Frans.
1: Ja.
0: Strandseizoen gaat beginnen.
1: Het gaat beginnen. We zijn er klaar voor.
0: Ik wens jou een mooie zomer alvast.
1: Ja, dankjewel.
4: Wat speelt er in de verzekeringswereld? Dit zijn de laatste ontwikkelingen die jij als ondernemer niet mag missen. Vrolijk zaken doen.
0: Nou, we gaan vrolijk zaken doen. Dat Ilse probeert altijd daar wel mooie tips uit te halen.
3: Ik doe alleen maar vrolijk zaken.
0: Wat heb je vandaag voor ons aan tips?
3: Even een tipje over de cyberverzekering voordat het misgaat. Want het gaat gewoon een keer mis. Hè. Die discussie hebben we al een paar keer gevoerd. Maar je bent gewoon een keer aan de beurt. En zorg dat je cyber goed gedekt is. En dat wil je niet pas ontdekken als je bedrijf stilstaat of nog andere dingen aan de hand zijn, waardoor je niet meer verder kan werken. Dus zorg dat je cyberrisico verzekerd is eigenlijk gewoon. Dat moet je gewoon regelen. Punt.
0: En dan nog een andere tip. Ja. Ja, precies.
3: Ja, we hebben het over brandrisico gehad. Frans, dat is natuurlijk een mooi verhaal. Even nog een reminder op basis van dat verhaal. Dat je brandblussers in ieder geval elk jaar laat controleren. Maar inderdaad die preventie, dat is dan een beetje de algemene samenvatting van deze uitzending. Zorg dat je preventie op orde is. En er gebeuren soms gewoon dingen. We hebben er allemaal geen weet van dat het kan gebeuren. Maar het kan jou ook overkomen. Dus zorg dat je al je certificaten en zo op orde hebt.
0: Kom weer met die jaarlijkse check. Hè? Moet je niet gewoon een checklist gaan ontwerpen of zo?
3: Ja, dat moet ik eens inderdaad.
0: Jaarlijkse checklist waar iedereen gewoon compleet is.
3: Het zijn hele simpele tips. Maar ik weet zeker dat de mensen die luisteren denken, oh ja, dat had ik nog moeten doen, weet je wel. Dus ik gooi het er dan maar gewoon weer even in.
0: Nou, dan de laatste tip. 3 tips komen we alweer weg.
3: Daarna heb ik nog een beetje een spoiler. Maar veel ondernemers denken bij verzekeringen alleen aan schade. Maar de echte vraag is natuurlijk vaak, kan mijn bedrijf blijven draaien als er iets gebeurt? En dan heb ik het wederom over cyber, over brand. Maar ook als je zelf iets overkomt natuurlijk. Dat je ziek wordt of een ongeval krijgt. Ik hoop het natuurlijk allemaal niet, maar het kan allemaal wel gebeuren. Dus zorg dat je daarvoor gedekt bent.
0: Ik wil je nogmaals danken voor de komst naar de studio. Ilse ook en over verzekeringen. En Chantal, de laatste dan.
2: één ding, omdat het zo actueel is. Dus check even goed je reisverzekering.
3: Ja,
2: want het kan ook best zijn, als jij wel in Dubai zit, dat er misschien best wel iets van een coulance is. Bel ze op. Vraag het ze gewoon.
3: Okay,
0: goeie tip. Top. Dankjewel. Tot zover.
4: Dit was Insured and Inspired met Ron Lemmens en Ilse Bosland op New Business Radio. Elke derde dinsdag van de maand tussen 2 en 3. Wil je deze aflevering terugluisteren? Dat kan via newbusinessradio.nl of jouw favoriete podcastplatform. Insured and Inspired werd mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Tot de volgende keer.
5: Dit is New Business Radio.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
8: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
4: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetteradaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetteradaptief is onder meer verkrijgbaar via Managementboek en Van Duren Media.
5: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
8: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Eerst zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

0: it's with you.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
6: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
11: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
12: Let's Talk Business op New Business Radio.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
3: Je hoort het op New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door AdSwag, DCVF, Spotta en Havas Media. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: trends zetten de toon in marketingcommunicatie. In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Dit is Marketing Report met Bas Vlucht.
1: Met vandaag in de uitzending Ernst Dirkswagen van ReachPeak, Sophie Anne Onland van 99 Agency, Martijn Brons van End Agency Amsterdam, Marieke de Koning van de Reclamefabriek en Ruud Verheijen van Zaaien en Oogsten.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: En in de uitzending Sophie Anne Onland van 99 Agency. Sophie Anne, van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent.
2: Nou, ja, dank je.
1: Kun jij 99 Agency introduceren?
2: En 99 Agency is het eerste en enige Nederlandse talentagency wat talenten met een beperking vertegenwoordigt. En talenten in de breedste zin van het woord. Influencers, creators, sprekers en modellen.
1: Geweldig. Ja, het is een beetje een open deur, maar waarom hebben jullie dat opgericht?
2: Nou, waarom hebben we dat opgericht? Omdat de representatie van mensen met een beperking in Nederland zeer laag is. Voor jullie beeld, 1 op de 8 in Nederland heeft een beperking. Dat zijn ongeveer 12,5% van Nederland. Dat zijn 2,4 miljoen mensen. En daarvan is 0,6% zichtbaar in de media. Dat is nog niet eens 1%. Dus vandaar ook onze naam 99. Omdat we er voor de andere 99% willen zijn. En waarom, dat is het cijfermatige onderbouwing, waarom het zo belangrijk is. Maar het heeft ook een reden. Ik ben zelf geboren met een beenafwijking aan mijn linkerbeen. Loop mijn hele leven dus al met een onderbeenprothese. Ik heb een beenlengteverschil van 25 centimeter, dus dat is best flink. En ik zag mezelf eigenlijk vroeger al heel weinig terug in de media. Vroeger hadden we natuurlijk Lucille Werner. Die heeft Lingo gepresenteerd. Bart de Graaf, die heeft Binnen en Vara opgericht. Die is helaas overleden. En Lucille is de politiek ingegaan. En daar hebben we voor mijn gevoel heel lang niemand voor terug gehad. En dat heeft heel veel invloed op mij gehad. Dus ik heb mezelf heel lang niet teruggezien in de media. Waardoor ik dacht dat ik 2 normale benen moest hebben als prothese. En eigenlijk tot mijn 28ste mijn handicap verborgen heb gehouden. Omdat ik me aan de maatschappelijke norm wilde voldoen. En toen een coming out gehad door een influencer die ik zag op social media met een glitterprothese. En toen dacht ik, ja, als zij het kan, kan ik het ook. Mijn verhaal gaan delen, een TED-talk gegeven, spreker geworden. En eigenlijk steeds meer mijn eigen brand uitgewerkt. En ik doe dit samen met Friso Nielting, mijn co-founder. En hij heeft eigenlijk een hele erge marketingstrategie achtergrond. Hij heeft 4 jaar in Australië gewoond. Heeft daar voor HelloFresh lang gewerkt. En heeft daar voor HelloFresh specifiek ook de doelgroep voor mensen met een beperking beter moeten bereiken. Hebben daar een hele campagne op gezet met influencers met een beperking. Dat vond hij waanzinnig. Ook met een influencer agency daar gewerkt. En wel terug in Nederland had hij zoiets van, ja, hoe is dat eigenlijk in Nederland geregeld? Nou, hij kwam achter die cijfers die ik net noemde. Kwam hij daarachter die ik al langer wist. En toen dacht hij, er doet geen elke ander bureau doet dit. Maar als ik dit wil doen, dan moet ik dit op een authentieke manier doen. Want hij heeft zelf geen beperking. Dus hij heeft eind vorig jaar een LinkedIn post gedaan. Waarin hij op zoek was naar een co-founder. En daar werd ik 6 keer in getagd. En toen zijn wij eerst een paar maanden zakelijk gaan daten. En toen merkte we al heel snel dat we een goede klik hadden en hetzelfde wilden. En toen zei ik tegen hem, ik wil dit zeker doen. Maar ik wil eigenlijk mijn eigen talenten ook blijven benutten. Want ik was al creator, ook spreker, presentatrice. Daar wil ik nog steeds veel mee doen. Toen zei hij, nou geen probleem, dan heb je een dubbelrol. Dus ik ben co-founder en een van de talenten.
1: Nou, geweldig. Jouw verhaal nu, dank voor deze uitgebreiding. Ja. Dat werkt zoveel vragen op. Ik begin eerst even met een persoonlijke vraag. Ja. Zij had het over jouw coming out. jij bent hier in een korte broek. En dat kan je zien. En dan zie je dus ook prothese. Je hebt net zelf gezegd, daar heb ik ook bewust voor gekozen. Om dat niet meer te verbergen. Hoe werkt het op straat? Spreken mensen je aan? Of juist niet? Of maakt het niet uit?
2: Ja, dat verschilt heel erg. Soms spreken mensen me erop aan. Ik heb overigens nu, is hij, ja, een beetje zilver, maar hij was tot een paar weken geleden goud. En hij moet opnieuw gerapt worden. Dus hij heeft heel vaak meerdere kleuren. Ik heb ook een glitterhoes. Dus ja, weet je, als je er zelf ook een beetje mee. Het is ook mijn handelsmerk. Hè? Als je er zelf mee te koop wordt, dan vind ik het ook niet gek dat mensen daar wat van vinden. En ja, ik krijg vaak een goede reactie. Zo, wat vette prothese heb je? Of mag je wat vragen? Maar er zijn natuurlijk ook mensen die heel erg blijven staren. Maar ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk zelf niet meer naar omkijk. Omdat ik denk, ja, als ik daar heel erg op moet letten, dan ben ik de hele dag bezig.
1: Ja.
2: Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel erg meer op let. Maar uiteraard, mensen kijken.
1: Ja, Tuurlijk. Ja. Over die representatie. Dat is heel interessant. Ik ken dat van mensen van kleur. Die dan. Dat is al een langere discussie. Hè, voor mensen met een beperking. Is dat wat minder zichtbaar. Maar natuurlijk wel urgent. Die cijfers die jij noemde, daar had ik geen idee van. Als je het mij had gevraagd, noem eens wat. Slag in de lucht. Veel meer dan ik dacht. En ik kan me juist voorstellen bij influencers. Wat dat toch vaak. Dat draait vaak om het perfecte plaatje. En dat soort dingen. Kan ik me voorstellen dat het nog urgenter is. Om dit geluid te laten horen.
2: Zeker in beide gevallen. Kijk, als ik mijn verhaal vertel over vroeger hadden we natuurlijk nog geen social media. Uiteindelijk heeft social media mij ook heel veel gebracht. Want daardoor ben ik met een rolmodel in contact gekomen die ik anders uit Brazilië nooit had ontmoet. En toen dacht ik, hey, als zij het kan, kan ik het ook. Vroeger had je natuurlijk de reguliere, traditionele media. Die overigens ook nog steeds belangrijk zijn, hoor. Want als ik vraag, ik zeg altijd tegen iedereen, maakt niet uit hoe oud je bent, of je veel social media gebruikt of niet. Wanneer is de laatste keer dat je iemand met een beperking op je scherm zag? Als ik die vraag nu aan jullie zou stellen. Hoe lang geleden is dat?
3: Ja, in een film. Maar.
2: Ja, maar ja. Is dat, ja, dat is niet iets wat je misschien wekelijks of dagelijks ziet.
1: Nee.
2: En kijk, de afgelopen jaren is er natuurlijk heel veel, gelukkig ook veel aandacht geweest voor de representatie van mensen van kleur, mensen met een andere geaardheid, met een ander gender. En ik vind ook zeker dat dat door moet blijven gaan. Ik heb zelf ook in de corporate wereld in diversiteit en inclusierollen gewerkt. En daar werd ook altijd deze groep vergeten. Terwijl het een van de grootste minderheidsgroepen is.
1: Terwijl je zit te praten, zit te denken, waarom wordt het NOS Journaal eigenlijk niet gepresenteerd voor iemand vanuit een rolstoel?
2: Dus rolstoel, of kunstarm.
1: Iets, of iets anders.
2: Ja, er zijn heel veel. En ik denk ook dat dat echt geen onwil is. Dus heel vaak komen wij nu bij bedrijven en dan zeggen mensen echt letterlijk, het is een blinde vlek. We hebben hier nog nooit aan gedacht. Wij willen ook wegblijven van activisme, omdat ik denk dat je daar niks mee gaat oplossen. Ik denk juist dat je het gesprek moet aangaan van, hey joh, hier zijn we dan op een positieve manier. Laten we kijken hoe het wel kan. En waar wij ook heel erg voor staan is het normaliseren ervan. Dus een manier doe je dat door het juist niet om de handicap te laten gaan. We zitten nu hier op Mediapark. En het commissariaat van de media gaat toevallig in september weer nieuwe cijfers uitbrengen. Om de representatie van vrouwen, maar ook mensen met een beperking opnieuw te meten. Of, ja, die hebben ze al gemeten. Ik verwacht niet heel erg dat dat veel gestegen is. Maar ook zij zeggen, we zijn goed met hun ook in gesprek, dat het 9 van de 10 keer gaat het weer over die handicap. Terwijl wat nou het mooiste is, Zalando had bijvoorbeeld een paar jaar geleden een hele mooie campagne. Ik mag je trouwens alle namen noemen, toch?
1: Alles.
2: Nou, Zalando, shout-out naar Zalando. Die had een paar jaar geleden, als je dan hardloopschoenen kocht, dan kwam je op hun pagina. Dan zag je een banner. En dan zag je mensen hardlopen. En dan zag je toevallig iemand ook met een sportpleet. Het ging niet over die sportpleet. Het ging niet over die handicap. Dat is eigenlijk precies waar wij nu ook voor staan.
1: Ja.
2: En we zijn nu 3-4 maanden live. En we werken met echt wel een hele grote bedrijf samen.
1: Ik wil even de switch maken. Want de tijd die hier loopt meedogenloos door. Naar de business. Want jullie zijn voor de goede orde, zover ik begrijp, geen stichting.
2: Nee,
1: maar gewoon
2: absoluut.
1: For profit. Je wil gewoon geld verdienen.
2: Ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Vertel.
2: En de reden is misschien ook wel goed om te vertellen, omdat er genoeg prachtige stichtingen zijn met een die eigenlijk voor deze doelgroep iets willen doen. En die stichtingen, die zijn er met een heel goed purpose. Alleen, daar zijn er al genoeg van. En wij zeggen, wij willen juist ook deze doelgroep veel serieuzer genomen laten worden door de markt. Door ook gewoon dat je er geld mee kan verdienen. Goed om te weten, de bestedingskracht van deze doelgroep is bijna 90 miljard euro per jaar. Het is ook een vergeten.
1: Nu worden mensen wakker opeens op de radio. En denken, hey, wat is dit? Miljard.
2: Zeggen wij ook, je kan hier en geld mee verdienen. De talenten kunnen er geld mee verdienen. Wij kunnen er geld mee verdienen. En je doet ook nog, maakt ook nog een sociale impact. Ja.
3: Mag ik de vraag, hoe ben je bekend geraakt bij de groepen die je hebt aangetrokken? En hoe gaat dat dan in de praktijk? Is er een wachtlijst of juist heb je te weinig mensen?
2: Nee, we hebben echt te veel mensen. Nou ja, te veel niet. We zijn nu gestart met 15 talenten. Met het idee, daar beginnen we mee en we kijken hoe dat gaat. Ook omdat we zoiets hadden van, laten we eerst maar eens kijken voor deze 15 talenten. Kunnen we daar genoeg opdrachten voor doen? Nou, voor eigenlijk 80-90% gaat dat hartstikke goed. En daar hebben we ook een onderscheid gemaakt in micro-influencer, nano-influencers en macro-influencers voor de beeldvorming qua volgers. Maar we worden wekelijks, denk ik, wel door 5 talenten benaderd om zich bij ons te willen aansluiten. Nou, we hebben echt een wachtlijst. Dus we zijn echt wel even nu gezegd van, we gaan eerst hierop focussen. En langzaam gaan we weer dan mensen toevoegen. Ja.
1: Jullie influencers, waar zij over publiceren, dat is niet over de beperking, neem ik aan.
2: Soms wel, maar dan gaat het allemaal op een humoristische manier. Maar ook om iets gewoon eigenlijk te delen. Dit is mijn leven met prothese, dit is mijn leven met een rolstoel. Maar niet per se alleen maar dat het over die handicap gaat. Dat willen ze zelf overigens ook
1: over
2: niet.
1: Over food gaan, over cosmetica, gewoon alle onderwerpen die normaal voorbij komen. Wat waren de first movers? Wat waren jullie de eerste klanten? Die mag je ook opnoemen. De eerste 5 die zeiden, luister, hier heb je geld, we gaan aan de slag.
2: Aldi, HelloFresh, Hunkemuller, Dove, Naked. We hebben er nog veel meer. Rabobank. Ik heb er al 6 genoemd.
1: Ik vind het heel tof. Ja. Heel tof om te horen. En good for them. Dat zij er als eerste bij waren. En nu weten we ook dat zij er ook gewoon een rendement in zagen. Dat het niet om goed te doen is. Ik vind het gewoon interessant. En dat vind ik extra leuk.
2: Nou, en zeker wat jij net in het begin al zei. Het gaat natuurlijk niet. Op social media is het al heel erg gegaan over het perfecte plaatje. Wat je hier maar ook laat zien is authenticiteit. Mensen kunnen niet opeens hun rolstoel kan je doen met AI, maar succes. Dus het gaat ook echt over authenticiteit. En over echt jezelf kunnen en mogen zijn. Bovendien is er ook heel veel onderzoek gedaan naar wat doet nou bredere representatie van allerlei soorten lichamen met je consument. En daar is in Engeland wel heel veel onderzoek naar gedaan. En er werd ook gezegd van consumenten voelden zich daarna ook beter over zichzelf. Want ze denken, ja, ik hoef niet alleen maar maatje 32 te zijn. Wit, blond, slank. Dus het is voor de hele markt gaat dit ook heel veel betekenen.
1: Sophie Anne, de tijd zit er al op. We moeten het onmiddellijk mee ophouden. Ja. Heel erg jammer. En we gaan een andere keer verder praten. Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Marketing Report op New Business Radio.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en uitgeschoven in de studio is Marieke de Koning, managing partner bij de Reclamefabriek.
2: Ja, leuk om hier te zijn, Bas.
1: Ja, heel leuk. Welkom. Wat leuk dat je er bent. Kun jij de Reclamefabriek introduceren?
2: Ja, natuurlijk. De Reclamefabriek is een marketingproductiebureau. We zitten in Amsterdam-Noord. En wij werken voor klanten met die grote hoeveelheden promotiematerialen maken. Of willen distribueren natuurlijk. En dat doen wij in combinatie met uiteraard creatieve teams. Maar met name ook heel veel techniek, software, AI. Dus echt in een hybride vorm.
1: Geweldig. Ja. Dan begin ik even met een flauwe vraag. Ja, ik kan me niet inhouden. Maar ik dacht reclamefabriek. Reclame en fabriek zijn allebei aan zich niet heel erg 2026, maar in combinatie wel.
2: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik bedoel, reclame is dat, ja, het is ja, en dan fabriek, dat is het klinkt los, klinken die woorden als ja, er gebeurt zoveel
2: in de
1: mensen noemen alles marketing, communicatie, social, weet je wel, en dan er zijn weinig partijen die zichzelf reclamebureau. Eugène Roorda die deed dat consequent.
2: Dat is en,
1: ja. Maar goed, hoe zijn jullie de moderne tijd binnengezeild? Zijn jullie met AI bijvoorbeeld nog steeds aan het experimenteren?
2: Nee,
1: of zijn jullie er wel een beetje uit al?
2: Ja, absoluut. We hebben de laatste 2 jaar enorme stappen gezet. Ik denk dat wij oprecht kunnen zeggen dat AI echt embed is in het fundament van de manier waarop wij werken. En het is ook embed in ons platform. We hebben eigen software ontwikkeld, Smart Content Manager. En daarmee stroomlijn je alle product assets om uiteindelijk marketingmaterialen te maken. En ook daar is AI inmiddels helemaal in geïntegreerd en ja, dus het is geen projectje meer of een losstaande tool. Het is echt gewoon helemaal geïntegreerd in onze werkwijze.
1: Nou, dan gaan we nu even een stevige vraag stellen. AI met jullie, leidt dat ertoe dat jullie met minder mensen toe kunnen? Want sommige mensen zeggen ja, misschien. Of mensen gaan andere dingen doen. Maar als dat zo is, wat is dat dan?
2: Ja, nou wat wij weten, we hebben even dan eerst naar de marketingteams toe. We hebben onderzoek gedaan. Onder 350 marketingteams. En daaruit blijkt dat minimaal 30% van hun tijd opgaat aan gedoetjes. He, dus beelden zoeken, wat is de laatste versie, najagen, correctierondes. En eigenlijk is dat natuurlijk zonde van je tijd. Want zo'n marketeer wil maar één ding. En dat is impact maken met het merk. En niet bezig zijn met gedoetjes. En je merkt eigenlijk dat wat wij merken is dat, dat ze dat ook voelen als stilstaan. Weet je, ze staan niet letterlijk stil, hè, want ze werken zich het snot voor de ogen. Maar ze hebben wel het idee dat ze niet vooruit komen. En wij proberen hun te helpen en te ontzorgen om die gedoetjes te elimineren. Waardoor ze tijd kunnen vrijmaken om wel te focussen op innovatie en wel te focussen op impact maken.
1: Ik vind het wel een goed woord, gedoetjes. Daar zou ik ook meteen vanaf willen.
2: Ja, dat is ook super irritant. Ja.
3: Waarom zouden ze jullie daarin nodig hebben? Want dan kunnen ze ook denken, kunnen we het zelf doen zonder jullie?
2: Nou, ik denk wat wij zien is dat zij vaak vastzitten in bepaalde patronen binnen het bedrijf. Mm-hmm. Het is moeilijk om daaruit te stappen. En ik denk ook dat ze het idee hebben dat het heel groot is om het te doorbreken. Terwijl wij proberen met ons platform en de manier van werken het juist in modules aan te bieden, zodat je klein kan beginnen. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld om te starten met een klant om te kijken of we een agent kunnen inzetten voor het schrijven van copyteksten. Ik noem maar even wat. Het is een klein onderdeel van de totale workflow. En daarmee kan je klein beginnen. Dan kan je aantonen dat het ook daadwerkelijk rendement oplevert. En vanuit daar kan je dan weer verder ontwikkelen in je proces.
3: Je bedoelt, ze hebben nu misschien een beetje angst om er überhaupt met AI iets te gaan doen. Dat bedoel je?
2: Ja, dat. Nou, ik denk niet dat er angst is. Sorry, neem even een slok water.
1: Ja hoor, we hebben heel lekker water hier. Met en zonder belletjes.
2: Precies.
1: Dus jij bent weer helemaal bij de pieken nu.
2: Ja, precies. Nee, ze hebben geen angst om met AI aan de slag te gaan. Maar ze weten niet zo goed waar ze moeten beginnen. En daar kunnen we ze heel erg mee helpen. Omdat wij door gepokt en gemazeld te zijn al zoveel jaren. Weten wij precies waar we het verschil ook kunnen maken in dat marketingproductieproces.
1: Heb jij het idee Nee, heb je niet idee. Hoe is de markt inmiddels veranderd door AI zelf? Maak je nu op een andere manier reclame en communicatie dan 5 jaar geleden?
2: Ja, absoluut. Het is enorm veranderd. En als ik maar even, als ik dan kijk naar onszelf, is het veranderd in de zin van er zijn nog meer kanalen bijgekomen, nog meer varianten, hè, meer afgestemd op persona's. Dus het is meer geworden, waardoor het ook complexer is geworden. En die complexiteit die wil je eigenlijk weer versimpelen door de inzet van techniek. En ik denk dat wij de laatste paar jaar zo'n andere manier van werken hebben dan 5 jaar geleden. Het handwerk, vroeger het plakken en het knippen van dingen in elkaar zetten, dat doen we niet meer. We hadden fotoshoots van 3 weken lang. Die hebben we ook niet meer, want we maken alle beelden nu via AI. Of in ieder geval 95% van de beelden. Nou, dat zijn even 2 voorbeelden. Dus de hele manier van werken is totaal veranderd.
1: Leuker geworden?
2: Ja, het is anders geworden. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat is een beetje een persoonlijk ding van mij, is dat je wel ook als, ik ben natuurlijk ook ondernemer, hè, samen met Erik, je neemt wel een beetje afscheid van hoe het vroeger was. En wij zijn allebei, wij vinden het heel leuk om te bouwen, vinden het heel leuk om met innovatie bezig te zijn. Vooral Erik vindt dat ook fantastisch om met techniek bezig te zijn. En ik ben heel blij dat daar ook van ons een hele grote passie zit. Want anders dan denk ik niet, als wij op de oude voet waren doorgegaan als 5 jaar geleden, dan weet ik niet of we nog relevant waren geweest.
3: Maar gaan we uiteindelijk naar een wereld toe waarbij het uiteindelijk vooral om die AI agents zal gaan?
2: En nee.
3: Nee.
2: Nee, dat geloof ik niet. Ik denk,
3: maar je bouwt ze wel voor ze.
2: Zeker, omdat ik vind dat, weet je, als ook heel eerlijk, als wij ze niet bouwen of wij gaan niet mee met de tijd, dan doet een ander het. Dus ik vind ook dat je daar vooruitstrevend in moet blijven. Maar de menselijke maat is altijd nog wel van belang. Want AI is ook shit in, shit out. En als je dat niet goed aanstuurt of je gebruikt niet, wij noemen dat het DNA. Hè? Dus als je AI agent bouwt zonder goed DNA, en daar zijn wij dan weer goed in om dat goed in te richten, dan krijg je er ook echt gewoon bagger uit. En dat is natuurlijk niet wat je wil als merk. Want als merk wil je wel consistent blijven.
1: Ja, ik had in Cannes, deed ik een interview met Lodewijk Ferrassio van Super Rebel. Mm-hmm. En die kwam voor mij met, ja, heel stom, heb je soms een enorm leuk inzicht. En die zei, ja, klanten die kunnen natuurlijk wel werken met AI. Maar ja, als je geen smaak hebt, toen dacht ik, ja, zo had ik eigenlijk nooit naar gekeken. Als je gewoon niet kunt zien wat goed is, dan weet je ook niet wat je überhaupt wilt van AI. Dus ik denk, misschien hoeven we ook niet zo bang te zijn dat al die klanten met AI in de haal gaan. Waarom zouden ze dat doen? Ze hebben daar toch gewoon een bureau voor die dat
2: zeker
1: veel meer expertise heeft. Hè? Als ik
2: en wat je ziet,
1: je bouwt gewoon heel veel kennis op.
2: Precies.
1: En kunde.
2: Dat is het. En wat wij ook zien, kijk, wat je veel bij klanten ziet, is dat als het marketingteam bijvoorbeeld bestaat uit 5 mensen en de een prompt dit en de ander prompt dat, dan krijg je dus ook andere dingen daaruit. En wij zijn juist van mening dat als je dat goed embed in een goed DNA, dan maakt het niet uit wie er prompt, hè, maar dan wordt het altijd getoetst aan de achterkant op het DNA van het merk. En dan krijg je wel consistentie. En daarin kunnen wij, denk ik, met onze domeinkennis, hè, en alles wat we weten van die 17 jaar reclamefabriek, al die kennis en kunde, dat komt daar, denk ik, heel goed van pas. En op die manier kunnen we klanten ook op een hele goede manier helpen.
3: Hoe kijk je aan tegen mensen uit de marketingwereld die dan toch nog een beetje angst hebben, of moeten ze juist mee veranderen als het gaat om die FTE's die misschien toch anders worden in de sector?
2: Nou, ik denk dat uiteindelijk praat je ook wel over verandermanagement. Hè? En mensen vinden het altijd moeilijk om te veranderen. En sommige marketeers willen heel graag veranderen, maar die zitten dan in een vast keurslijf, hè? Waardoor het moeilijk is om te veranderen. Maar ik denk dat uiteindelijk iedereen wel wil dat het gedoe wordt geëlimineerd. Weet je, daar is geen twijfel over mogelijk. En dat zijn, denk ik, wel ook de mooie business cases die wij dan samen met een klant kunnen oppakken. En dan klein beginnen en dan langzaam maar zeker die verandering, zeg maar. Hè, die kiezel in die vijver, weet je wel. En dan wordt het vanzelf groter. En nu wordt het ook heel vaak gezien als iets heel groots. Van ja, maar als we onze hele marketingproductie moeten omgooien. Ja, dat kan niet. En dat is natuurlijk ook een risico. Hè? Want uiteindelijk wil je wel dat iedere dag die folder komt. En die aanbiedingen worden gecommuniceerd. Dus ik snap het ook. Maar klein beginnen is ook al een mooi resultaat.
1: Ja, en nu een hele andere vraag. Wat voor klanten werken jullie eigenlijk voor? Namen? Rugnummers?
2: Nou, daar komt hij hoor.
1: Kom maar door.
2: Daar ben ik natuurlijk trots op. We werken voor Aldi, we werken voor Bol, we werken voor Praxis, we werken voor Macro, voor Kindergarten, voor Rij Amsterdam, Just Lease. Hele mooie klanten.
1: Ja, ik zie je stralen van de trots en terecht ook. Ik heb nog een vraagje over jullie locatie. Jullie zitten in Amsterdam-Noord.
2: Klopt.
1: Niet dat het belangrijk is, maar mijn dochter woont vlak bij jullie in de buurt. Nou, op de Distelweg.
2: Bij het
1: veer van de, hoe heet het ding? De, maakt niet uit. Het pontje.
2: Ja.
1: Het pontje. En leuk hè, Amsterdam-Noord.
2: Heel
1: leuk. Verandert zoveel. En dat is zoveel energie.
2: Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook echt. Ik vind Noord een beetje het oude Amsterdam van vroeger of zo. Een beetje dat rauwe. Ik vind dat heel leuk.
1: Ja.
2: En ik vind het ook heel goed bij de reclamefabriek passen. Dat no-nonsense gas erop en ga met die banaan.
1: Ja, ik was daar laatst ging ik daar eten. In. Wat het leuke is, je hebt natuurlijk heel veel nieuw. Maar ook nog heel veel vanuit die industriële tijd.
2: Ja.
1: Gingen we naar een cafeetje, een Mexicaans cafeetje, waar je alleen takia kon drinken in 50 varianten. Ik denk, dit is superleuk.
2: Ja, maar leuk.
1: Dat geheel terzijde. Het is nu zomer. We hebben nog tijd voor een kort antwoord op een korte vraag. Hoeveel zin heb je in de tweede helft van het jaar?
2: Heel veel zin. Ja, ik vind het heel leuk. We zijn met mooie dingen bezig. We proberen echt onze technologie en onze AI agents verder in de markt te zetten. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. En ja, het najaar is bij ons natuurlijk altijd van oudsher druk. Hè? Want vanaf september begint het tot en met het eind van het jaar met de kerst, Sinterklaas. Alle mooie momenten waar we op kunnen inspelen. Dus ga niet wachten.
1: De reclamefabriek is er klaar voor. Marieke, heel hartelijk dank voor je komst.
2: Dankjewel.
0: Wat verandert er in marketing, media en communicatie? Luister naar Marketing Report op New Business Radio.
4: Dit is New Business Radio.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoren. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
12: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
9: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
12: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
13: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
9: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door AdSwag, DCVF, Spotta en Havas Media. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: trends zetten de toon in marketingcommunicatie. In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Dit is Marketing Report met Peter Wiebenga en Bas Vlucht.
1: Ja, en in de tweede uur Ernst Dirkswaker van Readpeak. Martijn Brons van Entergy Amsterdam en Ruud Verheijen van Zaaien en Oogsten.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: En bij ons aangeschoven is Ernst Dirkswaker, Country Manager Benelux bij Readpeak. Ernst, hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent.
2: Ja, waanzinnig om hier te zijn.
1: Nou, dat is wel heel enthousiast. We gaan nog beginnen. Hey, kun jij Readpeak introduceren?
2: Yes, wij zijn een native advertising platform vanuit Helsinki. Wij zijn eigenlijk heel eenvoudig voor mensen om op te starten. Dus zeg maar, we hebben een premium platform met direct toegang tot eigenlijk alle bekende titels in de Nederlandse markt. En dat doen we nu zo'n 2 jaar in Nederland, maar we doen dat al 14 jaar vanuit Helsinki en zitten momenteel in 13 landen wereldwijd.
1: Hey, hoe leuk is Helsinki?
2: Ja, heerlijk. Het is echt genieten. Het enige is dat de Finnen wel een beetje apart zijn.
1: Stug.
2: Wij zijn natuurlijk gewend om iemand aan te kijken en dan te groeten bijvoorbeeld op straat. Dat is echt nat dan in Helsinki.
1: Oh, maar dat is ook in Oslo hoor, hoor ik.
2: Oh ja, ja. En mensen groeten of iets zeggen in de lift is ook een nat dan. Je mag niet praten over politiek. Dus het is wel even wennen. Maar uiteindelijk, als je ze een beetje leert kennen, is het een geweldig volk.
1: Dat zou bij mij tegenstand effect hebben. Als ik in de lift zou staan, zou ik elke zeggen, goedemorgen. Morning everybody, how are you today?
2: Nou ja, ik doe exact dat doe ik elke keer bij onze CFO. Die heeft natuurlijk niet alleen dat hij heel veel met Excel sheets en cijfertjes bezig is, maar hij is dus ook nog een keer Fins.
1: Yeah.
2: Dus als ik hem zie, dan loop ik naar die twee meter lange man toe en dan geef ik hem een hele grote knuffel. En dan zie ik gewoon een soort van 404 in zijn ogen verschijnen.
1: Ja,
2: een error. En dan denk ik, wat moet ik hiermee? Dus dat is wel leuk om daar af en toe grapjes mee uit te halen.
1: Hey, jullie doen Benelux, hè?
2: Ja.
1: En dat is echt Benelux, hè? Dus ook Franstalig. Dat lijkt me heel lastig, lijkt me dat vanuit Nederland zo.
2: Nee, dat valt wel mee. Ik heb in mijn vorige rol heb ik eigenlijk ook de Benelux gedaan. Toen ze mij vanuit Finland vroegen van, goh, wil je de Benelux doen? Toen zei ik van, de Benelux bestaat niet. Er is geen Luxemburg eigenlijk, want het is te klein. En België is een dusdanig andere markt dat ik me graag wil focussen op Nederland. Dus die kans hebben ze mij ook gegeven. Dat heb ik gedaan. Ik zeg, laat mij dat eerst uitbouwen. En op het moment dat dat werkt en we zien dat er vraag is naar België, dan zet ik dat op. Want ik heb daar genoeg contacten. En daar ben ik eigenlijk een half jaar geleden mee begonnen. En daar hebben we nu net onze eerste campagnes en cases ook.
1: Dus je bent in anderhalf jaar tijd is de Nederlandse markt gewoon done. Gewoon klaar.
2: Nee, zeker niet dan. Nee, zeker niet dan. Maar daar hebben we wel een basis neergezet waarvan we weten, nou, hier kan je eigenlijk makkelijk op verder bouwen. In België kregen we ineens we kregen voor de Belgische markt ineens de vraag. Vanuit Denemarken wilden ze graag geld spenderen in België. Vanuit Nederland wilden ze graag geld spenderen in België. En vanuit Duitsland. Dus toen zijn we in België in gesprek gegaan met partijen en gezegd van, goh, als wij dit wat we nu in Nederland al hebben gedaan en in nog 12 landen doen, ook gaan doen in België, staan jullie daar voor open? En dat antwoord was ja. Dus toen zijn we gaan bouwen.
1: Nou, schitterend. Hey, als ik klant ben bij Readpeak, hoe werkt het dan? Ik meld me aan, hoi, ik wil klant worden. En hoe gaat dat dan? Eigenlijk wil ik weten hoe jullie systemen werken.
2: Ja, snap ik. Het eerste wat wij eigenlijk doen is, wij nemen direct contact op met degene die op ons platform wil beginnen. Wij moeten eigenlijk zorgen dat wij weten wie jij bent. Want het is voor de uitgevers waar wij advertenties draaien heel belangrijk dat er niet zomaar een of andere rare partij een gekke soort advertentie draait over gokken of over iets anders. Dus het moeten altijd premium merken zijn die adverteren. Dus wij willen iedereen die op ons platform draait, willen wij kennen. Dus ik ken ook elk bedrijf wat bij ons aangesloten is in de Benelux. Die hebben wij eerst te woord gestaan. Hebben wij uitgelegd hoe ons platform werkt. En daarna geven wij ze een inlog. En eigenlijk vanaf dat moment zijn wij de senior consultants op het platform om hun eigenlijk dagelijks te helpen totdat zij het helemaal zelf kunnen.
3: Je hebt ook in eerdere interviews vaak geroepen het belang voor Nederlandse uitgevers. Je noemt het ook premium content, als ik het goed zeg.
2: Ja.
3: Eigenlijk in navolging, hè, wat de topmannen van DPG Media of Media's Nederland zelf ook roepen. Van, hè, adverteer bij ons, dat is een stukje kwalitatiever dan dat je bij de Big Tech gaat.
2: Ja.
3: Maar aan de andere kant, stel je bent dus die adverteerder en je zoekt toch die interactie of die eyeballs. Dan gaan ze toch, hè, blijkt gewoon uit de cijfers, gaan ze in overgrote meerderheid naar die Big Tech. Hoe kijk je daar tegenaan en hoe krijg jij jouw verhaal erin dan over de bühne?
2: Ja, uiteindelijk zijn het de cases en de cijfers die uiteindelijk aantonen dat, dat het dus ook anders kan. En dat vond ik ook wel spannend toen ik net begon. Dan moet je nog maar kijken of je inderdaad dat wat je belooft, of je dat kan waarmaken. Maar inmiddels hebben we die cases die we gemaakt hebben met gewoon Nederlandse merken op Nederlandse websites. Of in België hebben we net recent met Matexi, dat is een bedrijf wat zeg maar weer in, ze maken nieuwbouw voor huur en verkoop. En dat doen ze zowel in Vlaanderen en in Wallonië. En daar heeft het mediabureau, dus het onafhankelijk mediabureau, die heeft met ons een campagne gedraaid. En die hebben ons afgezet tegen de Big Tech, onder andere. Ja. Dus twee grote social partijen, ook twee grote Vlaamse publishers en twee andere edtech partijen.
3: Ja.
2: Ja, en dan zie je dat wij gewoon, dat is de eerste campagne die we in België hebben gedaan. Dat we gewoon als de nummer twee uit de bus komen daar. Dus dat betekent dat als je dat geld wat je op Meta anders had uitgegeven, bij ons uitgeeft, dat je daar meer waar voor je geld krijgt dan dat op die platformen waar ja, heel veel mensen hun geld uitgeven.
1: En wie stond er op één dan? Wat voor soort bedrijf stond er op één?
2: Nou, dat was eigenlijk ook wel mooi. Dat was een andere hele grote Belgische publisher die allemaal nieuwsmedia daar beheert. En die stonden op één. Ja, we mochten de namen van alle partijen niet noemen, behalve van social.
3: Ja.
2: Maar dat was eigenlijk de preaching to the choir. Want de andere, de nummer één en de nummer twee, waren eigenlijk twee partijen die zeggen, je moet het doen op lokale media. Ja. En nou snap ik dat je soms die keuze niet maakt. Als jij, je hebt natuurlijk de top funnel, waar je heel veel video en heel veel above the line communicatie hebt. Je hebt de bottom funnel, waar daar ga je retargeten. En dat doe je ook vaak op Meta en op Google, omdat die dat gewoon veel beter kunnen. Die weten iets meer van mensen dan ze in mijn optiek zouden mogen weten. Maar oké, maar die kunnen dat als de beste. Maar in de mid funnel, in de consideration fase, waar mensen nog moeten besluiten van, goh, heb ik de voorkeur voor dit merk of voor dat merk? Of waarom zou ik überhaupt een van deze merken overwegen? Ja, daar kan je net zo goed ons inzetten of andere mooie premium Nederlandse publishers. En dan zie je vaak dat onze resultaten beter zijn dan bijvoorbeeld de Meta. Ja, en als je dan de eerste cases ziet binnenkomen waar dat ook echt zo is, ja, blijer kan je me niet krijgen. Dat vind ik natuurlijk heel gaaf als je het wint van die grote Amerikaanse spelers.
1: Ja, en jullie AI agent of jullie AI inbreng daarin, die is dan doorslaggevend vaak, hè?
2: Kan. Nou raak je het stukje creatie aan. Wij hebben een tijd geleden hebben wij AI ad creation toegevoegd in ons platform. Dat betekent dus dat als jij een campagne bij ons opzet, dat je gewoon een knop hebt, een hele mooie groene knop. Daar kan je op drukken en dan maakt ons platform meerdere versies van jouw advertentie. Niet in het plaatje. Dus we gaan niks doen aan het plaatje wat al gemaakt is door het reclamebureau. Maar wel in copy. Omdat wij weten dat onze AI tool eigenlijk best wel veel weet over wat werkt wel en wat werkt niet in native advertising. Dat weet hij vaak beter zelfs dan als een reclamebureau ernaar gekeken heeft.
3: Als je dan naar je adverteerders kijkt, wie vindt jouw propositie dan juist interessanter? Zijn dat juist grote adverteerders of juist een middelgrote, wat kleinere?
2: Je ziet daar zie je heel veel variëteit in eigenlijk. Je ziet alleen wel dat het vaak de wat kleinere adverteerders en de wat kleinere independent mediabureaus zijn. Of full service agencies. Die wat meer ruimte hebben om daar gebruik van te maken. Dus als je soms bij een grote bank of bij een heel groot mediabureau of begint over AI. Dan zien ze alleen maar beren op de weg. En advocaten die om de hoek kijken. En
3: corporates.
2: En marketeers die van een stoel afvallen. Terwijl een kleine ondernemer waar je mee direct aan tafel zit. Die denkt van ja, maar wacht even. Jij drukt op één knop en je maakt in plaats van één heb ik er 8. En je doet het nog een keer en ik heb er 16. En je doet het nog een keer. En ik heb er heel snel 32. En ik hoef daar niet heel veel geld te spenderen aan creatie. En je gaat mij een beter resultaat opleveren. Ja.
3: Staan ze daarvoor? Ze hebben ook een vrijere geest daarin, bedoel je, vergeleken met die grote corporates?
2: Nou, ze zijn gewoon minder beperkt door legal en compliance. En dus op het moment, ja. Zij mogen zelf die beslissing maken. Dus dat ik zeg tegen hun van, goh, als je dit doet, dan zijn dit de mogelijkheden. En dan zeggen zij, nou, vind ik wel een goed idee, let's do it.
1: Ligt er nog iets achter Benelux? Bijvoorbeeld toch die kant op gaat Frankrijk?
2: Hebben we net geopend. Ja, daar ben ik alleen niet verantwoordelijk voor. Maar we zijn, ik was land nummer 7 samen met de UK. Dus UK was 6, ik was 7. En inmiddels zijn we land nummer 14 aan het openen. Dus de US is de volgende die daar aankomt.
1: Dat is wel een hele spannende.
2: Ja. Dat is een hele spannende. Ja, we hebben nu 3 jaar gedaan over het uitzoeken of we een goede product market fit hebben. En dat lijkt zo te zijn. Dus onze CEO heeft net de scholen voor zijn kinderen in New York uitgezocht. En hij gaat daar zelf naartoe. Wetende dat je daar een lange adem moet hebben. Want de Amerikaanse markt is echt een volledig andere. Iedereen wil er natuurlijk naartoe. Hè? Want sky is the limit. En ja. 300 miljoen mensen die je spullen kan verkopen. Maar ja, je moet maar wel eerst bewijzen dat je daar mag blijven. Dus je moet een lange adem hebben. Ja.
1: Maar het is toch wel bijzonder. Je hebt dan al die 14 landen dan gehad. In de loop van een aantal jaren. En dan kom je bij de Heilige Graal uit. En dan blijkt er gewoon in al die jaren. Terwijl mensen kunnen zien wat jij doet. Er niet zoveel op de markt is van wat jij ook maakt. Dat daar dan geen plek meer is. Dat is toch eigenlijk dan bijzonder. Liggen er dan mensen te slapen? Of hebben jullie dan een briljant product? Of is jullie product ook weer doorontwikkeld in die jaren? Dat het steeds beter geworden is?
2: Nou, wat wij zien, wat wel opvallend is. Is dat het eigenlijk de eenvoud is van ons platform. Waar iedereen voor valt. En of je dat nou dus vertelt in. Want ik heb ook gesprekken gehad met mensen die ik kende. En vanuit ons senior management in APAC. Om te kijken van goh, moeten we niet eerst in Singapore beginnen. We hebben dat ook in Dubai gedaan. En overal is iedereen eigenlijk gecharmeerd van de eenvoud. Ze zeggen van hè, maar ik kan gewoon alles zien. En dit is super transparant. En we hebben geen tech fee. En als ik maar een klein campagnetje met 100 euro wil draaien, mag dat ook. Hè? Maar dit komt toch alleen 10 jaar geleden? Dat kan toch niet meer? Ja, en blijkbaar werkt dat overal. Dus dat is wel uniek.
3: Dus je hebt ook, zeg maar, we spreken partijen die net een klein bedrijfje beginnen. Die denken, hey, ik kan gelijk al adverteren via Readpeak om een doel te bereiken. Dat kan dus ook bij jullie, als ik goed begrijp.
2: Ja, en soms. Dus we hebben ook. In het begin heb ik ook campagnes gehad van 200 euro.
3: Van de bakker, bij wijze van. Of,
2: net nou ja, de bakker. Net. Maar wel om hem te laten zien van. Goh, hoe werkt ons platform? En kan het wat voor je werken als je het moet opschalen?
3: Ja.
2: Nou, en heel veel platformen die zeggen. Van ja, als je geen 5000 of 10.000. Of als je geen 25.000 euro doet, dan kan het niet.
3: Ja.
2: Ja, bij ons kan dat wel. En dat maakt het wel heel leuk. Want ik vind het stiekem heel leuk om te werken met kleine bureaus en kleine ondernemers.
1: Fantastisch. Als je maar genoeg klanten hebt, dan maak je veel kleine klanten toch weer een enorme omzet.
2: Zeker.
1: Ernst, ik wil je heel hartelijk danken voor je komst. En nog een fijne avond.
2: Super, dankjewel. Onwijs leuk om hier te zijn vandaag.
0: Marketing Report op Nieuw Business Radio.

0: mensen, niet door jullie, geklaagd over de representatie van vrouwen in het vak. Maar daar hebben ze bij End Agency nou helemaal nooit last van. Want jullie wemelen ervan.
1: Zeker. Nog
0: steeds meer, hè?
1: Ja, ik ben een van de weinige mannen op kantoor.
0: Nou ja, het lijkt me heel gezellig, lijkt me dat.
1: Ja.
0: En jullie groeien als een dolle. Laatst 15 mensen aangenomen.
1: Klopt.
0: 14 in Amsterdam, eentje in Antwerpen. Er zijn dus gewoon heel veel bureaus waar helemaal geen 15 mensen werken. Dit is gewoon eigenlijk de workforce van een heel bureau erbij. Hoe tof is dat?
1: 3 inmiddels in Antwerpen.
0: Wow.
1: En we gaan nu richting de 70 man inmiddels.
0: En vrouw.
1: Ja. En vrouwen, ja.
0: Schitterend.
1: 80%, 90% vrouw, denk ik.
0: Ja.
1: De rest man.
0: Ja. Jeetje, leuk.
1: Of dat is in, mag ook.
0: Ja. Is dat een vak waar jullie in zitten wat voor vrouwen heel goed ligt?
1: Ja, zeker. Ja, influencer marketing en PR sowieso. Dat is best wel snel een vrouwenbusiness. Maar ik denk ook zeker omdat wij 2 vrouwen als founders hebben.
0: Ja.
1: Dat heel aansprekend is. En ook de energie op kantoor is heel open. Weinig hiërarchie. Iedereen mag naar elkaar toe lopen. Het is een hele fijne, positieve sfeer. Waar denk ik iedereen zich ook welkom voelt.
0: Ja. Wat ik zo leuk vind aan een agency. Er zijn heel veel bureaus die zitten ofwel in de houthavens. Ofwel in de Schinkel. Een beetje aan de randen van de stad. Waar veel ruimte is. Jullie zijn begonnen. Toen ik jullie leerde kennen. Op het Museumplein. En jullie zitten nu op het Roelof Hartplein, gewoon naast café Wildschut. Dit is gewoon hardcore Amsterdam-Zuid. Ik vind het heel tof, behalve als je moet parkeren. Maar los daarvan, tegenwoordig kan je bij de Noord-Zuidlijn ook makkelijk langskomen. Ik kan me ook voorstellen dat het heel leuk is voor de mensen die daar werken. Want ja, als je echt jonge mensen hebt, die bijvoorbeeld uit de schoolbanken komen of van de universiteiten komen. Ja, die komen met de fiets natuurlijk.
1: Zeker, ja. Het zit eigenlijk voor heel Amsterdam is het heel makkelijk aan te fietsen. En wat wij ook het belangrijkste vonden toen wij naar een pand gingen kijken, is dat het vooral ook een fijn gevoel geeft om dan daarna bijvoorbeeld na een vrijdagmiddagborrel nog een keer het café in te gaan. Om met elkaar nog een rondje te lopen, samen te gaan sporten. Dus je ziet bij ons ook groepen van 10 man die samen een roadcycle lesje gaan doen bijvoorbeeld. Of die nog naar een borrel doorgaan naar binnen-buiten bijvoorbeeld. Dus dat je ziet dat heel erg de cultuur ten goede komt. En het werkt ook wel naar buiten natuurlijk. Als klanten bij ons langskomen en die zien dat wij daar zitten. Vinden zij ook zelf heel fijn om daar langs te komen.
0: Ja. We gaan meteen door naar jullie nieuws. End Agency is altijd een bureau geweest. Wat heeft gezegd, influencer marketing hartstikke leuk. Maar wij gaan op de ROI zitten. Wij vanaf begin data bewijzen. Laten zien wat je doet. Ja, zo hou je klanten bij je. En kun je ook nieuwe klanten winnen. Maar jullie hebben een nieuwtje.
1: Ja, wij gaan een nieuw platform lanceren. Dat is RO Influence. En dat houdt in dat wij eigenlijk de hele journey eigenlijk van influencer marketing binnen 1 platform gaan gieten. Wij werken al heel lang met verschillende tools eigenlijk op influencer marketing gebied. En eigenlijk geen 1 voldeed aan onze eisen. Klopte de data niet. Hadden zelf geen first party data. En ook niet voor klanten. Wat we heel erg belangrijk vinden. En dat hebben we eigenlijk allemaal samengevoegd binnen 1 tool. Die sowieso zorgt dat het eigenlijk efficiënter wordt voor de mensen. Dus dat ze eigenlijk meer tijd over hebben. Voor creativiteit, diepgang. Maar het zorgt er ook voor dat klanten meer overzicht hebben. En dat wij veel betere aanbevelingen kunnen gaan doen voor klanten.
0: Schitterend. Is dat iets wat voortkomt uit klantvraag of is dat gewoon een autonome drive dat jullie dit willen doen?
1: Gecombineerd. Kijk, klanten willen wel. We zien wel dat influencer marketing heel echt aan het evolueren is naar veel meer data gedreven. Dat het meer een mediakanaal wordt. En dat de ROI zich moet bewijzen, zeg maar. En dat klanten het steeds professioneler zien. Dus daar is enerzijds de klantvraag in. Maar wij zijn als bureau wel ook heel ondernemend en willen ook vooruitlopen op de markt. En er zijn zoveel verschillende tools waarvan wij dachten, dit werkt gewoon niet voor ons. En zijn ook met alle ontwikkelingen van AI, hoe gemakkelijker het is eigenlijk om data inzichtelijk te maken, dat die eigen te maken, zagen we juist ook de kans om het vanaf projectmanagement tot data, tot goedkeuren van content, eigenlijk alles in 1 systeem te gieten. Dat wij dachten van ja, dit is wel, wij kennen die markt zo goed, we kennen zo goed welke stappen er allemaal bij komen kijken, dat het eigenlijk gemiste kans is om het niet zelf te doen.
2: Er is heel veel te doen, hè, om data Is het allemaal legitiem verkregen? Mag het allemaal? En klopt het allemaal nog wel binnen wet en regelgeving? Hoe ga je daarmee om? Maar hoe komen jullie dan aan die

0: data en hoe ga je daar nou weer mee om?
1: Ja, wat je eigenlijk ziet is dat veel tools bijvoorbeeld werken dat influencers zich moeten connecten, zeg maar, aan zo'n tool. En dat die automatisch dan post scrapt en de data scrapt. Dat doen wij niet. Wij geven eigenlijk influencers en managements een inlog in het systeem. Ja. En zij kunnen zelf hun data middels screenshots kunnen zij die uploaden, waardoor het legitiem is. Maar we ook niet andere data van influencers inzien. Dus hun maar eigen
0: data. Het gaat toch om de data van de gebruikers? Dus hoeveel gebruikers heb je? Wie zijn het? Waar komen ze vandaan? Dat soort data hebben we toch over, of niet?
1: Ja, dit gaat dan meer om, als we het over influencer marketing hebben, ja, gaat het over de impressies die je bereikt, welke doelgroepen je bereikt, et cetera.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Dat zijn statistieken die je binnen een post kan zien. Die laden zij in. Okay. En er zijn ook mogelijkheden om wel bijvoorbeeld ook middels advertising op de, dat doen we ook hoor. Dus dat je een business manager koppeling maakt en dat je adverteert.
0: Maar die komen dan van die social media platforms, die data. Dat bedoel
1: je. Okay. Ja, alleen daarin hoeven wij dus nu straks niet die koppeling te maken, waardoor we op hele grote schaal eigenlijk die data kunnen verzamelen. Zonder dat we de data van de influencers overnemen. Dus voor hen is het ook eigenlijk veiliger en een gemakkelijkere optie om.
2: Ja, Martijn, het draait al heel lang mee. En ook al heel lang mee bij Ant Agency. Dus jij hebt die hele business zien veranderen vanaf de beginjaren. Is influencer marketing al volwassen? Of gaat het nog verder doorgroeien, denk je?
1: Het blijft sowieso doorgroeien. Wat je ziet is dat social media steeds meer verandert. Social commerce komt natuurlijk ook op met TikTok Shop, Meta die daar enorm aan het investeren is. Dus het zal ook, influencer marketing zal ook steeds meer groeien richting affiliate bijvoorbeeld. Ik denk wel dat het zijn volwassen status aan het bereiken is en dat de marktstandaarden komen. Maar ik denk dat we daar nog wel veel stappen in te zetten hebben. En ik vind ook wel dat het op sommige facetten doorslaat. Als je dat het te veel wordt, soms wordt gezien als een mediakanaal. Terwijl je werkt met mensen die creatief zijn. En die creativiteit moet eigenlijk centraal staan. En de CPM en de media die je ermee bereikt, die moet voortgroeien vanuit creativiteit en de goede content die ze produceren. Dus dat is soms, begint dat een beetje uit evenwicht te raken. Maar ik denk dat we wel volwassen zijn geworden en dat het een hele grote onderdeel van de marketingmix van veel verschillende merken is geworden. En dat je ook eigenlijk, als je het niet inzet, dat je eigenlijk wel echt iets mist en dat het eigenlijk niet meer zonder kan.
2: Ja, we kregen laatst een heel opmerkelijk persbericht uit België van de Belgische regelgever en handhaver. En die zei gewoon, pas op voor deze drie influencers. En die werden gewoon met naam genoemd in het persbericht. Wij hebben dat ook gepubliceerd, overgenomen. Wij waren wel verrast. Wij nemen aan dat die mensen gewaarschuwd zijn. En zeggen, zij houden ons gewoon niet aan de code. En dat gaan we dus nu. Ja, je wordt gewoon publiekelijk aan de schandpaal genageld. Wat we in Nederland eigenlijk niet zo gewend zijn. Dus ik dacht van, opmerkelijk.
0: Maar in Nederland zijn we toch heel tolerant?
2: Goed. Maar er zijn natuurlijk wel codes en richtlijnen. En op een gegeven moment, want dat is eigenlijk mijn vraag. De mensen met die jullie werken, ik kan me voorstellen dat jullie zeggen, hallo, wel de codes volgen.
1: Ja, wij zijn ook onderdeel van de influencer code, van het certificaat. Wij hebben ook wij zijn onderdeel van een nieuwe samenwerksverband die binnenkort gelanceerd gaat worden. Mag ik nog niet te veel over zeggen, maar met de markt breed zijn we ook aan het kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat eigenlijk de content op social media gezonder gaat worden voor kinderen.
0: Een nieuwe branchevereniging?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dan ga ik later in september gaan we het lanceren, maar wel leuk om eigenlijk al een sneak peek over te geven. Dus wij vinden het zelf heel belangrijk om daarin voorop te lopen. Doen we ook met klanten, bijvoorbeeld als in Lego, hebben we echt regels opgesteld van waar een influencer aan moet voldoen. Ik vind het heel belangrijk dat je als invloedrijk persoon, influencers zijn eigenlijk de nieuwe BN'ers voor veel mensen, dat je ook bezig bent met de invloed die jij als persoon hebt op je eigen volgers en de content die je laat zien. Maar daar hoort ook natuurlijk wel een beetje menselijkheid bij. Maar het is wel belangrijk dat je bezig bent met jouw invloed op je volgers.
0: Maar in Nederland is het toch, sorry dat ik het zeg, het is het commissariaat die erop moet toezien. Maar die doet dat bijna niet. Die geeft 1 boete per jaar ongeveer gemiddeld.
1: Ja, dat klopt. Alleen ik denk ook dat de markt zichzelf ook wel in stand houdt. Dus ik denk dat heel veel merken en heel veel marketingafdelingen zijn heel erg bewust met wie ze werken. Of die een goede reputatie hebben. Dat hebben we natuurlijk ook met de verschillende influencer trips meegemaakt van de afgelopen periode.
0: Je bedoelt, je wil niet elke week in het vraaguurtje van de Tweede Kamer staan over dit onderwerp?
1: Nee, en ja. Je wil ook niet negatief op social media verschijnen. Ja. Want dan wil een merk bijvoorbeeld niet per se meer met jou samenwerken. Dus ik denk dat je elkaar ook daarin wel echt in balans houdt.
0: Nou, hoe kijk je dan aan tegen, hè? Er is nu ook zowel in Europa als in verschillende landen, ook Nederland, discussie van hè, die leeftijdsgrens voor social media voor kinderen.
1: Ja.
0: Hoe kijk je daar dan tegenaan?
1: Ja, ik denk dat dat heel goed is.
0: Maar moet het dan 16 worden, 14, 15? Dat is een enorme discussie ineens.
1: Ik heb geen psychologische kennis wat het doet met jou als persoon. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat er naar gekeken wordt van hey, wat is de invloed en hoe kunnen we dat voor kinderen zoveel mogelijk beperken. Zeker.
2: Ja, wij zijn er allemaal net, nou niet allemaal, maar ik ben net terug uit Cannes. Dat wil ik het even noemen. Dat was hartstikke leuk. We hebben veel interviews gedaan. Er zijn ook mensen die dan bij interviews zeggen, nou, hoe gaat het met de business? Zeggen mensen, nou best wel lastig, want er gaat zoveel budget gaat er naar influencer marketing. En je hebt nu nog 10 seconden om te zeggen, wat is dat toch? Waarom werkt het zo goed, influencer marketing?
1: Mensen willen connecten met mensen en niet met merken. En als jij als persoon je toegevoegde waarde van een product kan laten zien op jouw leven en dat vanuit jouw overtuiging over kan brengen, dan komt dat veel authentieker over dan een advertentie van een merk.
2: Nou, kijk, dankjewel.
1: Top, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
3: Visie, strategie en creativiteit van topmarketeers. Marketing Report op Nieuw Business Radio.

0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
1: En in de studio Ruud Verheijen, zelfstandig ondernemer bij Zaaien en Oogsten. Welkom in de studio.
2: Hey Bas, dankjewel. Superleuk.
1: Wat leuk dat je er bent. Ja. Wij kennen elkaar goed. We hebben elkaar door de omstandigheden in de afgelopen jaren een beetje uit het oog verloren.
2: Zeker.
1: En je bent weer helemaal terug. Wat leuk dat je er bent.
2: Nou,
1: heel erg tof.
2: Dank voor de invite. Ik ben er graag.
1: Ja, schitterend. Jij hebt jezelf in de afgelopen tijd opnieuw uitgevonden.
2: Zeker. Zeg
1: maar. En jij hertreedt eigenlijk de arbeidsmarkt. Dus dat klinkt wel zwaar.
2: Hè? Ja.
1: Maar goed, het is een klein beetje. Hey, hoe ben jij gekomen tot de keuzes die je hebt gemaakt?
2: Nou, het is eigenlijk zo dat ik denk dat je mijn achtergrond wel een beetje kent. Ik heb 15 jaar bij een van de grootste mediabureaus van Nederland gewerkt. Met veel liefde en plezier. Maar door de omstandigheden, door de fusie van WPP Media, ben ik een andere route in moeten gaan. Dat vond ik op dat moment best wel pijnlijk en niet leuk. Daar heb ik echt wel even over moeten doen. Maar dan is het ook weer een kans om te kijken, oké, wat wordt mijn volgende stap? En ik heb besloten om zelfstandig ondernemer te worden. En mijn eerdere oude platform Zaaien en Oogsten, om bedrijven en mensen te helpen effectiever te communiceren en beter te laten groeien, weer opnieuw leven in te blazen. Dus dat ga ik nu met volle energie weer doen.
1: Als je dat niet had gezegd, dan konden we het allemaal zien. Je staat te stralen, Ruud. Ja. Ontzettend leuk. Een van de eerste dingen die je hebt opgepakt, eigenlijk het eerste. Je gaat bij Ocean Outdoor aan de slag.
2: Ja, dat klopt. Dat is een mooie interim klus. Ik word interim head of sales bij Ocean Outdoor. En het is natuurlijk best wel grappig, omdat ik best wel veel dingen in mijn carrière heb gedaan. Bij reclamebureaus, bij mediabureaus. Veel bij adverteerders ook gezeten. Maar nog nooit aan de exploitantenkant. En dat is nu ook wel weer een mooie uitdaging. Omdat je natuurlijk naar ziet, hoe werkt dat nou eigenlijk aan die kant? Hoe kun je nou eigenlijk de teams helpen en de sales teams helpen om met betere plannen te komen? Niet alleen als het gaat over, kijk, ons is prachtige schermen hebben met een hele scherpe prijs. Maar welk probleem lossen we nou echt op voor de klanten van Ocean? En hoe helpt dat prachtige medium nu klanten effectiever connecties te maken met hun klanten? En daar ben ik ze een beetje mee aan het helpen.
1: Toen wij laatst hadden wij Els Dijkhuizen over de vloer. Die werkte natuurlijk eerst bij Heineken en die nu bij McDonald's. Ja. En daar moesten patat bakken, hamburgers maken. Want dat is de McDonald's school. Hè? Je moet het allemaal leren. Ja. Dus mijn vraag aan jou is, moet jij straks ook ter introductie gewoon aan de telefoon van, god, we hebben nog een scherm?
2: Dat nog niet, maar ik moet wel naar klanten toe. En dat doe ik ook heel graag, want dat doe ik natuurlijk met liefde. Want als je in dit vak zit, dan praat je graag met klanten. En ik heb wel beloofd, maar dat gaat nog gebeuren, dat een van de ontgroeningsmethoden is dat je op een billboard langs de weg omhoog helemaal gaat. En dan vervolgens moet
1: Afzeilen.
2: Maar dat schijnt best wel even ervaring te zijn. Maar dat hebben ze beloofd dat ze me dat...
1: Ga je ook echt doen?
2: Ja, dat ga ik ook echt doen.
1: Leuk. Hey, Outdoor heeft natuurlijk de wind enorm in de zeilen.
2: Ja.
1: Deze week nog naar buiten gekomen. Gisteren zelfs. Plus 20% in het eerste half jaar.
2: Ja, dat klopt.
1: Is wel lekker binnenkomen.
2: Nou, kijk, deels is dat, want dat zei jij ook al tegen mij, dat daar de retail media cijfers in zitten. Dus het is een klein beetje vertekend. Maar ja, het is een medium wat enorm in de groei zit. En dat is natuurlijk eigenlijk niet voor niks, Bas. Omdat als je kijkt naar hoe andere media is, het is natuurlijk een van de weinige media die in het gefragmenteerde landschap echt met aandacht en impact nog connectie kan maken met doelgroepen. En wat de out-of-home industrie en met name Ocean gedaan heeft, is enorm geïnvesteerd in grote digitale schermen. Daarmee is de kwaliteit enorm omhoog gegaan. Is het voor het canvas om creatief te zijn veel groter worden gemaakt. En tegenwoordig met programmatic je ook enorm creatiever kunt zijn op het moment wanneer je echt connectie met doelgroepen maakt.
3: En je kan ook veel meer kwijt toch op die ruimtes?
2: Dan
3: als je analoog bent.
2: Ja, nou zeker. En het is ook natuurlijk, je kan ook meerdere adverteerders kwijt dan als je analoog bent. Dus dat helpt ook voor de omzet.
3: Ja, dat bedoel ik.
2: En tegelijkertijd is het, maar je mag niet meer bewegend beeld langs de snelwegen doen.
3: Nee.
2: Maar op prachtige locaties die we nu hebben in dat premium shopping netwerk, dus bij de Westfield Mall of the Netherlands, heb je van die full motion abris. De attentiewaarde daarvoor is gewoon vele malen groter dan wat je normaal gesproken altijd hebt.
1: Het verhaal was en is misschien nog steeds ook altijd dat je natuurlijk ook kunt inspreken op de actualiteit. Bijvoorbeeld heel lekker weer vandaag. Oh, of strandweer. misschien wel adverteren voor iets.
2: Nou, dat kan. Je ziet nu in de zomer. Je ziet altijd wel usual suspects in bepaalde perioden van de. Ja. En daardoor kun je dan ook een keer creatiever zijn.
1: Maar ik bedoel eigenlijk, bijvoorbeeld, het is nu lekker weer of het regent nu. Is dat een echt ding dat sommige adverteerders zeggen? Ja, maar luister, nu wint bijvoorbeeld Spanje de WK.
2: Ja.
1: Dan wil ik gewoon nu. Dat kan. Mee doen.
2: Ja, dat kan. Programmatic kun je natuurlijk zo inkopen.
1: Ja.
2: En creatief hoeft het geen belemmering meer te zijn. Kunnen we er zo inzetten.
1: Dat is spannend.
2: Ja, dat is spannend. Dus dat maakt het ook een veel actueler. Maakt het ook veel een actueler medium dat het dat voor altijd eigenlijk was. Je kunt tegenwoordig eigenlijk beter een rondje langs de snelweg doen dan een rondje dagbladen. Dat is veel actueler.
1: Ja.
2: Die lopen altijd een dag achter.
1: Ja. Hey, voordat we het woord aan onze sidekick David geven. David, leuk je er weer bent vandaag. Ruud, jij wordt ook wel Mr. Pitch genoemd. Dat is helemaal niet waar, dat verzin ik. Maar dat zou zomaar waar kunnen zijn. Want pitches, dat is iets wat je veel hebt gedaan. Met veel succes. En waar je nu ook met je bedrijfje die dienst ook wil aanbieden.
2: Ja, zeker. Nou, dank je dat je dat vraagt. Ik heb een van de onderdelen van Zaaien en Oogsten. Is dat ik bedrijven en agencies help. Om beter te pitchen en beter te presenteren. Bedrijfje, dat noem ik Pitchcraft. Dat is een onderdeel van Zaaien en Oogsten. En craft, omdat het ook een beetje een... Ja, het is een vak wat een beetje eigenlijk onaantastbaar is. Weet je, er is niet een je kan niet op school gaan en leren te pitchen. Er zijn veel boeken over geschreven, maar het is echt een ervaringsvak. En ik heb denk ik meer dan 200 pitches gedaan, waarvan je daar eerlijk gezegd meer verliest dan dat je wint. Je moet wel een beetje tegen je verlies
1: kunnen.
2: Je wint ze niet allemaal, dus je moet wel een beetje tegen je verlies kunnen. Maar de lessen die je daaruit leert, zowel van de winnende pitches als van de verliezende pitches, die zijn goud waard. En die probeer ik in de praktijk te brengen en daarvoor teams te helpen.
1: Het is ook, dat pitchen, de afgelopen tijd best wel in verdiept. Het is wel eigenlijk een hele riskante business. Ik heb wel eens van bureaus die zeggen, de marges zijn nu zo dun voor reclamebureaus. Als wij 3 pitches achter elkaar verliezen, dan moeten we echt al oppassen voor faillissement.
2: Zoveel tijd en energie steken ze erin.
1: Zoveel geld kost het gewoon.
2: Nou ja, gelukkig hebben we nu de pitchcode in ons vak. Hè, wat dat een klein beetje natuurlijk beperkt, gelukkig. Maar bedrijven moeten zich wel afvragen, hè, in welke pitch moet ik stappen? Hè? Het is eigenlijk een soort adagium heb ik altijd. Als je niet wordt uitgenodigd voor een pitch, dan heb je gewoon een awareness probleem. Als je wel wordt uitgenodigd voor de pitch, je komt op de longlist, maar niet op de shortlist, heb je een reputatieprobleem. Als je wel in de shortlist komt, maar je wint de pitch niet, heb je een kwaliteitsprobleem. En al die problemen, daar zijn aan te werken. Maar je moet als agency wel even denken, waar zit ik nu eigenlijk precies? Dus als je heel vaak aan een pitch meedoet, maar je verliest 3 keer, dan moet je mij bellen.
1: Ik heb een keer niet daar te noemen, een CEO van een mediabureau gehoord. Die moest pitchen met een heel team in München. Daar moesten ze dan heen vliegen en hotels boeken. En dan zaten alle deelnemende pitches in een andere kamer.
2: Ja, man.
1: En op een gegeven moment kwam er dan iemand langs die zei, nou luister, er zijn er nu nog 4 over. Kunnen jullie 5% lager?
2: Ja.
1: Zo nee, dan mag je nu naar huis. En anders mag je door naar de volgende ronde. Ja, dat was gewoon een nachtmerrie.
2: Ja.
1: Hoe die bureaus schaamteloos op geld op elkaar werden uitgespeeld.
2: Ja. Je praat wel over de uitzonderingen hier. Gelukkig wel. Er zijn natuurlijk gewoon echt vele professionele pitchbegeleiders en pitchconsultants die dat soort processen echt niet meer vandaag de dag gaan doen. Maar er zijn de bedrijven die dat nog doen. Die zijn er misschien in Amerika of in Europa misschien op 1 of 2. Maar dat komt bijna niet meer voor. Ja. En bedrijven lopen er ook steeds meer van weg. We accepteren het ook niet meer als industrie. Kan echt niet meer.
3: Maar wat mij opvalt, als je dan een pitch wel hebt gewonnen. En dan zit daar een CMO of een marketingdirecteur. En die, die heeft dan een looptijd. Na 2-3 jaar is die weer weg.
2: Ja.
3: Dan heb je misschien bedrijf X die dan de creatieve uitingen doet, komt er een nieuwe marketingdirecteur. Nou, dan gaan we dan. We gaan alles even tegen het licht houden. En komt er weer een pitch. En dat zie je heel vaak nog steeds in de markt. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou, het is ook wel een beetje een Hoe zeg je dat? Het is niet helemaal de waarheid.
3: Oké,
2: okay, gelukkig. Ja, als je kijkt naar mijn tijd bij Wavemake, was de gemiddelde klanttermijn was over de 8 jaar. We hadden klanten die meer dan 25 jaar klant waren. Ja. Dus er is ook een tegenverhaal eraan. Maar het is waar dat als je kijkt naar de pitches die er wel lopen, dat vaak geïnitieerd wordt door een nieuwe CMO of een nieuwe koers. Ja. Of bedrijf gaat toch eigenlijk niet zo goed en denken ze dat er een nieuwe koers moet komen. En dan dat ze daar een pitch over schrijven, omdat ze ja ook niet precies zelf weten welke koers we moeten opgaan. En vaak ook van het reclamebureau of van het mediabureau willen horen wat de beste koers dan is. Het is wel makkelijk af en toe voor een.
3: Maar hoe moet je daar dan als bureau mee omgaan? Want je ziet, ja, die denk dat je niet kan, dat je wel met mij eens bent dat die directeuren op marketingniveau best wel veel switchen in de loop der tijd. Ze zitten er niet 10 jaar of zo. Weet je.
2: Ja, maar daarom is het ook goed om daar goede afspraken over te maken. Je hebt een contract die vaak over die minimaal 3 jaar duurt. Zodat je als agency wel uit de kosten kan komen. Want het eerste jaar is vaak wel een jaar waar je een beetje kiet speelt. Omdat je zoveel kosten hebt gemaakt.
3: Ja.
2: Je leert elkaar ook een beetje kennen. Het tweede jaar ga je echt goed werk maken. En het derde jaar ga je pas winst maken. Dus als je minder dan 3 jaar een klant dan hebt. Dan wordt het wel een beetje lastig om daar echt gewoon de profijt van te trekken. Maar klanten zouden ook wel. Klanten hebben er ook baat bij een goede relatie, netwerk.
3: We hebben het nu over pitchen. Toevallig is er vandaag iets bekend geworden over een grote opdrachtgever, de Rijksoverheid.
1: Dat was een hele dikke primeur. Waarvan, waar was het ook alweer? Oh, bij Marketing Report was het.
2: ik las het ook op Marketing Report, als je het wel even wil weten.
3: Deze week, laat ik even goed zeggen. Dat gaat dan naar waarschijnlijk gewoon naar Dentsu inderdaad.
2: Ja, dat hoorde ik. Maar best verrassend, eerlijk gezegd. Dat had ik niet verwacht.
3: Nee. Hij zat bij Initiative, nu onderdeel van Omnicom Medium. Maar daar wil ik het niet zo over. Ik wil het wel hebben over, want jij hebt ook een mening over die aanbestedingen. Want
2: dat is zeker.
3: Een heel groot sector, als het gaat om de publieke sector.
2: Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat nou zo gaat bij zo'n overheid. Ik zou wel eens van binnen willen kijken. Want wat je ziet, bureaus huren mensen in speciaal voor aanbestedingen. Omdat dat een totaal andere sport is dan een pitch.
3: Ja.
2: Je hebt een aanbesteding en een pitch. En twee totaal verschillende dingen. Want je moet zoveel vinkjes halen. Je moet zoveel formulieren invullen. En ik ben een beetje bang dat tegenwoordig met hulp van AI en met het invullen van formulieren je heel veel vinkjes haalt. En dat lijkt mij voor zo'n overheidsinstantie ontzettend moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Als je mensen niet echt in de ogen hebt gekeken. Als je niet weet met welk team je werkt. Ja. Als je niet weet. Misschien kan je beter net even wat meer betalen voor betere mensen. Mm-hmm. Misschien kan je willen zij een strategie, hebben zij een tv-strategie waar je eigenlijk helemaal niet mee eens bent. Is daar, misschien wil je veel meer met influencers werken, maar wordt dat helemaal niet voorgesteld? Of zit dat? Nou, ik weet niet precies wat nou de overwegingen zijn dan alleen maar die vinkjes in te zetten.
3: Oké, dit is iets om misschien een andere keer nog op verder te gaan.
2: Ja, ja. Ik ben benieuwd. Ga op onderzoek uit.
1: Goed. Ruud, mijn scherm is helemaal leeg en dat betekent dat we over de tijd zijn.
2: Oh, goed zo.
1: Nou, goed zo. Dat is jammer, want we begonnen allemaal net een beetje warm te draaien. Heel hartelijk dank voor je komst en heel veel succes gewenst met zaaien en oogsten.
2: Dankjewel, Bas. Dankjewel.
0: Visie, strategie en creativiteit van topmarketeers. Marketing Report op Nieuw Business Radio.

0: Marketing Report op New Business Radio met Bas Slucht.
1: Ja, en dat was de Marvin Gaye, hè? Zeg ik met een schuin oog naar onze technicus Ron. Weet bijna zeker, weet ik helemaal zeker. We zijn nog in de uitzending aan het afronden. Naast mij zit de sidekick David de Jong. David, wat vond je van de uitzending?
2: Ik vond het heel uiteenlopend, maar heel leuk en interessant.
1: Ja, tof hè? Nou, daar ben ik het echt helemaal met je eens. Ook onze laatste gast Ruud Verheijen van Zaaien en Oogsten. Die zit nog aan tafel. Dat die URL vrij was. Of had je hem al?
3: Nee, die had ik al. Ja.
1: Goeie hoor.
3: Ja, wel leuk toch?
1: Ja, schitterend. Hey, nu je toch nog bent Ruud, even een korte vraag. Wat moeten bureaus doen anno 2026 om succesvol te zijn?
3: Nou, eigenlijk is het zaaien en oogsten. Je niet alleen naar performance brengen, maar ook daadwerkelijk investeren in je merk. En die combinatie, dat is succesvol. Les Binet heeft het ook natuurlijk al gezegd, maar bedrijven doen het nog steeds niet. Als je echt wil groeien, moet je zaaien en oogsten.
1: Nou, kijk, dus hoe actueel wil je het hebben? Ruud Verheijen, helemaal 2026. We hebben nog even tijd om vooruit te kijken naar onze volgende uitzending. Die is op dinsdag 18 augustus. En dan hebben we in die uitzending, want de gasten zijn allemaal al bekend, Jeroen Verkroost, die kennen wij al heel lang. Maar die heeft een nieuwe job. Die is CMO geworden bij LeaseWeb. Dus dat wordt leuk. Een B2B-propositie. Esther Goos van Scoopers. Dat gaat op influencer marketing. En dan hebben we iemand te gast. Otto van der Harst. Die is van Stichting Reclamecode. Die ken ik helemaal niet. Die kwam mij op het spoor. Omdat Stichting Reclamecode onder andere bezig is met een code voor influencers. Nou, daar weten we heel veel van. We organiseren niet voor niks de Influencer en Content Marketing Awards. Dus daar komt hij over praten. Matthijs Kloeseman komt te gast. Die is van Mediabureau Jongbijster. Dat is een helemaal nieuw mediabureau. Had je er al van gehoord, Ruud?
3: Ja, daar had ik van gehoord. Ja. Die timmeren heel goed aan de weg. Ja,
1: ja, schitterend. Dit zijn drie rebellen, zeg maar. Die zeggen, wij gaan gewoon iets beginnen. Dus die komen erover vertellen. En ook nog Daniel Sabama van Chill. Komt hier met een goed verhaal. Ook een vaste vriend van de show. Dat zit er aan te komen op 18 augustus. Ik wil de luisteraars en de kijkers tegenwoordig voor nu hartelijk danken voor de aandacht. En graag tot de volgende keer.
0: Alle afleveringen van Marketing Report vind je op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Abonneer je om niets te missen.
4: Dit is New Business Radio.
0: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico.
6: Ik wil je graag bedanken.
5: Verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
12: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
14: Veel organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet aan losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. HiWerk is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is Diversity, Equity en Inclusion Expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij HiWerk.
13: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
14: Goedemorgen, van harte welkom.
15: Dank je wel.
14: Ik begin eerst bij Heiko. HiWerk, inmiddels uitgetreden uit Nederland, Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
16: 4, althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India, maar in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
14: Ja, want wat ik zag op de website ook, jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Maar, ja. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
16: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur en helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
14: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
16: Ja. Ja.
14: Dus met wetgeving, alles wat daarbij hoort.
16: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet, maar ook in lijn is met wat je wil. Dus daar zijn wij met de expertadvies. We zeggen van, nou, is goed of niet goed genoeg. En we helpen ze daarmee implementeren om dat beter te maken als dat nodig is.
14: Wat is de omvang van het bedrijf? Met hoeveel medewerkers, consultants zijn jullie?
16: We zijn ongeveer met 500 medewerkers intussen.
14: Ja. Dus het is een grote speler, zou je kunnen zeggen, toch?
16: Ja, zoals dat zo mooi heette, de Big Four. Die zijn wel een beetje,
14: in zicht.
16: Op hun stoel aan het schuiven. Ja.
14: Precies. En dan die uitbreiding. Hè? Als we even teruggaan in de geschiedenis van het bedrijf. Hoe lang ben jij betrokken bij HiWerk?
16: HiWerk bestaat nu eigenlijk 6 jaar. Is ontstaan als een idee eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van hey, wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert. Waardoor we eigenlijk meerdere expertises nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien. Met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur. Om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in HiWerk gestapt, als het ware, om een deel van het geheel te vormen.
14: Ja. En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt, de Big Four, kijken achterom.
16: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
14: Wat is jullie ambitie?
16: We willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg we zijn in 4 landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. En we doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons. Om echt. Dan vind ik dat je zegt, ja, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
15: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
16: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar, dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only. Maar dan we nu denken, hey, er is een andere component bijgekomen. We moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterke Europa, sterke verbonden Europese bedrijven. Meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
15: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
17: Klopt.
15: Om maar één van de drie zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
17: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heuberg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heuberg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. Ja, dat vraagt gewoon iets van een organisatie. Dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord. Over gender, culturen, religies.
15: Inclusie zit er dicht tegenaan. Wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
17: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt en je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
15: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio, waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers en waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: Colt Kimono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heiberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja, ja. Nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people. Zodat dat Henrike doet. Dat moeten we daar ook nog gaan opbouwen.
0: Ja, want over data gesproken is natuurlijk een van de onderwerpen die we zeker gaan bespreken. Interessant is data, je noemt mediamarkt. Heb je het over bedrijf mediamarkt?
2: Nee, de
3: mediasector.
0: Ja, want het is natuurlijk, dat is wel heel interessant, dat data is soms interessanter voor overnames dan daadwerkelijk het productportfolio wat een bedrijf weet te bieden. Dat zullen jullie ook ervaren, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nee, dus bijvoorbeeld waar onze Duitse collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties, die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van de AI eigenlijk al, voordat het gepubliceerd is, aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of juist een reflectie erin brengen. En dan krijg je wel 1 miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht. Zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI, dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter en heel gericht advies.
0: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren, net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?
3: Ja, financiële sector werken we veel voor. De retail, handel. Ook wel binnen overheidsorganisaties, binnen gemeentes, ministeries. Dus eigenlijk ook daar zijn we best wel, denk ik, breed in Nederland in ieder geval al vertegenwoordigd. En ook in Duitsland, ook weer in de energiesector.
0: Ja, en het is eigenlijk, wat jullie doen, is breed. Hè? Dus het gaat over de transformatie van bedrijven. Jullie zijn eigenlijk op elke pijler zijn jullie actief en hebben jullie kennis in huis?
2: Ja, het is eigenlijk, we hebben denk ik wat ons onderscheidt is dat wij aan de ene kant hebben wij expertise in huis. Dus echt mensen die verstand hebben van bepaalde inhoudelijke thema's. Of het nou op diversiteit heel specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI. Maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde, zeg maar, om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heiberg.
0: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
2: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, kan wel zeggen dat die van slimmer zijn, maar nee. Kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset. Een mentaliteit van, ja, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dan wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen. Maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende adviesorganisatie. Committed soms tot op het bot, zeg maar. Dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus ze willen het echt.
0: Ja, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, ja.
3: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
2: Ja.
0: Je hoort wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie je dan beledigd?
3: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. Ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven. Om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
0: Ja. Ja, Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
2: Ja, dus een verschuiving. En dat is ook wederom zeg maar toch wel een gevolg van de data en de AI. Is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten. Die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het gaat om gedaan krijgen. Hè? Dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit. Dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Hè? Wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
0: Ja. Maar wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hè? Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
3: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
0: Met name ESG-onderwerpen.
3: ESG-onderwerpen, ja, het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken, ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
0: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
3: Super spannend ook. Ja, ja, en denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En hoe laat je het voor
0: de keuze
3: je
0: is reuze, hè? Wat
3: absoluut.
0: Dat
3: ja. Ja.
0: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is alweer iets nieuws bedacht.
2: Ja. Ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat technische applicaties bouwt, hè, AI-applicaties bouwt voor onze klanten. Hooguit wat meer agentic, maar niet echt een grote speler erin. Bij ons gaat het veel meer over, wat is nou de impact inderdaad van AI op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je besturing nog klopt? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen krijgt? Wat voor impact heeft het op de werkprocessen?
0: Ja, want merk je dat ook heel erg, kan ik me voorstellen, eigenlijk het vraagstuk, hè, de vacatures, de overschotten die er nu zijn niet zomaar gevuld.
3: Nee, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel erg linkt aan het thema diversiteit en inclusie. Hè? Dat daarmee ook een belangrijker thema wordt voor organisaties. Juist vanuit die arbeidsmarktkrapte. Hoe ga je invulling geven aan een organisatie die eigenlijk uit noodzaak ook misschien soms steeds diverser wordt. En tegelijkertijd, hoe borg je dan ook dat je daarin ook met AI goed blijft samenwerken als organisatie? Wat laat je AI doen? Wat laat je misschien soms juist ook niet AI doen? En wil je juist wel nog een menselijke hand hebben? En ik denk dat handelingsperspectief, dat is wat wij bieden aan een organisatie.
2: Ja, ja, misschien als ik dat mag inhaken.
0: Zeker.
2: Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? He, dus wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over richting je klanten. He, wat is nou de waarde die je levert voor je klanten in de toekomst? En wat vraagt dat voor je organisatie? Model. Hè? Wat moet je dan veranderen?
0: Ja, daar kan je spreken van een spanningsveld, lijkt mij toch?
2: Absoluut, absoluut. En het grappige is, iedereen heeft het over AI en de implicaties van AI. Wij zien het eigenlijk nog niet echt zwaar doorgevoerd worden in bedrijven. Dus we horen heel vaak pilots. Hè? We hebben een pilot en die is succesvol. Maar hij gaat niet verder. En dat is natuurlijk ook wel, ik vind dat wel een beetje een soort tegenstelling. Hè? Dus iedereen zegt, ja, het is, de impact is enorm. En tegelijkertijd, we zien het beperkt. Hè? Dus we zien wel bedrijven voorbereidingen treffen. Maar de echte business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
0: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren. Is dat men ook aan het voorbeduren is op bijvoorbeeld MBO. Mensen met praktische kennis. Daar is het tekort aan.
2: Ja.
0: Daar wordt nu wel van gezegd, van ja, die kenniseconomie die we nu hebben, zoals we die nu kennen, dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. En dan komt er bovenop de vergrijzing. Hè? Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen. Binnen 5 tot 10 jaar alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom zeg maar aan ik noem maar even. Oude kennis, laat ik het zo zeggen, ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant, omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis, namelijk ja, dat heb ik zelfs als ik in mijn huis moet laten schilderen, dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we. En we zien eigenlijk dat bedrijven daar, en misschien kan Harike daar nog wel meer over zeggen, de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
0: Ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is 1 jaar of 5. Langer termijn, dan hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
3: Nou, ik denk sowieso afhankelijk weer, en het is misschien een beetje consultie antwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
0: Wel, ja,
3: of course, moeten we toch even inlieten.
0: Ja.
3: Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van 1 jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
0: Ja,
2: het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren, eigenlijk de, zoals het mooi heet, run the business. Hè, dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben waarin je heel duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn daar twee werkelijkheden.
0: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
2: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je organisatie stuurt. Hè? Dus, en dan kom je misschien ook weer terug naar waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders,

0: Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
1: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja, ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met een goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachten. Dus passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstig toekomstperspectief.
0: Ja, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met bijvoorbeeld Verenigde Staten, met China, waar de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame langetermijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die anderen, maar over een aantal jaren tot uiting komt. Hoe zien jullie dat?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die ontwikkelingen zo ontzettend snel als je kijkt naar AI en de termijnen die we net bespraken. Tegelijkertijd, en dat is misschien ook een beetje het bruggetje dan naar het veranderkompas waar we het zo meteen over gaan hebben, gaat het ook over wat een mens aan kan. Hè? Dus wat kan je ook aan verandering aan? En ik denk dat ook precies een beetje het spanningsveld is waar wij als Heiberg zijnde ook op willen acteren. Dus aan de ene kant, hoe ga je een organisatie ondersteunen en begeleiden om met al die veranderingen, geopolitiek, nationaal, op technologievlak, daar allemaal in kan meebewegen. En tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat het eerlijke verhaal is wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen, maar hè, met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet, maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over 3 jaar ook nog is.
0: Precies, je had gelijk overigens, dat was mij op maat naar het veranderkompas, want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
1: Nou, dat was eigenlijk gewoon heel simpel een klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van, hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie geen enquête. We krijgen iedere week al 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk 2 dingen bij elkaar. Het was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Dat ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door 2 adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal. En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, hij was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om me even erbij te sturen. Nou, die 2 ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? He, dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen. Dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja. Hè, wat mijn ja ooit ook was. Maar het is geen echte ja.
0: Het is geen eerlijke ja.
1: Het is geen eerlijke ja. Want je weet het niet.
0: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van, ja, maar als ik hier nu tegenin ga, die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet. Ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
1: Dat is het.
2: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
1: Dat durf ik te betwijfelen. Maar, wat je zegt, dat klopt. Dus je krijgt sociaal wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt, nou, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om, dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is, moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van, wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, 4 kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat

0: in het verleden gedaan? Staat die tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over tweede as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat dat veranderverhaal, dat klopt. En dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde, en ik kende hem niet. Ja, de logica voor mij was, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
1: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel op knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
0: Ja.
1: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan aan het begin. Het voorbeeld wat je noemde. Ja. De directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over en daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
0: Ja.
1: Is dat iets waarvan je ziet dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen tot technologische veranderingen ook.
0: Ja.
1: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op, die eigenlijk bepalen en geloven.
0: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde, dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus dan zie je toch dat. En ik denk dat dat misschien wel in deze tijd is, juist met heel veel informatie, heel veel achter beeldschermen, dat mensen behoefte hebben aan, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder zeg maar een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meeneemt in je verandering, ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
1: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert, dat charismatischer moet?
2: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
1: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, hè, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat een hele charismatische man was.
0: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, hè, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jonge vent waarvan we zeiden, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
1: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
0: Ja, het kan wel.
1: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2-3 jaar van je pensioen gaat genieten?
0: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, hè, heel veel PowerPoint slides, terwijl eigenlijk gaat het meer over, wat is de aanleiding, waar willen we naartoe? En ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen. En probeer ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Om uitleg te geven van waarom het nodig is.
2: Ik denk dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers, om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om uiteindelijk ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is van ja, daar moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
2: Ja, en dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon of kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
1: Moet je dat nog vaak uitleggen?
2: Elke dag. Ja, dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan, dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen, ook voor de toekomst. Ik denk dat nou ja, wederom het snappen heel erg belangrijk is.
1: Ja, Heiko. We hadden het net al eventjes ook over de wetgeving die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
0: Ja en nee. Beginnen met de ja.
1: Is goed.
0: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè? Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet omdat ik ook zie zeg maar, dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt, dit wil ik.
1: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
2: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje ja, de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD, rapportages, duurzaamheidsrapportages.
1: Ja, dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
2: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
0: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle en... Nou ja, als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, oh, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid, dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
1: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt wel mee bezig met de omnibus, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
0: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Ik hoor het van de week nog op het journaal ook. Hè, dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Hè, dus dan, je hebt niet de tijd en de moeite. Dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat die soms wel echt moe worden van alle rapportages. Ja.
1: We gaan even terug naar het kompas, want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
0: Ja, misschien grappig. Ga je toch even de derde is kunnen. Dus wat ik bij bedrijven zie is.
1: Oh, dat, kunnen. Ja, sorry. Bedankt.
0: Ja, overslagen, maar dat maakt niet uit. dus in een verandering, veel bedrijven leggen uit: we moeten van A naar B en morgen gaan we je helpen om B te bereiken. Waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiburg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, hè, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. Ja, dus als management het nieuwe gedrag steunt, positief, in plaats van, dit doe je niet goed.
1: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak creatie?
0: Ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen. Maar als ze gesteund worden, En in die zin dat dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
1: En maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt. Ja. Zie je daar nog verschil in?
2: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, ik denk, eerder ook nog wel in zitten. Hè? In meehelpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? Hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen?
1: Dus het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Eigenlijk. Ja.
0: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar we zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
1: Ja, je hebt heel veel moeten invullen.
0: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
1: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
0: Ja.
1: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
0: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, het is geen meting met een bepaalde uitkomst en dat zegt iets. Het is bedoeld als, wat ik zei,
1: en de tool.
0: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet? Dus het gaat om de dialoog over het kompas en dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om weer bij te sturen in je verandering.
1: Maar die vier assen, die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
0: Ja, en wat je ziet aan wat is er nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar, hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, was het vrij, noemen we dat analoog. Hè? Dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. Dan gingen mensen stickeren en dan gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
1: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: 12 tot 12 op New Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden in de, ik noem maar even, de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Hè, die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn jullie in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè, wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, het veranderkompas ook op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven en geloof je in veranderingen op dit thema. Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit? En hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt het continu aangevinkt of wordt daar continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer wat ik bij de koffieautomaat, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van...
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij, stel je zit in een meer productiefaciliteit of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? He, wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Hè. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van iets wat haaks op elkaar staat, als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij beide organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die...
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, nou, om het even kenniswerkers te noemen, en mensen die meer in een productieomgeving werken bijvoorbeeld. Ook vanuit het veranderkompas, en misschien kan je me aanvullen, Heiko, maar dat je ziet dat het snappen, het kunnen echt iets anders vraagt van iemand die de hele dag zelf achter zijn computer zit, dan iemand die op de productievloer staat.
2: Ja, Ja, en dat gaf me even tijd om te denken.
3: Ja, ja, alsjeblieft. Ja.
2: Nou ja, denk, wat onderscheidend is, is dat wij, want Henrike zegt dat we het met de mensen willen doen. Dus in onze beleving, als wij onze kennis kunnen overdragen aan de organisatie, dan is het een duurzame transformatie. Dan kun je niet zo makkelijk terug. En wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, ik noem maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
0: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven. Hoe snel kan je daarop acteren?
2: Wat is snel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
3: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar...
0: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
2: Ja, dat is nou een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En nou, ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken, soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
0: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
2: Ja. Ja.
0: Waar zou je dan als eerste beginnen?
2: Sorry?
0: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
2: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
0: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
2: Nou ja, dat is eigenlijk nog steeds wel wat we veel zien in dat soort organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, dan maken, dan implementeren. Ja. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclisch met elkaar itereren.
0: Sprinten.
2: We gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood, de 4e week zegt hij ja. Hè? Nadat hij de eerste 3 weken zegt, wat is het? En dat is volgens mij nog steeds simpel ondernemerschap. Wat de essentie is waarom je bestaat. Dus dat je die verbinding met je klant hebt en dat je in staat bent om snel, en nu noemen we dat heel mooi time to market, dat je snel kunt inspelen op wat er nodig is.
3: Ja, en ik denk daarbij ook nog wel die flexibiliteit voor vanuit je eigen professionaliteit kunnen bieden. Dus ook je eigen manier van werken ook weer aanpassen aan de context van een klant. Ik kom bij sommige klanten en als ik daar de hele dag over agile werken praat, dan denk ze echt, ja...
0: Is toch een hype?
3: Ja, dat is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat dat ook onze kracht is. In die context kunnen werken.
0: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
2: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan.
0: Dus eigenlijk zijn die continu een soort van spiegel aan het werken.
3: En we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, ook, ja. Ja. Ja, we mogen weer stickertjes plakken.
2: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief. Omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij twee hele belangrijke signalen om te denken, de toekomst. Ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
0: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Heiberg vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH-versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
12: De digitale klok tikt door, ook als de politiek vertraagt. En dat doet het. Achter de schermen in Den Haag wordt hard gewerkt aan de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Maar wat betekent dat concreet voor jouw organisatie? Nieuwe wetgeving zoals de Data Act en de Data Governance Act bepalen nu al hoe je data veilig en compliant moet uitwisselen. Maar kun je data niet alleen veilig beheren, hoe kun je het ook benutten als strategisch voordeel? En hoe ontwikkelt de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zich richting betrouwbare datapartners? We hebben twee leuke gasten in de studio. Joost Rottevel-Mansveld is de gastconsultant bij Bridgehead. En Peter Kuit is er manager Customer Success Management bij SureSync. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge. Oh.
13: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
12: Joost en Peter, leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan het hebben over wat er eigenlijk allemaal op ons afkomt. Ons, en dan zeg ik ons even voor bedrijven en organisaties rondom digitalisering en data. En waar je het opslaat en hoe je ermee omgaat en wat je ermee kan en wat je ermee moet. Nou, dat is nogal wat. Gelukkig hebben we twee experts in de studio. Joost, we beginnen bij jou. Die Nederlandse digitaliseringsstrategie, hè?
14: Ja.
12: Die is er nog niet.
14: Nou, hij is er wel. Oh. Hij is nu opgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het richt zich op de digitalisering van de Nederlandse overheid. En wat daarin staat, is dat de overheid hun digitale architectuur, hun digitale inrichting moet veranderen. En met name dat moet doen op basis van drie kerntechnologieën. En die gaan bekend voorkomen. Dat zijn ook soms buzzwoorden geworden. Dat zijn AI als eerste technologie.
10: Ja, de.
14: De ja. Data, want zonder data geen AI. En cloud, dat is de derde. Want waar staat die data? Dat staat eigenlijk tegenwoordig bijna allemaal in de cloud.
10: Ja.
14: En die digitaliseringsstrategie die is erop gericht om dat allemaal mogelijk te maken. Dus dat wij vanuit de Nederlandse overheid dat zo inrichten dat die data gebruikt kan worden. En daarmee geven
10: maar
14: ze het voor.
10: Maar tot zover denk ik, ja, ding dong, dit had ik heb er geen verstand van, maar dit had ik ook wel op een servetje kunnen schrijven.
14: Nee,
10: AI, dus data en cloud.
14: Ja. Nee, dus het zit heel erg in de uitvoering. En daar heb je gelijk, daar zijn we nog niet. Dus ja. Daar gaan we nu kijken van hoe kunnen we dat binnen de Nederlandse overheid gaan uitvoeren en daar ook het goede voorbeeld geven. Want ik denk dat het met name is ook voor het bedrijfsleven. Hoe richten we nou als overheid met z'n allen het zo in dat we de waarde uit data kunnen halen? En dat is daar ook wel op gericht.
10: En wat moet ik, stel je voor, ik ben een MKB'er.
14: Mm-hmm.
10: Wat moet ik met deze digitaliseringsstrategie? Waarom moet ik snappen wat erin staat?
14: Ja, dat is een heel goede vraag. Omdat het natuurlijk heel gericht is op de inrichting vanuit de overheid. De overheid denkt ook graag aan zichzelf. En bedrijfsleven, dat is daar een onderdeel van. Wat je nou gaat merken als MKB, als ondernemer, is dat jouw interactie met de overheid gaat veranderen. En dus het is erop gericht ook om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld één overheid is. Dat jij als MKB'er jouw gegevens geautomatiseerd kan gaan delen met één overheid. Zonder dat jij allerlei eigen rapportages op moet gaan stellen of bij elkaar verzamelen. Maar dat het allemaal veel makkelijker wordt. Dus op zo'n manier zie je dat die digitaliseringsstrategie moet gaan leiden naar gemak voor de ondernemer.
10: Aha. Als ik dan even door zit te denken, dan kan ik daar ook best zenuwachtig van worden. Want als je door gaat denken, dan kun je ook zeggen, ja, alles binnen je bedrijf is al bijna digitaal. Dus het is een kwestie van, als je dat goed zou interfacen met elkaar, ja, maar dan heb je geen accountant meer nodig. Hè? Dan doe je je boekhouding en dan komt alles gewoon rechtstreeks terecht bij de Belastingdienst.
14: Klopt.
10: Maar dat is toch ook wel een beetje spannend dan.
14: Ja, hangt er vanaf. Want uiteindelijk gaat het wel over wat deel je. En daar hou je zelf wel regie over. Want dat is die digitaliseringsstrategie die past binnen wat breders. Dat past binnen eigenlijk de hele Europese datastrategie. Dat past binnen het neerzetten van hoe gaan wij om met digitalisering in de Europese context. Met Europese normen en waarden. Waar je regie houdt over de data die van jou is of die jij verwekt. Dus het is niet zo dat de Belastingdienst een open pijp krijgt naar jouw eigen omgeving.
10: Er wordt niet even een API gemaakt en hang exact inderdaad, leuk dat je het zegt. Of een ander boekhoudplatform hang het rechtstreeks aan de Belastingdienst. Ja. En het is heel gemakkelijk voor je. Ja, maar voorbij al je data die hangt ergens.
14: Klopt.
10: Zo gaat het dus niet werken.
14: Nee, absoluut niet. Want daar is ook Europese wetgeving voor bedoeld. De Data Act is daar een voorbeeld van. Ook de Data Governance Act. Dat is allemaal Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat jij als ondernemer zelf bepaalt wat je met die data kan gaan doen. En wat ik altijd een leuk voorbeeld vind is ook Tesla daarin. Die ook als auto zegt van joh, die data die jij opwekt als jij met mij rijdt, die gaat direct naar San Francisco. Of Tesla inmiddels naar Texas natuurlijk. Maar de Data Act die zegt daar nee, helemaal niet.
10: Dat mag niet.
14: Dat mag niet. Maar, want jij rijdt in die auto, jij rijdt. Daarom bepaal jij wat er met die data gebeurt.
10: Ja.
14: En als jij wat met die data wil doen, als jij wil dat die data naar Amerika gaat, dan mag je dat zelf bepalen. Maar dat is ook waar dus het hele Europese kader om gaat, dat jij zelf de regie houdt. Zowel op persoonsniveau als bedrijf.
10: Ja, dus enerzijds heb je de overheid die zegt, oké, het wordt tijd dat wij dingen even modern gaan organiseren. En dat je niet bij de KVK dit moet inleveren en bij de Belastingdienst dit moet inleveren. En dan komt het CBS weer over de cijfertjes van dit. En dan, weet je, ondertussen ben je bezig met administratie.
14: Ja.
10: Behalve accountantskantoren vinden verder ondernemers meestal niet zo heel erg leuk. Wel de omzetcijfers overigens, die vindt iedereen dan wel heel erg leuk. Maar het maken van die cijfertjes niet. Als we hem omdraaien, het gaat dus voor meer gemak zorgen voor bedrijven en organisaties.
14: Ja.
10: Nou, heel fijn. Kun je ook dingen met het feit dat die overheid slimmer gaat organiseren, slimmer zijn data gaat bewaren, slimmer dat gaat ontsluiten? Want de overheid heeft natuurlijk ook heel veel informatie die misschien nu ook wel. Hè? Ja, ga maar eens naar de website van het CBS.
14: Ja.
10: Daar kun je ongelooflijk veel informatie vinden. Die je ook voor marketingdoeleinden zou kunnen gebruiken.
14: Ja.
10: Maar je moet wel je best doen.
14: Ja, nee, en dat is ook wel het idee hierachter. Daar heb je ook weer andere wetgeving over. Wet open overheid bijvoorbeeld. Waar bepaald wordt dat de overheid actief data ook moet gaan publiceren. Dus niet meer een WO-verzoek waar je anderhalf jaar op wacht als je daar geïnteresseerd in bent. Maar de overheid moet veel meer actief beschikbaar maken. En dat past ook in de hele Europese datastrategie weer. Data moet beschikbaar komen voor mensen en bedrijven die daar profijt bij kunnen hebben.
10: Ja, en dat gaat ook betekenen. Toevallig heb ik een keer een klus gedaan voor de Kamer van Koophandel.
14: Mm-hmm.
10: Gaat voor de Kamer van Koophandel betekenen dat daar waar je nu nog moet betalen voor de data, dat die data gratis gaat worden?
14: Hangt er vanaf. Dus het feit dat je data beschikbaar moet stellen betekent niet dat je er per se niet voor hoeft te betalen. Maar dat moet wel binnen alle redelijkheid blijven. En bij de KVK is het interessant. Ja, hoe redelijk is het dat je voor bepaalde zaken moet betalen bij de KVK? Het is toch een publieke instelling. Dat gaat verschillen. Maar je gaat wel krijgen dat dus veel meer informatie publiek beschikbaar moet komen.
10: Ja. Peter, ik ben altijd van. Ik heb een beetje het idee dat er twee kanten aan de medaille zitten. Enerzijds gaat het makkelijker worden. Maar ja, je moet het wel allemaal weer anders gaan inrichten. Dus daar wil ik het met je over hebben. Anderzijds biedt het ook kansen.
15: Ja, absoluut, Glenn. Ja,
10: daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen. Dat vind ik toch het leukst.
15: Ja, je noemde net het voorbeeld al. Hè? Ik moet data als werkgever naar KVK sturen. Ik stuur het naar de Belastingdienst. Ik stuur het naar een toezichthouder. Het is bijna eng hoe vaak je dezelfde data eigenlijk opstuurt. En daar zit nu precies het voordeel in van een werkgever of een bedrijf of een zorginstelling. Ook de overheid zelf als werkgever natuurlijk. En wat je ziet is dat we op het moment dat we naar federatief datadelen gaan. Dus niet meer opnieuw al je data naar al die verschillende bedrijven of toezichthouders sturen. Maar dat je zelf.
10: Oh, wacht even, ik druk even op pauze.
15: Ja,
10: nu zeg je iets waarvan ik denk, ik moet eerst snappen. Federatief data delen.
15: Ja.
10: Dus jij zegt, nu stuur je heel veel dingen op. Hè?
15: Ja.
10: Dus dat is letterlijk je data die over het lijntje gaat ergens anders heen.
15: Ja.
10: Maar jij zegt, er is een alternatief. En dat heet federatief data delen.
15: Zeker.
10: Dat vind ik prachtig klinken, maar je moet het even uitleggen.
15: Ja, dat ga ik doen, Glenn. Wij vanuit sourcing hebben natuurlijk heel veel ervaring met heel veel data delen. Hè, we doen dat voor even. Sourcing zal misschien iedereen kennen, maar iedereen kent DigiPort en iedereen kent mijn overheid. Hè? Dus als je ook als particulier naar je belastingdienst gaat, ga je via mijn overheid. Nou, daar zit sourcing achter. Hè, dus we hebben ervaring met data delen. Het gaat echt over miljarden data op jaarbasis. Leuk om te vermelden dat we daar nog nooit één bericht zijn kwijtgeraakt. Maar die kennis die we daar hebben gebruikt, die gebruiken wij nu ook om naar de toekomst te stappen. Hè, dus in plaats van dat je alles in grote datacenters blijft opslaan, op verschillende manieren, maar diezelfde data bij verschillende bronnen opnieuw opslaat. Dat zorgt er ook voor dat we heel veel datacenters moeten blijven bouwen. Nog even los van de ontwikkeling van AI die we net noemden. Die zorgt nog meer voor versnelling van datagebruik. En hebben we nog meer datacenters nodig. Terwijl die data, die staat bij die werkgever. Die levert dat al aan bij 6 verschillende bronnen, diezelfde data. En federatief datadelen gaat er eigenlijk vanuit dat je dat als ondernemer deelt, dat ene data met de KVK, just in time, op het moment dat zij dat data nodig hebben. Dus je gebruikt je eigen bronsysteem in dit geval, om te zeggen, KVK mag mijn jaarrekening hebben. Die mag mijn jaarverslag hebben.
10: Oh, maar het blijft dus bij jou staan.
15: Ja, zeker.
10: Dus je stuurt niet dat hele jaarverslag over de lijn.
15: Ja.
10: Maar dat de KVK komt gezellig bij je langs.
15: Ja.
10: Die geeft je toegang om bepaalde informatie op te halen.
15: Ja.
10: En niet meer of niet minder dan dat. Maar je jaarverslag blijft bij jou staan.
15: Precies dat. En dat is het principe van federatief data delen. Hè? Dus dat we weggaan van het onnodig maar weer data opslaan. Wat nu gebeurt. Naar veel efficiënter daarmee omgaan. Waarbij je met name ook jezelf de regie hebt. Hè? Want dat is een beetje ook de kern. Wat Joost net ook benoemde vanuit. Je ziet ook over de wereld hele interessante ontwikkelingen. Amerika, Patriot Act, data. Alles mogen ze zien. China hoeft het niet eens over te hebben. Hè? Ja. En Europa die focust zich juist op die privacy. Dus dat betekent dat je je maakt hier handig gebruik van. Want je gaat meer goed om met je data, maar ook veel effectiever op deze manier.
10: En het blijft bij jou.
15: En het blijft bij jou.
10: Ja, dus het blijft Maar het grappige is dat ik had hier al eerder van gehoord. Ja, praat dan wel eens met mensen, dat scheelt. Ja. Wat ik nog niet had bedacht, is dat het gewoon een enorme besparing aan dataopslag gaat leveren. Omdat het er niet meer op 334 verschillende plekken staat, maar op één plek.
15: Ja, dat klopt. Ja,
10: heeft er wel iemand wel eens uitgerekend wat dat op kan leveren?
14: Nou, niet.
10: Dat
14: niet
10: is natuurlijk bijna niet te doen, dat snap ik, maar ik kan toch vragen.
14: Maar ik heb misschien wel een voorbeeld dat als je nu gaat kijken naar hoe de overheid omgaat met de basisregistratie personen, waar alle persoonsgegevens in staan, is dat er bepaalde dienstverleners zijn die misschien voor elk proces de hele BRP kopiëren.
10: Nee, joh.
14: En dat is dus per dag 20 keer het hele mensenbestand van Nederland wat over een datalijn heen gaat. En dat daar wordt natuurlijk, qua prijzen zie je, is dat al een risico. Qua datakwaliteit is dat een risico. En daar is wel de overheid ook met die digitaliseringsstrategie nu mee bezig. Van ho, ho, ho. Dit gaan we even anders regelen. Want het kost ons ook gigantisch veel.
10: Ja. Het klinkt ook alsof die digitaliseringsstrategie ervoor gaat zorgen dat de hele overheids-IT op de kop gaat.
14: Dat is wel de bedoeling.
10: Ja. Ja. Nou hebben we daar niet zulke hele goede ervaringen mee. Hoe zien we dat voor ons?
14: Nee, dat is echt een heel grote vraag. Alleen al als je gaat kijken naar wat voor budget is er beschikbaar. Nou, we zitten in verkiezingstijd. Er zijn op dit moment andere zaken die prioriteit hebben.
10: Staat het ergens in een verkiezingsprogramma? Ergens weggemoffeld nog in de doorrekening van we hebben nog een miljardje of wat nodig voor.
14: Volgens mij staat er in één partijprogramma staat dat we de Nederlandse digitaliseringsstrategie ook gaan uitvoeren.
10: Oh.
14: Vervolgens zonder dekking. Maar dat staat er wel dus in. En het is echt het onderbelichte kindje in de politiek, de digitalisering. Ja. We hebben een Kamercommissie gehad met best wel wat aandacht voor de goede onderwerpen. Maar een Kamercommissie is één ding. En uiteindelijk gaat het toch vaak over budget. Ja, dat gaat er gewoon niet komen, verwacht ik ook. Dus dat wordt wel een heel dilemma om dan ook die uitvoering inderdaad. Want het is een enorme opgave om anders te gaan denken in de overheids-IT. Want inderdaad, ja, daar gaat nog wel eens wat mis.
15: Ja. Als ik toch wat positiefs mag melden daarover. Hè? Wat ik wel zie in de ontwikkeling, dat ook een belastingdienst is echt wel aan het nadenken over federatief datadelen. Maar de uitdaging is enorm. Die legacy systemen zijn gigantisch. Maar het positief is wel dat ze daar heel actief ook in werken. Wij zitten ook in de samenwerking Trusted Information Partners vanuit SureSync. Daar is ook de belastingdienst heel actief in. En ook heel veel andere marktpartijen. En daar zie je echt wel een mooie samenwerking met banken, met overheid. Met IT-bedrijven zoals SureSync, waarin we samen kijken naar hoe ontwikkelt dit zich nu? En wat zijn nou best practices die we kunnen ontwikkelen? Dus ik zie daar echt wel goede bewegingen in. Al gaat dat eigenlijk wat langzaam.
14: Nee, helemaal gelijk. En ik denk ook dat de wil er, zeker ook bij uitvoeringsinstellingen, die is er. Die is er. Ze worden zelf er ook niet blij van. En ik denk dat juist zo'n eigenlijk vanaf helemaal het Europese niveau door naar de uitvoerders en een federatief datastelsel realiseren. Ja, daar gaat ook de overheids-IT veel efficiënter van werken.
10: Ja.
14: Daar gaan we ook, als het goed is en als het goed wordt toegepast, gaan we die efficiëntieslag kunnen maken, waardoor de overheids-IT niet meer een probleemkind is, maar het beste kindje.
10: Ja, het klinkt ook alsof het uiteindelijk efficiëntie heel veel foutkosten kan voorkomen. Dus uiteindelijk zal het zichzelf ook weer terugbetalen. Maar ja, zo werkt het helaas niet in de overheidsfinanciën. Dus enigszins zorgelijk, maar ook alweer heel veel kansen. Waar ik het straks met jullie in ieder geval ook nog verder over wil gaan hebben, want daar hebben we het nog niet genoeg over gehad. Dat zijn die Europese kaders die er zijn en aankomen. En dat hoor je zo.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het.

0: Mansveld in de studio. Consultant bij Bridgehead en Peter Kuyt van SureSync. We gaan nog even naar die Europese kaders die er allemaal zijn. Dat zijn er nogal wat.
1: Dat is heel
0: toch, Joost? Ja. En het is jouw vak om ze te zien, om ze aanzien te zien te komen, maar ook om ze te snappen.
1: Ja.
0: Dus neem ons eens even mee.
1: Nou, ik misschien beginnen bij het begin. En Peter die begon er net al over. We zijn eigenlijk nu 25 jaar aan het digitaliseren in de samenleving. En de Europese Unie die heeft, laten we zeggen, een jaar of 10 terug bedacht. Hoe het nu loopt, daar hebben wij te weinig grip op. De digitalisering hebben we of in Amerika een model waar eigenlijk alles in de macht van de technologieleveranciers is. Of we hebben een Chinees model waar het eigenlijk allemaal in de handen van de staat is.
0: Ja.
1: En daar is toen een ander model tegenover gezet. Het Europese model waar wij conform Europese normen en waarden digitaliseren. En ik denk dat de eerste aanzet die we daar hebben gezien is de AVG. Is dat wij privacy een groot goed vinden in Europa. En dat wij daar ook regels voor op gaan stellen.
0: Dat was de GDPR. GDPR, ja. Waar we ongeveer 2 jaar lang elke week wel een uitzending over hebben gemaakt, volgens mij. Ja,
1: ja, want dat is natuurlijk wel het nadeel in het Europese model. Amerika innoveert en Europa reguleert. Dus het is wel vaak met de harde hand, dit mag niet. En dat is wel ook waar de Europese Unie nu een beetje van af wil. We willen nu vooral toe naar wat kan wel.
0: Ja.
1: En daar speelt dus data speelt echt een centrale rol.
0: Ja, ik wil wel even een lans breken. Want daar kwam ik zelf achter toen ik me er een beetje in ging verdiepen. Ik heb zelf een Gmail account. Wie niet, zou je bijna kunnen zeggen. En ik kwam er dus achter dat in Europa, en ik vond het eigenlijk, dacht ik, ja, nogal wie dus, is het verboden voor Google om door mijn e-mail heen te gaan. En toen dacht ik, ja, dat is briefgeheim toch? Dat is nogal logisch. Dan moet je met je tengels vanaf blijven. In Amerika, of sterker nog de rest van de wereld, is het niet zo. Dus nee. Als je in Amerika een Gmail account hebt, dan mag Google gewoon dwars door alles heen en ook kijken van, goh, wat zijn eigenlijk je voorkeuren en weet ik wat. En dan krijg je dus op basis van je e-mail onder meer, krijg je gewoon advertenties aangeboden terwijl je aan het browsen bent.
1: Ja.
0: Nou, en dat wil je toch echt niet.
1: Nee, en dat je zit nu ook in een situatie dat je zelfs in Europa zou kunnen zeggen, ja, het mag niet, maar hè, ik kan niet controleren of dat nou wel of niet gebeurt. En dat is uiteindelijk waar we nu ook op een punt staan in Europa. En dat is eigenlijk waar nu steeds meer ook op gedrukt wordt, is dat we de technologie en de leveranciers daarvan, die we 25 jaar volkomen vertrouwd hebben, dat vertrouwen verdwenen is. En daar zijn we nu op een heel andere manier aan het nadenken. En het federatief datadelen is daar echt een heel goed voorbeeld van. Want dan ligt de macht niet in de handen van een technologieleverancier. Dan ligt de macht niet in de handen van de staat die daar grip op heeft, omdat alles daar samenkomt. Maar dan blijft de regie dus bij het individu, bij de ondernemer, bij een bedrijf, bij een organisatie. En kan je dus veel meer grip houden op wat ermee gebeurt. En dat is denk ik ook echt wel de kern in die Europese beweging, die normen en waarden die daar centraal staan. En dat allemaal uitgediept in inderdaad tientallen verordeningen, richtlijnen waar ik jullie niet mee ga vervelen. Maar dat zie je daar wel in terug.
0: Ja. Laten we het eens even vertalen naar een organisatie, een zorgorganisatie of een MKB'er, maakt niet zo heel veel uit. Gewoon een organisatie die data heeft. Wat heeft die hiermee te maken?
1: Uiteindelijk zie je daar dat door dit soort modellen van datadeling je veel makkelijker kan gaan voldoen aan die moeilijke wetgeving als AVG. Zorggegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Er is een enorme verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders om daar goed mee om te gaan. We hebben natuurlijk data lek recent gehad van onderzoek. Ja, dat is gewoon niet meer het model. En daar krijgen de zorgaanbieders mee te maken om dat anders in te richten. En daar kan SureSync zeker wat mee, want die faciliteer dan dat federatief data delen, waardoor data bij de bron blijft. Dat ook bij de zorgaanbieder onder regie blijft. En dat allemaal veilig uitgewisseld kan worden.
0: Ja, ja, want Peter, het voordeel is, of eigenlijk zoals je zelf al vertelde, wat er nu gebeurt is dat er gewoon data heen en weer gaat over de lijn. Of sterker nog, als het nog erger is, dan op stickies wordt gezegd. Want ach, het was te veel voor WeTransfer, de gratis versie.
2: Exact.
0: En
2: exact
0: dat klinkt heel suf, maar dat gebeurt gewoon. Hè?
2: Ja, en dezelfde data maal 10 of maal 12. En je ziet ook in de zorg, heeft ook te maken met heel veel toezichthouders. Hè? Dat doen we ook voor een stukje kwaliteit kunnen bieden in de zorg.
0: Ja.
2: Overigens, het voordeel is ook,

0: doen het ook voor meer regionale samenwerking de zorg tot stand te brengen. Hè? Want we hebben wel geleerd van de coronacrisis dat we helemaal niet wisten in welke regio bedden bijvoorbeeld vrij waren. Hè? En die data wordt nu wel anders gedeeld met elkaar.
1: Okay, wow.
0: Maar wat je ook ziet in de zorg is dat je als zorginstituut heb je ook heel veel mensen nodig die je anders in zou zetten bij met handen aan de zorg, die je nodig hebt om al die data te verzamelen en aan al die verschillende instituten te verantwoorden. En wat wij nu doen, hè, dus ooit gestart vanaf VBS, heel goed initiatief met Kikvee, is dat wij een datastation hebben gebouwd, waarin je dus als zorginstituut je systemen aan elkaar kunt koppelen, zeg ik bij even heel makkelijk gezegd, waarin al je primaire data in één rapport komt te staan voor een zorginstituut X, Y of Z, die op dat moment een kwaliteitsrapportage van jou verwacht. Dus je gebruikt eigenlijk de data uit je eigen primaire systeem als zorgleverancier. Daar niet weer opnieuw een extra systeem voor in te richten. En op het moment dat een zorginstituut een rapportage van jou verwacht, dan krijg je dat verzoek ook gewoon binnen. Dat zie je ook gewoon in je dashboard. En als zorgleverancier kun je op de knop drukken door te zeggen, ja, ik wil mijn data wel delen met deze toezichthouder.
1: En dat is het dan.
0: Punt. En dat scheelt zoveel tijd en gedoe. Die we dus overhouden voor.
2: Maar in plaats van dat er dus een collega, een medewerker zit die zegt, oh, het is weer tijd voor de zorg verantwoordingsrapportage X, Y, Z. En die gaat zitten kloppen en die moet gaan verzamelen. En die haalt overal wat vandaan. En nou, die is enorm veel tijd en kwijt en stress en gedoe. Zit het allemaal in dat federatieve systeem? Daar zit, hoe noem dat? Datastation?
0: Ik noem dat een data.
2: Grappig. Ik denk, we moeten gelijk aan de treintjes en zo denken.
0: Ja.
2: Maar daar is het verzameld. En dan, het zorginstituut heeft dan een verbinding daarmee. Die kan daarin, tussen aanhalingstekens, zeg ik even.
0: Die kan de data bij jou opvragen. Die kan een verzoek doen. Hè, dus die ziet niet direct de data, maar die kan een verzoek doen. En op het moment dat jij als zorgaanbieder toestemming geeft om die data te delen, dan deel je dat op dat moment.
1: Wow.
0: Dus weer een stukje eigen regie. En dat stationnetje, dat koppelen, het zijn allemaal wagonnetjes. Want daar komt data uit verschillende systemen. Die wagonnetjes komen bij elkaar in één rapportage. En die lever je af.
2: Maar het scheelt dus en heel veel tijd.
0: Zeker.
2: Maar het scheelt ook heel veel dingen die mis zouden kunnen gaan.
0: Kans of fouten. Hoe vaak jouw data wordt opgeslagen ook nog even. Hè? Ja. We hebben het net even licht geraakt. Hoe vaker je ook de kans hebt dat je een breach hebt. Of dat die data wordt gestolen of gezien door partijen die het niet mogen zien. Dus het wordt ook nog eens een keer stuk veiliger.
2: Het klinkt zo eenvoudig. Zeg ik dan maar even.
0: Ja.
2: Is het ook zo eenvoudig?
0: Nou, het is.
2: Want, neem ons eens even mee. Want ik kan me voorstellen dat. Nou, stel je voor dat je IT-manager bent in de zorg. Of je bent van de afdeling rapportages. En je denkt, oh jee, we hebben te weinig mensen. Dit zou een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, ik zie een enorme sprong in de zorg. En ook de kansen die zij zelf zien in de zorg. Hè. Er was ooit een moment dat misschien wat minder was, omdat natuurlijk de primair gaat het om de zorg en niet zozeer om de IT.
1: Ja.
0: Maar je ziet een enorme sprong maken. Ik zag net op de borden, de luisteraar ziet het niet, maar ik zag net een logo van KPN. Hadden we vorige week een afstemming mee, die ook bijvoorbeeld bezig is met een wallet, een ID-wallet in de zorg. En wij kijken hoe kunnen we daarmee samenwerken om die primaire zorgdata en secundaire data die wij verzamelen, om dat te combineren. Hè, om een zorginstituut nog meer voorbeeld te bieden. En die maken een enorme sprong, omdat je nu via je wallet, je ID, kunt zeggen, nou, ik ben arts en ik ben gerecht om jouw data in te kijken. Het gaat allemaal digitaal. Ja, dus enorme sprongen die men maakt in de zorg. Dus je ziet daar ook echt wel de drive om te veranderen.
2: Ja, nou ja, en we kennen natuurlijk uit de zorg, als je daar wat langer mee draait, dan weet je hoeveel discussie er over het e-dossier is geweest, het patiëntendossier.
0: Ja.
2: Hoeveel verschillende systemen er ondertussen zijn. Die ook, nou ja, niet echt met elkaar samenwerken.
0: Nee.
2: Als je naar een ziekenhuis gaat, omdat je toevallig ergens in Nederland op vakantie bent en je bent ergens anders in het land, dan kunnen ze niet zien welke medicijnen je neemt.
3: Nee, ja, dat
2: is natuurlijk levensgevaarlijk.
3: Ja, en dat is ook precies waar de Europese Unie nu ook ingrijpt. En zo'n systeem, zo'n dat federatief data delen, dat wordt in Europa, worden dat dataruimtes genoemd. En je hebt verschillende soorten. Dus de zorg is er één, maar je hebt er ook één voor mobiliteit. Je hebt er één voor de energie. En daar gaat de EU verschillend mee om. En in de zorg heeft de EU gezegd, dit is zo kritiek om dit goed te regelen in een vergrijzende samenleving, dat wij hier gaan afdwingen. Dus al die obstakels die je net noemt, daar zegt de Europese wetgever nu, nee, dit is afgelopen. Wij gaan dit gestandaardiseerd, gaan we dit Europees breed uitwisselen.
2: Wauw.
3: Zowel bij zorgaanbieders onderling, als inderdaad, je komt in een ongeluk in Italië. Je hebt je patiënt samenvatting nodig, waar al je basisgegevens in staan. En die kun je dan uit je wallet halen. Hm. En dat moet allemaal gestandaardiseerd geregeld worden. En daar heeft dus ook de wetgever nu gezegd, nee, klaar ermee. We gaan dit openbreken allemaal. En dat is denk ik ook wel mooi.
2: En wanneer, want dan is altijd, daar zitten altijd deadlines aan. Wanneer moet dat dan gefixt worden, zeg ik altijd maar even.
3: Ja, dit is natuurlijk een verhaal van een lange adem. Ja. Maar je ziet wel dat de eerste deadlines rond 2029 beginnen te lopen. En dat je natuurlijk wel al kan voorsorteren op. Want de voordelen die zijn er ook. Dus er is een stok en daar wordt mee geslagen. Als je niet voldoet dan. Maar de voordelen die worden nu ook beschikbaar. Omdat je nu ook partijen krijgt die dat datadelen mogelijk gaan maken.
2: En dat zie je volgens mij, Joost, op heel veel terreinen waarbij er Europese wetgeving of verordeningen of richtlijnen komen. Op het moment dat dat duidelijk is dat ze er echt komen, dan komt de hele markt in beweging. Dan gaat iedereen gewoon, die weten gewoon, ja, dit gaat gebeuren. Dus,
3: dus je hebt vaak dat dan inderdaad, oh, we moeten voldoen. Dat is dan altijd de eerste reactie. Oh, weer iets waar wij de AVG een perfect voorbeeld. Ja, daar moeten we aan voldoen. Gewoon een gedoe. Ik denk dat inderdaad de shows die je hebt gemaakt daar ook heel exemplarisch in zijn. Maar nu kijken we heel anders naar die AVG. We hebben hem inmiddels geïmplementeerd. En nu, precies dat Gmail voorbeeld. Oh, het is eigenlijk toch wel handig dat we dat zo hebben geregeld.
2: Ja.
3: Oh, het is toch wel goed dat we dit hebben gedaan. Dus ik denk dat dat ook een uitdaging is voor Europa, voor eigenlijk de markt ook, om die voordelen ook veel centraler te stellen in plaats van de compliancy die je er krijgt. Want dan gaat het sneller bewegen, denk ik.
2: Ja, nou ja, kijk, en ik kan me ook voorstellen, Peter, dat voor bedrijven als SureSync, jullie doen eigenlijk wat een oplossing is of wat de toekomst is, die ook vanuit Europa gepredikt wordt, dat dit voor jullie ook een enorme push weer is om nog makkelijker te kunnen vertellen waarom dit zo'n slimme oplossing is.
0: Ja, dat klopt. En dat is niet alleen vanuit wetgeving, maar dat is ook omdat we graag willen. We willen graag die ontwikkeling zelf meemaken als bedrijf. We hebben natuurlijk al heel veel ervaring met veilige data. Want dat doen we voor de Belastingdienst onder andere. Dus dat moet gewoon ook hartstikke veilig zijn.
2: Ja.
0: En die ervaring nemen we wel mee met deze nieuwe wetgeving en een nieuwe markt als de zorg waarin het actief wordt, zeg maar. Dus daar hebben we wel baat bij.
2: Ja.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook voor bedrijfsleven geldt, maar ook voor de overheid. Hè. Kijk ook naar, we hadden net over de wallet, ook de overheid, gemeentes moeten naar een wallet toe. Ik noemde net even Trust Information Partners en daar denken ook overheden heel goed mee. Hè. De G4 is erbij betrokken, VNG is erbij betrokken. Van hoe gaan we dan straks ook die burger ontsluiten? Dus de wil is er echt. Ja. Maar het is ook een mooi moment voor ons als SureSync natuurlijk.
2: Wie lopen er voorop? Waar gebeurt, want dat vind ik altijd mooi, hè? Als je over nieuwe ontwikkelingen praat, dan is er altijd al 1 of 2 of 3 plekken waar het eigenlijk al gebeurt.
0: Ik noem net het voorbeeld van de zorg. Ik vind Kikvee een programma waarin je echt ziet dat de verschillende databronnen van zorginstellingen worden ontsloten, hè, in primaire systemen. En dat is een hele mooie ontwikkeling, want je kunt je combinatie van hoeveel mensen je hebt in dienst, hoeveel mensen werken voor je als ziekenhuis, kun je koppelen aan roosterprogramma's, je kunt het koppelen aan je beddenoverzicht, hoeveel vrije bedden heb je. Ja, denk eens aan de kracht als je dat soort data kan combineren. En dat vind ik een heel mooie ontwikkeling en een voorbeeld, ook omdat die maatschappelijk heel erg belangrijk en relevant is.
3: Ja, en een andere is bijvoorbeeld in de automotive sector, daar wordt nu veel meer data gedeeld bijvoorbeeld over crashgegevens.
2: Oké.
3: Je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie, zeker op dit moment in de markt. Maar crashgegevens die zijn voor veel producenten generiek. En dat wil je überhaupt voorkomen. Dat is een gemeenschappelijk doel. Zo min mogelijk auto-ongelukken die ook tot zware gewonden of doden leiden. Dus daar heb je nu dat federatieve datadelen waar ook onderzoek op kan worden uitgevoerd. Van wat werkt nou het best? En om dat soort data te aggregeren, dat gebeurt dus daar ook. Dus daar zie je echt in een markt een efficiëntieslag.
2: En daar, ik hoor je, dat ik het even snap. Je hebt al die autobedrijven.
3: Ja.
2: Die hebben allemaal hun eigen crash data gegevens.
3: Ja.
2: Die staan op hun eigen systemen. Vroeger, zeg ik dan maar even, moest je dan dus alles op een hoop gooien in 1 grote database. En dan kon je dingen gaan doen.
3: Ja.
2: Met het federatieve systeem blijft het dan gewoon bij die producent staan.
3: Ja, klopt. En vaak heb je, waarom mensen dat niet op een hoop gooiden, was omdat er dan, er zit altijd andersoortige data bij die je misschien niet kan filteren. En dat kan op deze manier kan dat veel makkelijker. Omdat je zelf de regie houdt over wat deel ik nou precies?
2: Juist.
3: Hoe kan ik dat nou precies regelen? Dus dat is die combinatie van het decentraal organiseren, maar ook veel meer de regie daarin kunnen geven.
2: Ja. Ja. En dan zeg ik ook even, want ik vind dit namelijk uitermate interessant, Peter. Zit in dat systeem dan ook al dat je dus niet per se data gaat delen, maar antwoorden gaat delen? Want interessant is natuurlijk dat die onderzoekers, die willen natuurlijk iets weten. Hè? Die hebben een vraag in hun hoofd. Die willen gewoon weten op welke plekken zijn de meeste ongelukken gebeurd. Ik noem maar eens even wat. Of hoe ver is de kreukelzone ingeduikt en met wat voor snelheden. Dat zijn natuurlijk antwoorden die ze willen hebben. Ze willen niet al die data hebben. Ze hebben niet nodig.
0: Ja,
2: dat dan al?
0: Ja, zeker. Je kunt als regulator, dus als jij degene bent die toezicht houdt op data, kun je ook vragen stellen aan degene die de data levert. En nogmaals, dan is het natuurlijk aan degene die de data levert om daar ook antwoord op te geven. Maar dat is zeker mogelijk. Ja.
2: Ja. Ja, en dan nogmaals, dat antwoord geven is een kwestie van wil ik antwoord geven ja of nee? En als het antwoord ja is, dan hoef je niks meer te doen.
0: Nee, dan deel ik dat. En wat ook heel fijn is, is dat de manier van data delen ook helemaal veranderd is. In de zin van, de vraag en antwoord hadden we net over. Maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal informatiedeling van system to system. Dat gaat via een bepaalde language, XBRL. Extended Business Report Language zal je misschien niet zeggen. Maar het zorgt wel voor dat alles wat human readable is, gewoon antwoord, door middel van system to system gedeeld kan worden. Vanuit sourcing hebben we daar ook een specialisme in. Om ervoor te zorgen dat het voor de financiële wereld, voor banken, maar ook voor de zorg, zijn dat wel de standaarden. Om ervoor te zorgen dat we dat op een veel efficiënter manier kunnen delen.
2: Wauw. Straks wil ik het met jullie over de toekomst hebben. Wat gaan we eigenlijk hiermee oplossen? Dus hoe rooskleurig ziet die toekomst eruit? En welke kansen biedt het ook? Dus wat kun je er in de toekomst als ondernemer of als zorginstelling mee? En dat hoor je zo. Listen to lead. New business.

0: Kingston Boogie hoorde je van Young Gun, Silver Fox.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
0: Met in de studio twee specialisten als het gaat over de toekomst van digitalisering. Dan vooral binnen de overheid hebben we het even over en alle regelgeving die eraan komt. Joost Rotteveld Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Ja, we gaan kijken naar de toekomst. De toekomst is dichterbij dan je denkt, hoorde ik je al zeggen, Joost. In 2029 moeten er al dingen geregeld zijn. Dat klinkt, als je wat ouder bent, dan klinkt dat heel ver weg. Maar dat is pas over 4 jaar, hè? Of eigenlijk bijna 3 jaar ondertussen alweer. Als jij kijkt naar de toekomst, waar moet je dan als bedrijf, als organisatie rekening mee houden wat er aankomt?
2: Ik denk dat je rekening mee moet gaan houden met hoe jij zelf met je data omgaat. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben gedacht, er is data en dat zal wel op een bepaald niveau. Maar dat je nu kan gaan nadenken, hoe wil ik mijn eigen data en ook dat van anderen gaan benutten? Voor mijn eigen marktonderzoeken, voor mijn tevredenheidsonderzoeken, wat voor onderzoek je ook wilt doen. Daar ligt veel meer waarde in de toekomst. Dus iets wat vroeger, en eigenlijk is vergelijking met AI heel goed, wat vroeger heel lang duurde om op Google op te zoeken, dat duurt nu opeens heel veel korter. En datzelfde wordt het met onderzoeken. Welke onderzoek je ook wilt doen in je eigen sector, dat gaat makkelijker worden.
0: Ja, want ik maar bijvoorbeeld ook te denken, we hebben het nu heel erg over overheid gehad, maar als je denkt aan brancheorganisaties, banken, die doen heel veel onderzoek, hebben heel veel informatie. Ja, die zullen dat soort dingen ook toch meer open gaan stellen, omdat dit gewoon veel meer kansen biedt.
2: Ja, en PSD2 is daar een goed voorbeeld. Dus Payment Services Directive. Het is de vraag hoe geslaagd dat is, maar wat daar in ieder geval bedoeld is dat je je eigen bankgegevens ook bij andere dienstverleners moet kunnen gebruiken. Dus wat er op mijn account staat, dat moet een andere dienstverlener kunnen gebruiken om weer een ander financieel product voor te gebruiken. Hmm. Nou ja, en je ziet het wel steeds meer terug dat gebeurt. En dit gaat breder dan alleen in de financiële sector ook toepasbaar worden.
0: Ja, dus dan kan je tegen je accountant zeggen, en neem alles maar mee. Kijk maar of je financieel adviseur of iemand die een ander financieel product heeft en die je moet bekijken of die jou wil financieren, dan kan je toegang geven.
2: Precies. En dat is eigenlijk wat de Belastingdienst nu al doet. Die heeft al toegang tot mijn bankrekening en kan daardoor eigenlijk voor ingevulde aangifte doen. Dat kan je straks ook aan andere partijen geven, omdat jij de toestemming daarvoor geeft.
0: Ja. Peter, we gaan lekker naar de toekomst. Als jij even droomt over de toekomst en dat federatief gebruik maken van data, dat is helemaal gefixt. We kunnen overal bij waar mensen willen dat we bij kunnen. Zonder dat het glazer en gedoe en privacy dingen en weet ik veel wat data lekker gaat opleveren. Wat voor mogelijkheden biedt dit allemaal?
3: Wow. Nou, dat betekent in eerste instantie, Glenn, dat ik binnen 2 minuten mijn hypotheek geregeld heb als consument. Ik maak even het linkje naar de financiële wereld. Ja. Want ik heb mijn salarisstrook als consument in mijn HR-systeem staan. De Belastingdienst heeft mijn aangifte. De hypotheekverstrekker weet wie ik ben. En die vraagt van, kan Peter Kuit dit huis betalen?
0: En die kan zelf
3: jou. Die heeft die data dan gewoon beschikbaar.
0: En die kan ook je bestedingspatroon zien. Dus die kan zien dat je hartstikke zuinig leeft, dat je prima dat huis kan betalen.
3: Nogmaals, als ik toegang geef om die data te delen, laat ik het voorop stellen. Ja. Maar dan kan ik wel in een hele korte tijd gewoon een ja krijgen, een go krijgen van een bank om die hypotheek te kunnen lenen. Het mooie is dat we hebben ook met Trust Information ook partners zo'n POC gedaan, Proof of Concept noem ik maar eventjes. Samen met de Belastingdienst, met de banken en ons als SureSync, waarin we een oplossing hebben gebouwd die wel heel dicht al hier tegenaan schuurt. Dus de toekomst is echt dichterbij dan je denkt.
0: Oké, dan zeg ik wel even, hypotheek tussenpersonen, ga je zorgen maken dus.
3: Ja.
0: Want die zitten nu heel veel dingen over te kloppen en dat hoeft niet meer.
3: Die kunnen mij nog wel goed adviseren over het bestedingspatroon en wat is slim en wat niet slim.
0: Welke vorm.
3: Maar de techniek hebben ze niet meer nodig.
2: Nee, ik denk dat de adviesrol die wordt veel centraler gesteld. Ik denk hetzelfde met de accountancy. Ja, accountants die controleren natuurlijk wat je doet, maar een accountant doet heel veel meer dan alleen data bij elkaar brengen. En ik denk dat daar heel erg duidelijk wordt dat alle procedures, al het moeilijke, dat wordt geautomatiseerd.
0: Een soort empowerment ook, hè? Bijna. Een soort empowerment van mensen die misschien cijfermatig, digitaal wat minder handig zijn. Of dat spannend vinden. Ja, als het zo eenvoudig wordt, als het jullie dat voorspiegelen, dan neemt dat heel veel drempels weg.
3: Ja, maar die mensen hebben wel heel veel verstand van de toepassing erachter. En kunnen daar dus ook heel goed adviseren.
0: Ja,
3: dus
0: ja.
3: Daar komt veel meer ruimte voor vrij dan alleen maar exact met de cijfers bezig te zijn.
0: Ja. Ja.
2: En ook als ondernemer hoef je niet meer druk te maken over allerlei zaken. En met name is daar, reporting is daar een heel erg makkelijke. Dat je eigenlijk naar no-click reporting gaat. Je hoeft niet meer je zorgen te maken over allemaal rapportages die je moet aanleveren. Als jij het namelijk al gewoon hebt klaargezet, dan wordt dat voor jou geregeld. En kan jij je gewoon richten op je onderneming.
0: Wat heerlijk, jongens. Ik word helemaal. Ik hoor de luisteraar ook al zuchten en denken: oh, de wanneer? Maar ik wil nog eentje doen. Misschien een beetje meer, nog meer het maatschappelijk belang. We hadden het al even over de gezondheidszorg. Daar is natuurlijk ook heel veel data, wat op allerlei verschillende plekken staat. Wat biedt dat samenbrengen van al die data voor mogelijkheden als je het hebt bijvoorbeeld over bevolkingsonderzoek, maar ook onderzoeken naar nieuwe medicijnen, naar ziektebeelden.
3: Dat levert inzicht op waar we van kunnen leren. Waardoor denk ik het herstel in zo'n proces van ziektebeeld veel sneller kan gaan. Hè? Want je kunt je primaire data uit je medische datasystemen kun je koppelen. Ik kan zelf als consument mijn huisarts met een druk op de knop toestemming geven. Dat de specialist in het ziekenhuis direct ziet van wat speelde er al vooraf. Dat is data die ik niet opnieuw hoef te delen als patiënt. Maar ik kan het ook koppelen aan hoe lang duurt zo'n ziektebeeld. Ook wel misschien in welke regio of welk ziekenhuis gaat het nog sneller dan bij anderen. Dus ik denk dat dat heel veel voordelen ook biedt voor de wetenschap, maar met name voor de mens.
0: Ja, ja, en ik kan me ook heel veel crossovers voorstellen. Hè. We hebben allemaal wearables. Heel veel mensen lopen alweer met een smartwatch rond die van alles en nog wat opslaat. Tijdens het sporten vinden we het ook super tof dat er allerlei dingen vastgelegd worden. Daar zit natuurlijk best wel veel rijkdom en wijsheid in. Ja, waarvan ik denk... Ik denk dat er bijna geen huisarts is of bijna geen specialist is die die data überhaupt gebruikt.
2: Nou, en het is heel, heel interessant hoe, zoiets heel abstracts als zo'n wetgeving, als een data act. Dan heb ik van, wat doet dat dan? Die zegt, die verordening, die data in je smartwatch, die moet jij kunnen verwerken. Die moet je kunnen opvragen. En dat is ook een beweging die we in de zorg zien. Dat heet de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het is eigenlijk een soort wallet, maar dan voor je zorgdossier. Ja, daar komen nu al koppelingen naartoe vanuit je wearables. En met dan het federatief data delen kan je het zo inrichten dat jij niet meer één keer in de drie weken naar een zorginstelling moet om je bloeddruk te laten meten. Omdat dat automatisch verloopt via een wearable. Nou, dat zijn echt wel de efficiëntieslagen die heel interessant zijn. Die vind ik echt heel vet.
3: En de innovaties die heel hard nodig zijn met de vergrijzing in zowel ons als mens, maar ook in de zorg zelf natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja, en dan zeg ik, en dan hoor ik Peter al in mijn achterhoofd fluisteren. En jij blijft de controle hebben wie je wanneer tot welke data of op welke vragen je antwoord wil geven.
3: Het wordt veel makkelijker. Ik heb er heel veel baat bij. Maar ik beslis met wie ik de data deel en wanneer.
0: Hoe ziet dat er dan straks uit? Heb ik één app op mijn telefoon waar staat dit is jouw persoonlijke data wallet waarin je alles kunt bepalen wie wat naar waar gaat?
3: Voor mij als consument wel. Je kunt wel diverse wallets zullen er ontstaan. Want er zijn meerdere bedrijven die dit nu ontwikkelen. Maar die wallets moeten ook wel samenwerken. Om ervoor te zorgen dat al die data van de instantie met wie jij dat wil delen. En die jij op je wallet wil. Dat ze daar ook toegang toe geven. Maar als consument kan ik gewoon kiezen voor één betrouwbare wallet.
0: Ja. Oké. Okay. En dan ben ik nu, praat ik even aan mijn hoedanigheid als zijnde een bedrijf. Hoe gaat dat dan werken?
3: Eigenlijk hetzelfde, want er is ook een initiatief dat heet Company Passport. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken met een wallet die je voor consumenten hebt, maar dan voor bedrijven. En die maken natuurlijk gebruik van onze Data Station as a Service.
0: Oké, okay, kijk. En wil je meer weten over Data Station as a Service? Waar kan ik dan informatie ophalen, Peter? Staat vast ergens.
3: Ja, zeker. Nee, dat SureSync. Google even op SureSync bij Visma. Daar vind je alle informatie. Doe dat vooral, denk ik.
0: En dat is er nu al?
3: Dat is er nu al.
0: Okay.
3: Ons portfolio staat ook online. Er maken al klanten en zorgklanten gebruik van onze Data Station as a Service. Dat doen heel veel bedrijven overigens. Ook de Belastingdienst gebruikt onze portalen, AFM. Dus we hebben genoeg ervaring om jou als ondernemer hiermee te kunnen helpen.
0: Hartstikke goed. Joost, stel je voor dat ik na deze aflevering denk, jeetje Mina zegt, wat komt er gewoon een hoop op ons af. Wat moet ik in de gaten houden? Want ik ga natuurlijk niet elke dag alle Europese commissie en het Europese parlement in de gaten houden. Zijn er slimme plekken waar ik dat kan vinden?
2: Nou, ik denk dat überhaupt je branchevereniging je daar heel erg in kan helpen. Dat is altijd één. En ik denk dat je vooral ook er zelf achter komt. En dat er dan genoeg tijd blijft om dit allemaal te regelen. En ik denk dat je vooral moet gaan nadenken, niet naar hoe hou ik wetgeving in de gaten, maar je moet gaan nadenken, hoe zorg ik dat ik mijn eigen onderneming organiseer op een manier waarop ik meer waarde uit data kan halen. Dus ik zou niet eens naar buiten kijken, ik zou vooral naar binnen gaan kijken. Wat kan ik veranderen met zo'n verhaal als dit? Hoe kan ik hier profijt uit halen? Uit meer data beschikbaar stellen en ook kunnen ontvangen.
0: Ja, maar we gaan dus, als er zoveel regels, richtlijnen, wetgeving, de overheid die een strategie op gaat bepalen, dan gaan we krijgen dat er heel veel bedrijven zoals SureSync, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn die hier allerlei oplossingen voor hebben, die gaan ook aan marketing doen. En voordat je het weet, het voordeel is dat het heel veel aandacht krijgt. Het nadeel is dat je op een gegeven moment totaal niet meer weet wat je moet gaan doen. Dus hoe bepaal je waar je wel en niet je tijd in aan gaat besteden?
2: Ja, dat is denk ik een heel lastige. Ik denk dat we in ieder geval blij moeten zijn dat er partijen zoals SureSync zijn die zich hier nu mee bezighouden. Ik denk dat je nogmaals moet kijken wat kan je met je eigen data doen. En als je echt daar de verschillen in wil krijgen, dan moet je inderdaad naar bijvoorbeeld een VNO of zo. Want die hebben al die antwoorden wel. Je brancheverenigingen hebben dit soort antwoorden vaak paraat. Om hier meer inzicht in te hebben.
0: Ja, en ik zou dan ook denken, ga ook met je collega's praten. Die in dezelfde business zitten of net een andere. Hoe doen zij het?
2: Ja, absoluut. Ja, want ik denk wel, het is een allemaal ecosysteem denken. Dus je moet niet denken dat je hier allemaal zelf het kan regelen. En dat is ook, probeer niet zelf dingen te bouwen. Hier komen standaarden, hier komen producten die hierin gaan helpen. En ik denk dat wel. De belofte is die ook die wetgeving mee.
0: Ja. Ja, dus je zou ook bij je huidige leverancier even je licht op kunnen steken en zeggen, joh, ik heb een leuke aflevering geluisterd van de Company Challenge. En wat doen jullie hier aan?
2: Ja, absoluut.
0: En als ze dan zeggen, joh, komt allemaal goed, we zijn bezig.
2: Ja,
0: en als ondernemer, moet je je zorgen gaan maken. Ja, inderdaad.
3: Maar Glenn, als ondernemer zou ik toch wel even de tip willen geven van maak gewoon maximaal gebruik van de dingen die je al in huis hebt. Als ik dan toch even naar efficiëntie wil kijken. Kijk gewoon naar de databronnen en het systeem die je al hebt. Het zit erin.
0: Ja, helemaal mooi. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Joost Rotteveel, Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. We hebben er nog veel meer voor je. Die kun je allemaal vinden op ons podcastkanaal. New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Joeri van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Joeri. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf een jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
1: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
2: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toeroepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
1: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
2: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Het gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
1: Ja.
2: En dat zijn we nou aan het inhalen.
1: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
3: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat China met zijn communistische systeem, met meerjarenplannen en een langjarige strategie, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
1: Ja.
3: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Hè, dat is ook hieruit gevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling. In productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Hè. Denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden. Maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat is zo is het eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid. Hè, om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt. Met solar verloren geraakt. En dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En alleen maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken. En dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
1: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
3: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie, Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteiten al naar gekeken. alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken, je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen, dat het een meer geïntegratie moet zijn. Maar dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan een Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
4: Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus ja. Zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
5: Leidend in.
4: Ja.
5: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten, en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen gewoon lekker uit China, prima.
2: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
5: Alleen, en we hingen helemaal onderaan het staartje.
2: Het staartje. En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
5: Ja.
2: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde. Dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources, voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
5: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
2: Ja.
5: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart een heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
2: Exact.
5: Dan ben je heel erg afhankelijk.
2: Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
5: Ja, en waar zitten we nu?
2: We zitten nu volgens mij op een om nabij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
5: Bijna maal 10, ja.
2: Aan wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
5: Ja. Jori, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, waren de leveringsproblemen vanuit het Verre Oosten.
4: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit. En daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
5: Ja.
4: Dus ik bedoel, uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
5: Nee, maar het is heel fijn dat je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
4: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan. Die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag. Maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk? Hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen? En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en dat levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
5: Ja, dat zijn
4: de
5: koplopers. En jij bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aangestekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
4: Ja.
5: En dat elk zit huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
4: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen, en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
5: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
4: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
5: Ja, nou, kortom, een enorme uitdaging, daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
4: Waarom
3: ja,
4: niet?
3: Waarom? Ja. Dat is een goede vraag.
5: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
3: ja,
5: er zit al zoveel. Brabant is al zo succesvol.
3: Nee, dat klopt. Hè. Maar het zou ook een ander Europees land. Hè, want ik wil wel kan even ook aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonneonderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
5: Ja, er is nog een beetje ruimte.
3: Er is een klein beetje ruimte. Nou, daar gaan we ook wel benutten.
5: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
3: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer die kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
5: Nou, lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
3: Nou, dat is duidelijk, hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je het zonnefolie voor nodig.
5: Hè. Zonnefolie?
3: Zonnefolie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
5: Zo.
3: Heel ander product.
5: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
3: Precies, en dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen een nieuw product samen met het ecosysteem materiaal en equipmentleveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen, maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050.

0: Okay. Klinkt heel simpel, hè?
1: Ja.
0: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
1: Want anders zelfs ben je vouwen.
0: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
1: Wauw.
2: Als ik heel blij
3: te kijken.
2: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het voor mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is de. En dat is. Het duurde even voor de dag. Oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om het betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
1: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer. Hè, want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren. En binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
0: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè. Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
1: Tuurlijk.
0: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
1: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
0: Je hebt wel eens wel van solitium gehoord, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen. Dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
1: En zie je dan wel iets in dat raam?
0: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in. Ja, je ziet ze wel.
1: Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal. Hè, bij het station, daar hebben ze ook. In die hele, daar zitten allemaal. En dat vind ik ook wel leuk, want dan denk je, hey, gaaf. Het werkt echt nog energie op. Zo'n
0: toepassing natuurlijk op zich perfect. Hè? Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt.
1: Ja, dan wil je gewoon naar buiten kijken.
0: Dan wil je
1: kijken.
0: Het goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
1: Want waar vind je perovskiet?
0: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
1: Kijk.
0: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
1: Ja, sorry Paul, wat zei je?
3: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
1: En dus geen vacuümtechnologie nodig, dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
0: Ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren. Ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
1: wordt bijna een soort drukkerij.
0: Wordt groter, kleiner wordt.
3: Ja, dat is een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig. Dus het kost maar 20% van de energie die je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
1: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV. Waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd. Nou, we hebben nieuwe technologieën. En dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
0: De opbrengst op glas van dit materiaal. Die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium. Op dit moment, as we speak.
1: Nu al.
0: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten naar vergelijkbare

0: efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat dat een prima vooruitzicht is.
1: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
0: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè, we doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
1: Goedkoper in de toekomst.
0: Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
1: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
2: Ja, maar Jor Peter ook zegt, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfalt als, hè, om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perovskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook kern nodig om de bouw, de infra te overtuigen. Dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
1: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Jury. Als je dit hoort, en jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
3: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was wij waren toen bezig met het demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Hè, zoals men gewend is bij woningcorporaties. Maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik...
1: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus... Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren op een fabrieks, tussen aangezegd locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de bebouwde omgeving. Dus in een rij huizen of...
3: Ja, zo renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
1: Ja.
3: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
1: Ja.
3: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus staan er overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte, oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel, alleen dan met zonnefolie.
1: Ja, want Dat nieuwe dak tussen aangestekens. Je hebt ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
3: Ja, doe maar hellend dak. Want we hebben 4,5 miljoen doorzonwoningen.
1: Oh, dat zijn er meer van. Ja, Oké. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
3: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen in met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of
1: ja, komt een ander bedrijfje. Ja.
3: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt op een woning te verbeteren. Hoe kan je die verkorten?
1: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
3: nou, dat helpt. Uiteindelijk moeten we ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
1: Ja. Ja, ik denk dat gaan we maar om laten scholen, denk ik.
2: Ja, maar er zit wel de uitdaging, denk ik. Hè?
3: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
1: Ja, ja, ja, ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
0: Meer vakmanschap. Ja. Dus nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten. Dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
1: Ja. Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
2: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Dus ik denk, het kan wel ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. En dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. In vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het industriële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zo min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben we niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
3: Ja, misschien heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je kwaliteit krijgt. 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
1: Ja.
3: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren.
2: Nee, met precies. Elkaar. Maar je bent eigenlijk, de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
3: Het gedoe, tuurlijk.
2: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
1: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is dat je het niet ziet.
3: Ja.
1: Toch?
3: Ja.
1: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja.
0: Dat is een van de krachten achter zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
1: Ja.
0: Dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden. We willen naar de gebouwde omgeving toe.
1: Ja.
0: En dan vinden wij het goed. Nou, dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je gewoon waar je naartoe kunt. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
1: Ja, ja,
0: precies daarvoor zijn wij er. Daar zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
2: Ja. Ja, en ik denk hè, dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn we bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
1: Ja, en het verschil.
2: Ja, het verschil. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld. Een hele goede kwaliteit.
1: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel. Een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken. Die de fabriek gaat neerzetten. Die erin gaat investeren. Die het op de markt gaat brengen. Ja. Waarom is hij er niet? Zij of hij.
2: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
1: Oh, nou.
2: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan, die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk, dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
1: Oh.
2: En dan zou in de vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
1: Kijk,
2: en dan
1: dus jullie komen nog terug.
2: Ja,
1: dat
2: terug.
1: Is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
2: Dacht ik.
1: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de jullie gaan geen fabrieken bouwen.
0: TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. We willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen. Met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert.
1: Mm-hmm.
0: En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie. Waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
1: Ja, dus wat je doet is niet alleen maar de technologie bewijzen. Maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Blijft raar een bom te zeggen. Bouw je er een soort ecosysteem omheen. Ja, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
0: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt. Vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent. Hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Dus we mogen ook best denken dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
1: Ja. Ja. Juri, jouw rol in deze fase, want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet. Of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
3: We zijn een paar jaar geleden begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject en dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers, maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten en dat is het leuke aan de podcast, maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, oh, het kan.
1: Ja, want kunnen we het al ergens zien? Is dit het al ergens in?
3: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat we in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
1: Ja, doen in de show notes, zeker. Ja.
3: Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
0: En, ter aanvulling op Juri, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke, omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
2: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan dat gebruiken. En in dit project wat Juri en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar dat Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot op de markt gaat brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
1: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Ja. Dat is echt niet te geloven. Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon. We kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, allemaal gelukt?
0: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
1: Die vliegt er gewoon uit.
0: Die vliegt er gewoon uit. Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we nu allemaal
1: hebben. Over 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant, is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
0: We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. Willen we aan die 200 terawattuur die ik net noemde tegemoet gaan komen in 2050. Hè? Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
1: Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar? Ja, over 10 jaar?
2: Ergens in Midden, West of Oost-Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan duizenden rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren in allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratie. Fabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de lithiumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
1: Ik hoor bij luisteraars een portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar daar komen we later al op. Juri, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
3: Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
1: Ja. En nou mag je, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
3: Dan neem ik je mee naar een buurt.
1: Ja. En dan zie maar welke, jij mag nu kiezen.
3: Oh, welke buurt?
1: Ja, waar? Waar gaan we naartoe?
3: Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
1: Ah, tuurlijk.
3: En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Oh, want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
1: Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ja, ik denk, Paul, klopt, als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen, dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
2: Ja, op twee manieren denk ik. Met Peter en Joris zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse, kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we het je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
3: Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
2: Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Hè, wat je zei terecht eerder al. Dat gaat heel veel investeringen kosten. Hè. 200 miljoen euro schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het komt. Ik regel het.
1: Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Juri van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dankjewel, fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering.
4: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een ruime meerderheid van de ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
6: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
7: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Ketting je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: de laatste inzichten voor Business Shapers.
1: New Business Radio.
2: Dit is New Business Radio.
0: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
9: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n 20.000 euro per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
10: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
10: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: talentontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Ooh, I see everybody's here.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.